0: Oh, nieuwe sneakers?
1: Ja, gaaf hè?
0: Oh, wat een mooi merk.
1: Dank je.
0: Oh, wat een goede kwaliteit.
1: Zeker. En ook nog eens met 75% korting gekocht op Otrium.
0: Oh, wat een goede deal. Otrium, zei je?
1: Ja, op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen.
0: Oh.
1: Otrium, jouw online fashion outlet.
2: Vandaag bij Otrium 10% extra korting op New Balance, On Running en Converse.

0: Nederland geeft elk jaar miljarden uit aan regelgeving, meldt de Telegraaf op basis van nieuw onderzoek. Die regeldruk zorgt ervoor dat de economie minder hard groeit. Het grootste deel van het geld gaat naar zogenaamde compliance-afdelingen. Afdelingen die controleren of een bedrijf zich aan de wet houdt. In het noorden van Spanje zijn 12 dorpen ontruimd vanwege bosbranden. Die zijn uitgebroken in een nationaal park vlakbij de grens met Portugal. Op verschillende plekken in Spanje woeden natuurbranden, maar ook in Frankrijk, Portugal en Griekenland is het raak. De man die een aanslag pleegde op de Pride in Berlijn leek geen acuut gevaar te vormen. Dat zegt de behandelaar uit zijn deradicaliseringstraject tegen de NOS. Zo zou hij bij de gesprekken een vriendelijke indruk maken. De behandelaar zegt dat het normaal is dat zo iemand vrij rondloopt, maar dat hij wel beter gemonitord had moeten worden. En regionale lunchketens hebben veel trouwere klanten dan grote ketens, zoals bijvoorbeeld Subway en Starbucks, blijkt uit onderzoek. De populairste ketens zijn de Broodbode uit Twente en het Limburgse Bufkes. Bijna alle klanten gaven daaraan nog eens terug te willen komen. Het Radio 10 weer door Weer Online. Het is een warme nacht, het koelt niet verder af dan 18 tot 22 graden. Overdag grote temperatuurverschillen met een graad of 22 aan zee tot 33 graden landinwaarts. Wel schijnt overal de zon.
1: Radio 10.

0: Oh, nieuwe sneakers?
1: Ja, gaaf hè?
0: Oh, wat een mooi merk.
1: Dank je.
0: Oh, wat een goede kwaliteit.
1: Zeker. En ook nog eens met 75% korting gekocht op Otrium.
0: Oh, wat een goede deal. Otrium, zei je?
1: Ja, op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen.
0: Oh.
1: Otrium, jouw online fashion outlet.
2: Vandaag bij Otrium 10% extra korting op New Balance, On Running en Converse.

Ministeries, waterschappen, drinkwaterbedrijven en Rijkswaterstaat komen vandaag bij elkaar om te praten over de droogte, meldt het AD. Wat er precies op tafel ligt is niet bekend, maar het zou bijvoorbeeld kunnen gaan over nieuwe beperkingen voor de scheepvaart vanwege de lage waterstanden. Op verschillende plekken in Frankrijk zijn gisteren opnieuw bosbranden uitgebroken. Zo is er een nieuwe brandhaard in de buurt van Dijon. Ook bij het Zuid-Franse Brignoles brak brand uit. En in Fontainebleau, vlakbij Parijs, laarde het vuur na 2 weken weer op. Amerika heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd op Iran. Dat is voor het eerst in bijna een week. Op verschillende plekken in Iran zijn explosies te horen. Volgens het Amerikaanse leger is het een reactie op de Iraanse aanvallen tegen Amerikaanse troepen van gisternacht. En mensen die met vervroegd pensioen zijn en in het buitenland wonen kunnen straks een gepeperde zorgrekening krijgen. Nederland stopt namelijk met het betalen van hun zorgkosten in het buitenland, meldt de Telegraaf. Dat komt door nieuwe EU-regels. Mensen moeten dan alles zelf betalen of zelf een lokale zorgverzekering afsluiten. Het Radio 10 Weer door Weer Online. Het is een zonnige dag met grote temperatuurverschillen. Aan de kust wordt het 22 graden. In het midden van het land een graad of 28. En landinwaarts kan het 33 graden worden. Daar is later vandaag wel kans op een bui. Radio 10.

0: Oh, nieuwe sneakers?
1: Ja, gaaf hè?
0: Oh, wat een mooi merk.
1: Dank je.
0: Oh, wat een goede kwaliteit.
1: Zeker. En ook nog eens met 75% korting gekocht op Otrium.
0: Oh, wat een goede deal. Otrium, zei je?
1: Ja, op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen.
0: Oh.
1: Otrium, jouw online fashion outlet.
2: Vandaag bij Otrium 10% extra korting op New Balance, On Running en Converse.

0: Verschillende instanties komen vandaag in Den Haag bij elkaar om te praten over de aanhoudende droogte, dat meldt het AD. Mogelijk worden daar nieuwe maatregelen besproken vanwege de lage waterstanden. Die zouden bijvoorbeeld boeren of de scheepvaart kunnen raken. Ook de Europese voetbalbond UEFA had vandaag een spoedoverleg met alle leden over het plan van FIFA-baas Infantino, meldt Nieuwsuur. Die wil de rechten van het WK voetbal voor een deel gaan verkopen. De UEFA is woedend en dreigt het WK zelfs te boycotten als het plan doorgaat. Ook de KNVB is tegen het plan. Rusland heeft luchtaanvallen uitgevoerd op verschillende Oekraïnse steden. In de stad Kryvyi Rih zijn zeker 6 doden gevallen, in Kiev 1. In Lviv zijn meerdere flatgebouwen geraakt en raakten zeker 6 mensen gewond. President Zelensky waarschuwde gisteravond nog dat de Russen een grote aanval voorbereiden. En een Franse jongen van 19 is veroordeeld tot een boete van ruim €400 voor het likken aan een rietje. Dat deed hij een paar maanden geleden bij een frisdrankautomaat in Singapore en legde het rietje vervolgens weer terug. De rechter verweet hem baldadigheid en het verstoren van de openbare orde. Hij kon daarvoor 2 jaar cel krijgen. Het Radio 10 weer door Weer Online. Het is een zonnige dag met grote temperatuurverschillen. Aan de kust wordt het 22 graden, in het midden van het land een graad of 28... en landinwaarts kan het 33 graden worden. Daar is later vandaag wel kans op een bui.
1: Radio 10.

0: Oh, nieuwe sneakers?
1: Ja, gaaf hè?
0: Oh, wat een mooi merk.
1: Dank je.
0: Oh, wat een goede kwaliteit.
1: Zeker. En ook nog eens met 75% korting gekocht op Otrium.
0: Oh, wat een goede deal. Otrium, zei je?
1: Ja, op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen.
0: Oh.
1: Otrium, jouw online fashion outlet.
2: Vandaag bij Otrium 10% extra korting op New Balance, On Running en Converse.

0: ochtendshow van Radio 10 met de grootste zomerrits aller tijden. Melissa Etheridge en Sophie Ellis Baxter. Na het nieuws, Nicola Ruijs. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. In Den Haag wordt vandaag een speciaal overleg gehouden over de droogte. Verschillende instanties, zoals Waterschap en Rijkswaterstaat, zijn ervoor uitgenodigd, meldt het AD. Of er nieuwe maatregelen op tafel liggen, zoals beperkingen voor boeren of de scheepvaart, dat is nu nog niet bekend. Studentenkamers worden ook buiten de Randstad steeds duurder, ziet verhuursite Kamernet. In Maastricht, Tilburg en Enschede gingen de kamerprijzen meer dan 10% omhoog. In Eindhoven kwam er zelfs bijna een kwart bij. Enschede blijft met een huurprijs van nog geen 400 euro wel de goedkoopste studentenstad. In een recreatieplas in Emmen is iemand verdronken. Gistermiddag kwam er een melding dat iemand te water was geraakt. Uren later werd het lichaam pas gevonden. Het is niet bekend hoe deze persoon te water raakte, maar de politie zegt dat er geen sprake is van een misdrijf. En ook de Europese voetbalbond UEFA houdt vandaag een spoedoverleg met alle leden over het plan van FIFA-baas Infantino, meldt Nieuwsuur. Die wil de rechten van het WK voetbal voor een deel gaan verkopen. De UEFA is woedend en dreigt het WK zelfs te boycotten als het plan doorgaat. En ook onze eigen KNVB is tegen het plan. Radio 10 weer nog. Het is een zonnige dag. Wel grote temperatuurverschillen. Aan de kust kan het 22 graden worden. Landinwaarts 33. En daar is later vandaag wel kans op een bui.
2: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
3: Ja, met een supergoeie deal. Gekocht op Otrium.
2: Oh, Otrium?
3: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
4: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
3: Vandaag bij Otrium 10% extra korting op New Balance, On Running en Converse.
5: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
6: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen laten je lachen.
7: It's funny because it's true.
6: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
8: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.

0: Melissa Etheridge, Like the Way I Do.
1: De Radio 10 Zomerochtendshow met Jan-Paul en Kim.
0: Ah, goedemorgen, je bent erbij. 6:08, de Zomerochtendshow. Deze hele zomer te horen hier in de ochtend van Radio 10. Kim, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Nicola, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Hebben jullie een beetje geslapen vannacht?
2: Heerlijk.
0: Oh, toch wel, ja?
2: Ja, echt. Niet één keer wakker geworden. Beetje koud had ik het zelfs.
0: Want?
2: Ik heb een airco.
0: Oké. Oké, je hebt een airco. Jij ook zeker, Nicola?
3: Nee, ik heb geen airco.
0: Maar toch gewoon lekker doorgeslapen.
3: Ik had een ventilator van heel dichtbij vol op mijn hoofd. En dat scheelde wel.
0: Dat helpt inderdaad, ja.
3: Want... Jij?
0: Ja, nou ja, ik heb ook een ventilatortje aangezet. Toch maar wel, want het is echt zo'n plaknacht geweest. Bijna de helft van de Nederlanders slaapt ook slechter tijdens warme nachten. En volgens expert begint een echte plaknacht al vanaf 20 graden. Want toen ik de deur uit ging en ik zag in de auto hoe warm het was, 23 graden in Utrecht. Dus dat, ja, dan voel je al van, ja, dit is moeilijk slapen voor heel veel mensen. En steeds meer kiezen er dan ook voor om een airco aan te schaffen. Het RIVM heeft zelfs gezegd dat tijdens deze extreme hitte... gezondheidswinst kan worden opgeleverd op die manier. Om airco's aan te schaffen, vooral voor kwetsbare mensen. Mm. Zit wel wat in.
2: Het is dus ook weer zo dat als iedereen een airco aanschaft... gaat de temperatuur omhoog.
3: Ja, dat zeggen ze.
2: Ja, dat zeggen ze.
3: Geloof ik niet in.
2: Nee.
0: Jij weigert dat te geloven.
3: Zeker. Airco-schaamte, krijg je dat weer.
0: Maar ja, goed, op de korte termijn kan het je wel helpen. En in ieder geval voor deze nachten.
2: Absoluut. En het wordt heet dit weekend in Amsterdam. Want het is waar. Ja? Ze komt.
0: Oh.
2: Madonna.
0: Ja, het waren geruchten nog gisteren, hè?
2: Ja. Maar het is nu echt officieel. Madonna komt dit weekend naar Nederland. Ze heeft het zelf bevestigd op haar Instagram. Daar staat een soort van affiche.
0: Ja.
2: Van een concert dat ze aanstaande zaterdag gaat geven. Of in ieder geval een optreden. Of het een volledig concert is, dat weten we natuurlijk nog niet. Maar ze is aanwezig bij het World Pride Festival in de AFAS Live. Dus al die mensen die voor €300 een kaartje hebben gekocht... die krijgen nu wel waar voor.
0: Oh ja. Dus
3: hoeveel?
0: Zoveel?
2: 300? Dat keek ook net. Het is 2 avonden. Dus dan okay, heb je wel wat. Maar 300 vond ik een hoop geld.
0: Maar is het al uitverkocht?
2: Geen idee.
0: Nee,
3: nog niet. Maar ik denk het heel gauw wel.
0: Zal dat heel snel gaan, denk ik.
2: Het zal nu wel stormlopen. Ja. Dus er was ook nog het gerucht dat ze mee zou doen aan de botenparade. Dat is niet waar. Ik denk dat wel heel moeilijk beveiligen was geweest. Madonna vijver lang op een bootje.
0: Was wel heel gaaf geweest als ze het had gedaan.
2: Was ik ook thuis gebleven, kan ik je melden.
0: Ja, je hebt vanuit je raam even zwaaien.
2: Ik kan het net om het hoekje net zien. Nou, dat was het wel waard geweest. Maar heel erg tof, toch?
0: Ja, absoluut. Gaaf dat ze komt. Laten we dat dadelijk ook even draaien, deze Madonna.
2: Vind ik ook goed.
1: Vandaag.
0: 30 juli 2026.
1: In de top 4000. Hall of Fame.
0: Ja, heb ik er weer eentje uitgehaald. Een artiest of hit kan natuurlijk ook uit de top 4000... die terecht in de Hall of Fame staat. Ik ga hem om beschrijven aan jou om te achterhalen wie of wat het is. Geef het door via de app, maak kans op de Dopper drinkfles. Het is vandaag de internationale dag van de vriendschap.
2: Ach.
0: Ja, dat voelen we allemaal, hè, die vriendschap. Ja.
2: Warmte.
0: En als je aan vrienden en aan vriendschap denkt... dan denk ik persoonlijk toch ook heel snel aan de televisieserie over vrienden. Ross, Rachel, Monica, Phoebe, Chandler en wie vergeet ik dan?
3: Joey.
0: Ja, precies.
2: How you doing?
0: Ja, iedereen die de jaren 90 heeft meegemaakt... die of in ieder geval de herhaling heeft gekeken... die kent natuurlijk ook...
2: Ik ken hem bijna uit mijn hoofd, denk ik, die serie.
0: En het liedje, hè? Het liedje waar het elke keer mee begon. En het klappen, ja. Meeklappen op het juiste moment, dat was het ook een dingetje. En natuurlijk staat die ook in de top 4000 van afgelopen jaar... op nummer 933 om precies te zijn. Maar over welke hit heb ik het nou ook alweer? Laat dat even weten. Geef het door. Maak kans op de Dopper drinkfles. Dus over welk liedje gaat het? Reageer.

0: zijn de Doobie Brothers met 10 Listen to the Music.
1: De Top 4000 Hall of Fame.
0: Susanna, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
4: Hoi.
0: Het is vandaag de Internationale Dag van de Vriendschap. Is er een bijzonder persoon in jouw leven die je even wil toespreken via deze weg?
2: Misschien... Nee, eigenlijk niet. Oh.
0: Susanna heeft geen vrienden. Maar
2: ik heb wel vrienden.
0: Vast wel, toch?
2: Maar... Ja. Ik dacht dat jullie hinten op een vriend. Nee, die heb ik niet.
3: Nee, vriendschap. Gewoon je
0: vriendschap,
3: je bestie.
0: Ja, het kan ook je buurman zijn of zo.
2: Ik heb superleuke buurman. Ik heb leuke vriendinnen. En ja, dat wel.
0: Ja, nou, bij deze mag je even shout-out doen. Even gewoon van, hallo, ik hou van jullie.
2: Nou, ik hou heel veel van jullie en ik ben blij met jullie vriendschap. En ik zou zeggen, laten we er lekker mee doorgaan.
0: Ja, laten we gewoon niet stoppen.
3: We noemen geen namen.
0: Nee, ja, heel goed. Nou ja, dat heb je bij deze even bijgedragen aan de Internationale Dag van de Vriendschap. Ik maakte even het linkje met toch wel de televisieserie over vrienden. En ik begrijp dat jij die nog nooit hebt gezien?
2: Nee, erg hè?
0: Nog nooit bekeken?
2: Nee, ik erg me er altijd aan. Ik had een vriend op dat vroeger en die keek dat altijd. En ook als we s'avonds in bed liggen, dan voor het slapen gaan, dan keek hij nog eventjes naar de serie. Ja, en ik kon me altijd zo erger aan dat gelach wat je had.
0: Aan dat gelach.
3: Lachband.
0: Ja, het lachband, ja.
3: Dat heeft elke comedy wel.
2: Zo vreselijk. En eigenlijk om die slappe dingen, ik keek het misschien daarom al nooit.
3: Of associeer je het een beetje met die ex? Dat helpt natuurlijk ook niet.
2: Oh nee, zeker niet. Nee.
3: Toch? Hij vond dat leuk, dus dan heb je er sowieso al een afkeer tegen.
2: Ja, nee, want toen vond ik hem leuk. Maar op dat moment, ik vond dat gelach altijd zo stom in die serie.
0: Ja, dat is echt vreselijk irritant. Dan moet ik even ophouden. Maar goed, we hadden het natuurlijk over de serie.
3: Friends. Je wist het wel.
0: Friends?
2: Ja.
0: Ja. En weet je ook hoe het liedje dan heet? Want het begon natuurlijk met dat bekende deuntje.
2: Ja, dat is I'll Be There For You van de Rembrandts.
0: Ja, zeker. En natuurlijk ook in de Top 4000. Susanna, dankjewel voor je reactie. De dopper die gaan we opsturen.
2: Helemaal leuk.

0: Oh, nieuwe sneakers?
1: Ja, gaaf hè?
0: Oh, wat een mooi merk.
1: Dank je.
0: Oh, wat een goede kwaliteit.
1: Zeker. En ook nog eens met 75% korting gekocht op Otrium.
0: Oh, wat een goede deal. Otrium, zei je?
1: Ja, op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen.
0: Oh.
1: Otrium, jouw online fashion outlet.
2: Vandaag bij Otrium 10% extra korting op New Balance, On Running en Converse.
3: Nou, die bosbranden in Spanje natuurlijk en ook in Frankrijk, die zijn op een best wel eenvoudige manier toch een beetje op te lossen. En die manier, ja, die vind je ook op de kinderboerderij.
4: Huh?
3: Cryptisch of niet?
4: Nou, dat kun je zeggen, ja.
3: Ik zal blijven luisteren.
4: Dan horen we het zo.
5: Fans van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Trader Joe's walnoten. 500 gram voor maar 3,89. En voor dat geld hoef je ze niet eens zelf te kraken.
6: Fans van voordeel.
5: Aldi.
7: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
5: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Platte perziken, 1,5 kilo voor maar 2,59. En ook nergens goedkoper, rode puntpaprika's. En de prijs? Geen punt. 500 gram, maar 1,79.
6: Fans van voordeel.
5: Aldi.
8: Wat ga jij morgen doen? Een dagje pretpark, dierentuin of wellness? Boek voordelig via Tripper en maak van jouw zomer de leukste. Tripper, de leukste uitjes voor de beste deal.
9: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
8: Tripper maakt van jouw zomer de leukste. De leukste uitjes voor de beste deal.
10: Hey, even snel. Want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar TV en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
11: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
12: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Magnum ijs, 1 plus 1 gratis. En plus frambozen, bessen, aardbeien en bramen, 2 schalen, 5,99. We doen met je mee. Plus.
11: Wat als grondstoffen niet uit de grond komen, maar uit oude gebouwen? Het kan echt. Een start-up in Heerlen weet precies welke bouwmaterialen in welk pand verborgen zitten. En dat voor hele steden tegelijk. Kijk op brightlands.com.
13: Het nieuwe Ajax uitenu is nu verkrijgbaar. Kom nu langs in een van de officiële fanshops of bestel hem snel via ajax.nl/shop.
14: Kom deze zomer naar Bataviastad voor een dag vol shopplezier en beleving. Ervaar iedere zondag Studio 100 in Bataviastad met jouw favoriete helden zoals Boomba, Mega Mindy en K3. Bekijk Bataviastad.nl voor de volledige agenda.
15: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten. De eerste 9 maanden voor maar €6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
16: Simyo.
14: Ontmoet deze zomer jouw favoriete Studio 100 helden in Bataviastad.
17: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
18: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Jazeker, de hypotheker.
19: Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen. Echt alles voor jouw project.
20: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar €2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
4: Goedemorgen, ja, presentator Thomas van Groningen. Die zegt dat hij in elke achtbaan kan zitten zonder misselijk te worden. Maar dat wordt hij wel als hij in de auto

0: zitten bij onze eigen Nicola Ruijs. Hoe dat zit, dat hoor je zo meteen. Eerst het weerbericht. Het is een zonnige dag met grote temperatuurverschillen. Aan zee wordt het 22 graden tot 33 graden in het oosten. En daar is later vandaag wel weer een kans op een buitje.
1: En dan het radioteam verkeer. 3 vertragingen op dit moment. Op de A9 Alkmaar-Amstelveen tussen Heemskerk en Beverwijk 5 minuten. Op de A16 Breda-Rotterdam voor de Moerdijkbrug 6 minuten. En op de A50 Os-Arnhem tussen Valburg en de Rijnbrug 19 minuten.
0: Sterk als je erin staat zo op deze vroege donderdagochtend. 3 minuten over 6:30. De zomerochtendshow van 10 en de hoofdpunten uit het nieuws. Nicola, goedemorgen.
2: Goedemorgen. Door de droogte heeft de scheepvaart al met een paar beperkingen te maken. En vandaag wordt volgens Tadé gekeken of er nog meer nodig is. In Den Haag wordt erover gesproken omdat het waterpeil per dag lager komt te staan. Studenten die buiten de Randstad een kamer zoeken, moeten daar steeds meer voor betalen. Zo zijn de prijzen in Eindhoven bijvoorbeeld in een jaar tijd met bijna een kwart gestegen, blijkt uit onderzoek. En de Spaanse natuurbranden die kunnen zo snel uitbreiden door de enorme hoeveelheid kurkdroge begroeiing. Struiken, gras, lage takken, dat is natuurlijk ideale brandstof.
0: Ja.
2: De verrassende oplossing daarvoor, je raadt het nooit, geiten.
0: Geiten?
2: Ja, één kudde die eet dagelijks honderden kilo's van die brandbare vegetatie weg.
1: Ja.
2: En daarom willen deskundigen nu meer geiten terugbrengen naar het verlaten platteland. Want het is niet alleen maar dat ze het eten, ze onderhouden het landschap. Ze remmen dus die branden. En je kan ze ook nog opeten als je op een gegeven moment honger krijgt. Dus helemaal top, die beesten.
0: Dat klinkt inderdaad
1: dat
0: als een
1: dat moet je niet op de kinderboerderij vertellen, trouwens, dat laatste.
2: Mag dat niet?
0: Eet als... Nee, dat inderdaad.
1: Dat is wel lekker,
2: toch? Geiten is een satéetje, heerlijk, man.
1: Ja, maar... Stoofvlees.
0: En geiten zijn toch ook wel een beetje brandbaar. Je moet ook uitkijken dat zij niet... Hè?
2: Ja, dat is ook waar.
0: Dat,
2: ja.
0: Toch?
2: Hoef jij ze niet meer op de barbecue.
0: Dat is ook... Okay. Wat hebben we allemaal gemist op televisie? Dat ga je dadelijk horen. Ed Sheeran komt er ook aan. En hier is Madonna, een ex

0: Het is 10 minuten over 6:30 geweest. Zoals gebruikelijk elke ochtend, dan bespreken we even wat we gisteravond allemaal hebben gemist op televisie. En het is nogal wat, Kim.
1: Het is altijd wat.
0: Het is altijd wat.
1: Vandaag is het zeker wat.
0: Oh ja.
1: Thomas van Groningen is een groot liefhebber van achtbanen.
0: Oh ja.
1: Hou jij er een beetje van?
0: Nou, ja, weet je, dat is weer het geval cliché vader. Je moet gewoon mee met je kinderen. En na de vierde denk je van, hou op met me. Nee, dus ik ben geen fan per se. Jij?
1: Nou, ik in een pretpark wel, maar ik doe niet meer rare dingen op een kermis waarvan ik denk, die zetten ze voor 3 dagen in elkaar.
0: Oh ja,
1: dat heb ik een beetje
0: afgeleerd. Dat je vast blijft zitten in een achtbaan.
1: Nou, of dat hij gewoon los schiet. In ieder geval, Thomas van Groningen, groot liefhebber van achtbanen. Ja. Wordt er ook nooit misselijk van. Maar gisteravond onthulde hij in de Oranje Zomer op SBS6... wanneer je hem zeg maar beter wel een zakje kan geven.
2: Nee. Maar ik word in elektrische auto's, als ik niet zelf rij, ik word kotsmisselijk.
3: Controleangst.
2: Nee, maar ik weet niet wat het is. Ik heb het, als ik gewoon in een benzine- of dieselauto ernaast zit of op de achterbank zit, heb ik nergens last van.
3: Nee.
2: Maar als ik in een Tesla, of wat zo'n Uber, en het is een Tesla, dan... Serieus?
4: Oh. Nou. Er zijn andere manieren van optrekken. En hij geeft natuurlijk op de motor, remt hij natuurlijk makkelijk af op de elektromotor. Dat is een andere rijer van. Dat kan. Ja, je gaat echt snel natuurlijk ook optrekken.
2: Dit is wereldwijd een ding. Ik had het gegoogeld. Ik dacht, ben ik nou gek? Maar dat hebben heel veel mensen. En als straks dus die elektrische auto echt de standaard wordt, dan is dat wel een probleem.
5: Maar heb jij het niet alleen als je vrouw rijdt?
1: Heeft dat met trillingen te maken of zo? Van de accu?
6: Ook dat hij geen geluid maakt. Normaal met een normale auto gaat het heel langzaam. En dan hoor je wanneer het gebeurt. En zo'n elektrische auto is in één keer bam.
0: Heeft dat daarmee te maken?
6: Ja, ze onderzocht. Dus het is waar.
0: Ja, dan zal het waar zijn. Maar ik heb dat nog nooit van gehoord. Dat je
1: is dat niet een kwestie van wennen? Wordt.
0: Ja, wennen aan een elektrische auto. Dat hoop ik dan maar, ja.
1: Geen idee, maar wel vervelend als je dat hebt inderdaad.
0: Lijkt me ook, ja.
1: Ook vervelend, steeds meer jongeren worden via social media geronseld, heel vervelend zelfs, door jihadisten. Cybermannetje Dave Maasland, die waarschuwt in diezelfde Oranje Zomer ouders dan ook om mee te kijken naar wat hun kinderen online uitspoken.
4: Ja. En je kan het ook gewoon, als je een kind hebt, er eens naast gaan zitten en scroll eens 6 filmpjes verder. Ja. En kijk eens of het niet is iets van een IS-propaganda tussen die dansende filmpjes zit. Want je kan natuurlijk gewoon zien in welk algoritme je kind ongeveer zit.
5: Maar ik had dus laatst wat mijn kinderen zeiden, als jij ons algoritme wilt checken, willen wij ook naar jou kijken. Ja, toen viel ik wel meteen door de mand. Dat zijn veel bikini-meisjes.
0: Ja, wel waar trouwens. Moet je niet omdraaien. Maar het is wel iets om in de gaten te houden. Als je kinderen op een gegeven moment die leeftijd hebben, om te checken, waar kijken zij naar via social media?
1: Ben jij voor het social media verbod?
0: Ja, ik denk het wel. Vooral omdat dat algoritme, dat is zoiets ontastbaars. Je kunt daar geen grip op krijgen. Hè. Je weet dan niet wat het is of wat hier al wordt gezegd. Ja, inderdaad, even zelf er doorheen scrollen. Mm-hmm. Maar goed, aan de andere kant, dan bevorder je alleen maar het algoritme.
1: Het is alleen maar erger.
0: Je doet er aan mee. Maar dat is dan. Maar dat is ook wel een beetje een kromme manier om dat onder controle te krijgen.
1: Als je kinderen nou heel veel filmpjes stuurt van boerderijdieren en lieve dingen, dan verandert zijn algoritme ook, toch? Want dan denken ze dat diegene dat leuk vindt.
0: Dat is het idee erachter inderdaad, ja. Maar dat je dat als ouder dan ook doet.
1: Ja,
0: dat
1: ik echt gewoon veel schattige filmpjes
0: doorstuur.
1: Leuke dingetjes doorstuur.
0: Dat zou ook...
1: Kleine dingen.
0: Ja, zo moet het dan maar.
1: In de datingshow B&B Vol Liefde heeft Fred uit Bonaire 2 dames over de vloer. En allebei willen ze natuurlijk het hart van Fred veroveren. Maar de ene dame geeft de andere wat weinig ruimte om Fred een beetje te leren kennen.
7: Voel je je lekker?
8: Heel goed.
7: Ja?
8: Ja. Lekker, smaakt me ook heel. Ik voel me ook fijn.
7: Je voelt je niet op visite?
8: Nee, absoluut niet. Nee.
7: Oké. Nou, mooi. Mooi begin.
8: Ja.
7: Wat zei je? Ik voel me ook fijn?
8: Ja, ik voel me ook fijn, ja. Voel je je lekker? Ja, ik voel me ook lekker. Hallo.
7: Ja. Dat vond ik wel een beetje vervelend. Want geef Monique de ruimte om iets te zeggen. Ja.
1: Misschien moet ik toch een keer gaan kijken.
0: Het is wel heel grappig. Dit soort situaties, je weet dat het gebeurt. En bij die Fred gebeurt het ook. En het zijn ook allemaal wel opvallende karakters, hoor.
1: Is Fred een beetje... Is het een leuke vent?
0: Het is wel eentje die vol van zichzelf is. Want al in een van de eerste afleveringen geeft hij aan dat hij heel erg sportief is. En dat hij houdt van allemaal dat soort activiteiten. Met zijn, wat is hij, 65 of zo?
1: Ach, hij was die met die Posh Spice die zei, ik wil niet hiken.
0: Ja, inderdaad. Ja. En diezelfde dame die complimenteerde Fred nog van, je bent, weet ik veel, 65. En je hebt de conditie van een 40-jarige. Nou, Fred was beledigd. Hij vond dat niet leuk, want hij dacht, ik heb een conditie van een 25-jarige.
1: Ach,
0: dus zo type is het een beetje.
1: Moeiend.
0: Ja. Maar toch leuk om te kijken.
1: Ja, oké.
0: B&B Vol Liefde. Nou, we houden het in de gaten. Ga je gewoon volgende week ook gewoon ons op de hoogte houden, Kim?
1: Beloof? Nee, ik hou je wel op de hoogte.
0: Ja. Toch? Ja.
1: Pak weet ik, durf niet te beloven.
0: Ja, probeer het dus. Verslavend.
1: Oké.
0: Het is Radio 10. Hier is Yes, an owner of a lonely heart.

0: Lionel Richie, ja, heeft de fans laten schrikken een tijdje terug, hè?
1: Ja, hij werd steeds duizelig op het podium.
0: Ja, daar mag beelden van inderdaad. Hij kondigde dat ook gewoon aan, hè? Jongens, ik word een beetje onwel. Ik ga even zitten, zei hij en zo.
2: Dus was hij op het plafond aan het dansen?
0: Dat zal het zijn, moet je niet meer doen op die leeftijd.
2: Hey.
0: Maar ik denk dat het zo langzamerhand wel wat beter met hem gaat. Want hij heeft inmiddels een aantal grote concerten aangekondigd in Las Vegas. En hij is volgens mij op dit moment ook gewoon hartstikke druk. Dus het zal wel meevallen. Het gaat inmiddels een stukje beter met deze man.

0: Kim, waar haal jij wel eens jouw broodjes als je iets moet hebben voor de lunch of zo?
1: Omschrijf
0: het even.
1: Nou, dat is in Amsterdam. Echt Amsterdamse zaak. En je hebt er ook een hele beroemde kroket van.
0: Oh ja, oké.
1: Okay. Oh, dat is lekker. En uw hond krijgt echt een heel bordje rosbief van.
2: Zo?
1: Ja.
0: Dat wil je ook nog een keertje.
2: Lekker.
0: Heb jij ook een favoriet?
2: Ja, de Hans en Frietje in Loenen.
0: Okay.
2: Dat is super lekker. Kan je heel goed eten.
0: Ja, er is een ranglijst samengesteld met de meest populaire plekken waar mensen heen gaan voor zo'n broodje of voor een lunch.
1: Ja.
0: Met een verrassende top 3.
1: Oké.
0: Daar ga ik even over hebben.

0: Een feestje voor je huid. Nu bij Kruidvat 20% korting op alle CeraVe-artikelen. Als je huid daar niet blij van wordt, joehoe! Dus allemaal op naar...
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Nieuw bij Ziggo, altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN... standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts... en de meekijkers.
3: Voor wie zijn we ook alweer?
2: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
2: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
5: Kom op avontuur in Apenheul. Ontdek het vernieuwde Doodshoofdapengebied. En beklim de nieuwe 11 meter hoge uitkijktoren voor een spectaculair uitzicht op de gorilla's. Apenheul, het leukste dagje uit tussen de apen.
6: Als ondernemer wil je vooruit. Of je nu een ZZP'er bent die bereikbaar wil zijn... of een grote bouwonderneming met veel dataverbruik. Bij Odido Business is er altijd een mobiel abonnement dat bij je past. Kijk snel op odido.nl/zakelijkmobiel.
5: Nu alle kaartjes €21,50. Alleen op apenhulp.nl.
7: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
8: Alle verf super voordelig.
9: Meer muziek luisteren, meer foto's maken, meer mama bellen. Beleef meer met je wearables, want het is Mobile Mania. Nu de Samsung Galaxy Buds 4 Pro draadloze oordopjes met noise cancelling... voor €186 voor mijn MediaMarkt members. Mediamarkt.
10: Radio 10 en de zomerochtendshow. Met zometeen de grootste zomerrit aller tijden van Whitney Houston en Queen. Maar eerst het nieuws van 7 uur, Nicola Ruijs. Goedemorgen.
11: Goedemorgen. Onze economie is elk jaar €17 miljard kwijt aan het naleven van regels. Dat is een Europees record, blijkt uit onderzoek. Meer dan de helft komt voor rekening van bedrijven. Denk bijvoorbeeld aan de tijd die ondernemers besteden aan controles of het aanvragen van een vergunning. In het zuiden mag door de droogte al geen water meer worden opgepompt om het land te sproeien, maar misschien komen er nog meer maatregelen aan. Daarna gaat erover praten, schrijft het AD. Het waterpeil in rivieren was nooit eerder zo laag als nu. De scheepvaart merkt dat al, doordat sommige routes nu niet meer bevaarbaar zijn. De bevolking in ons land neemt nog altijd toe, maar het gaat steeds minder hard. Het afgelopen jaar kwamen er 23.000 mensen bij, zegt het CBS. Er overleden meer mensen dan dat er werden geboren. Dat de bevolking toch nog een beetje is gegroeid, komt helemaal door migratie. En studenten zijn steeds meer geld kwijt als ze buiten de Randstad een kamer zoeken. Dat zegt Kamernet, een grote zoekwebsite voor studentenkamers. Zo zijn de prijzen in Eindhoven in een jaar tijd met bijna een kwart gestegen. Ook in Maastricht, Tilburg en Enschede zijn studenten een stuk duurder uit. Radio 10 weer nog. Het is een zonnige dag, wel met grote temperatuurverschillen. Aan zee wordt het 22 graden tot 33 graden in het oosten. Maar daar is later vandaag wel kans op een bui.
12: Radio 10 verkeer met 3 vertragingen. Op de A8 Zaandam Amsterdam tussen Westzaan en de brug over de Zaan 19 minuten. De A16 Breda Rotterdam voor de Moerdijkbrug 11 minuten. En op de A50 Os Arnhem voor de Rijnbrug 40 minuten.
13: Hey ondernemer, hallo? Kan je me horen? Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
14: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt... is dat helemaal niet zo erg.
15: Yes!
14: Esso, omdat elke rit telt.
16: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan!
6: Ondernemer wil je vooruit. Of je nu een ZZP'er bent die bereikbaar wil zijn, of een grote bouwonderneming met veel dataverbruik. Bij Odido Business is er altijd een mobiel abonnement dat bij je past. Kijk snel op odido.nl/zakelijkmobiel.

0: Whitney Houston bij 10.
1: De Radio 10 Zomerochtendshow. Met Jan Paul en Kim.
0: Goedemorgen, het is 9 minuten over 7. Ja, lunchen, dat doen wij liever bij regionale of lokale zaken. Vergeleken met grote ketens. Dat is schijnbaar het resultaat uit een onderzoek volgens de Telegraaf. Ik vind het wel een onopvallende ranglijst wat er eigenlijk uitkomt. Het blijkt dat de broodboden en bufkes toch wel het meest populair zijn eigenlijk.
2: Daar heb ik nog nooit van gehoord.
0: Dat is ook inderdaad in mij het geval. Maar, ken jij het, Nicola?
3: Nee, ik heb het even opgezocht waar het is. Maar
0: hoe kan dat nou dat we daar nooit van hebben gehoord?
2: Nou, even, misschien, ik geef dan de schuld aan mijn randstedelijke brein. Hè? Dat in principe alles wat buiten de A10 ligt buitenland is. Dat geef ik eerlijk toe.
0: Dat ben jij.
2: Dus
0: ja.
2: Ik heb een excuus.
0: Ja, nee, ik heb geen excuus in die zin. Maar ja, het zal wel heel toevallig zijn dat we dat allemaal niet van hebben gehoord. Maar het blijkt toch heel populair te zijn. En dat terwijl bijvoorbeeld een grote keten zoals Subway en Starbucks een stuk lager scoren op loyaliteit en aanbeveling.
3: Snap ik ook wel.
2: Ja, ja? het is ja.
0: Waarom? Omdat het,
3: ik heb het idee dat die regionale, dat die beter hun best doen. Dat het beter is om die te steunen. Dat idee allemaal.
2: Nou ja, versere producten. Wat waarschijnlijk, we zeggen iets wat helemaal niet waar is.
3: Maar zo voelt het.
2: Ja, alles wat meer voorgeproduceerd
0: is. Het gaat natuurlijk ook om hoe snel komen mensen terug. Hè? Dus blijf jij loyaal aan jouw plek waar je een lunch haalt bijvoorbeeld. Dus ik kan me wel voorstellen dat bij een lokaal, regionaal, voel je al sneller betrokken. Weet je, als Starbucks is groot en werelds, dan denk je van, nou ja, ze kennen me niet. Weet je wel, dat gevoel.
2: Nou, ze schrijven wel altijd netjes je naam op je koffie. Ik heb dat ook wel eens gehad. Dan sta je daar en staat er niemand en dan vragen ze je naam. Ik zeg, want anders raak je in de war. Ja. Weet je anders niet meer voor wie het is?
0: Ja, dat hoort erbij. Maar mijn naam schrijven ze altijd verkeerd. Dat vind ik dan wel weer jammer. Ja, dat is op een of andere manier lastig.
3: Herkenbaar.
0: Ja. Hey, er is flinke ophef in de voetbalwereld. Want vandaag komen alle 55 Europese voetbalbonden bijeen voor een spoedoverleg. FIFA-voorzitter Infantino die wil de commerciële rechten van onder meer het WK voetbal verkopen. Nou, gistermiddag in Gijs op 10 hoorde je Sjoerd Keizer van VI. Die zei wat de Europese voetbalbond, de UEFA, hiervan vindt.
4: Want het hoort eigenlijk wel meer van iedereen te zijn dan bij clubs. Ja, landen en clubs is natuurlijk wel anders. En zo kijkt de UEFA er ook naar. Niemand is eigenaar van het voetbal, dus dat moeten we samen regelen. Het is niet aan de FIFA om het te verkopen, zeggen ze eigenlijk.
0: Ja, er is heel veel kritiek op, omdat het een heel commercieel karakter heeft.
2: Het risico is als je eigenaren krijgt van die competities, dat zij ook kunnen gaan bepalen waar het is, wanneer het is, wie er mee mogen doen. Dus dat daar opeens natuurlijk hele rare voorwaarden aan komen te liggen.
3: Maar kunnen wij ook een stukje kopen? Dat is wel leuk.
2: Dat is wel een goede investering.
0: Ja, misschien is het wel een goede investering.
3: Ajax 10 punten meer om te beginnen. Ja, misschien derde.
1: De vakantieland quiz.
0: Hey, iets heel anders. Het Radio 10 Strandlaken, dat wil je hebben. Dat is zo bijzonder. Als je dat ding hebt, dan kun je meteen 3 strandstoeltjes bezet houden bij het zwembad. Ideaal. Je kunt er kans op maken. Het enige wat wij graag willen weten is, wat is jouw vakantiebestemming dit jaar?
2: Ja, laat het even weten via de Radio 10-app. Dat mag de camping in Nederland zijn.
0: Ja hoor.
2: Of in Portugal. Maakt ons niks uit.
0: Andere kant van de wereld. Misschien een wereldreis gemaakt of juist helemaal niet.
2: Met jouw vakantiebestemming maak jij dus kans op dat Radio 10 zomerpakket.
0: Zometeen Coldplay en dan de heerlijke zomerse versie van Clock.

0: zomeruitvoering van Klochs. Ja.
1: Heerlijk, ja. Samen met wat leden van de Buena Vista Social Club. En dan krijg je dit als resultaat. De zomerse versie van Klochs Coldplay bij 10.
2: De Vakantieland Quiz.
1: Linda, goedemorgen.
3: Ja, goedemorgen.
1: Oh, wat ben jij een mooie reis aan het maken, joh.
3: Ik ben een hele mooie reis aan het maken.
0: Voor de duidelijkheid.
3: Door Scandinavië.
0: Jij bent niet al terug, of je gaat nog.
3: Nee.
0: Jij bent er.
3: Ik ben, ik zit in Noorwegen, in Noord-Noorwegen nog tegenover de Lofoten, laat maar zeggen, zitten wij.
1: Oh, wat goed.
3: Dus we zitten nog heel noordelijk.
1: En dat is onderdeel van een hele grote reis, hè, wat je aan het maken bent.
3: Ja, we zijn 2,5 week terug vertrokken in, richting Zweden en Finland.
0: Mm-hmm.
3: En nou zijn we op de terugweg, laat maar zeggen.
1: Via Noorwegen. Ja. Ik was vorig jaar ook in Noorwegen. Heb ik ook een 3 weken trip met een camper gedaan met mijn gezinnetje en zo. Dat is hartstikke leuk. Dat land is daarvoor gemaakt. Dat werkte. Je ziet er overigens geen enkele caravan. Dat bestaat niet daar.
0: Nee.
1: Alles is ook ingericht voor campers. Dus dat is de perfecte manier om het land te bereizen. Toch?
3: Nou, wij rijden toevallig wel met de caravan.
0: Hebben die ene gevonden?
3: Ja. Er rijden heel veel caravans hier.
1: Toch wel.
0: Oh, is me niet eens de uitzondering op de regel. Heb je het Noorderlicht gezien?
3: Want het is hier constant licht eigenlijk. Dus.
1: Ja, korte nachten.
3: Vannacht nog om 3:45 dacht ik, wat zie ik nou? Nou, was een heel mooi zonnetje die opkwam.
0: Nou, fantastisch. We gaan de quiz over Noorwegen spelen.
3: Ja, ik ben benieuwd.
1: En daarmee maak je kans op het prijzenpakket. Nou ja, we gaan gewoon vanuit dat je alle vragen goed beantwoordt. En dan krijg je een volledige prijzenpakket. Stallaken, zonnebril, alles zit er al in.
0: Maar
1: laten we daarvoor gaan.
0: Minimaal 2 vragen goed.
1: Ja, dat is het idee.
3: Oké,
1: komt-ie, Linda. Nou.
0: Vraag 1. Ja. Tijdens het WK is een Noor viraal gegaan door dit nummer. Ja, dit nummer en het feit dat hij best wel lekker...
1: Lekker man.
0: Zo goed was in zijn sport.
1: Yes. Oh, oké. Okay. Ja.
0: Maar welke sport beoefent deze Noor?
3: Voetbal.
0: Want wie is het?
3: Haaland.
0: Ja, Erling Haaland.
1: Klopt.
0: Heel goed.
3: Ja.
1: Vraag 2. Van welke vis is Noorwegen de grootste exporteur ter wereld? Is dat A, de zalm, B, paling of C, haring?
3: Zalm.
1: Ja, goed.
0: Eerste prijs is in de pocket.
1: Ja.
0: Vraag 3, Linda. Van welke bekende Noorse band hoor je hier een persiflage van een top 4000 hit?
1: Goed dit, hè? Dit is ingespeeld door...
3: Ik heb geen idee.
1: Ingespeeld door Mark en Danique van de redactie, dit.
0: Nou, wat is nou een hele grote Noorse hit, Linda?
1: Nou,
3: als je nou een liedje van Zweden van Abba, dan wist ik het. Maar,
0: Nee, helaas had je eerder moeten bellen. Het was Aha met Take On Me.
3: Oh, god,
1: Laatste vraag, vraag 4. Hoe heten de zeevaarders die zo ongeveer 1000 jaar geleden vanuit Noorwegen op ontdekkingstocht gingen? Wie waren dat ook weer?
3: De Vikingen.
1: De Vikingen. Nou.
0: 3 goede antwoorden.
1: 3 goede antwoorden, dat levert toch nog een mooie prijs op.
0: De zonnebril.
3: Ja, toch wel.
0: En de dopper.
3: De zonnebril. Kijk.
1: Hey Linda, hartstikke leuk dat je meedeed. En we wensen je nog heel veel plezier en genieten van die reis daar in Noorwegen.
3: Gaan we zeker doen. Werkt er nog.
1: Dankjewel.

0: Eternal en B.B. Winans bij 10. En I Wanna Be The Only One. En de enige die het allemaal echt weet wat betreft het nieuws, dat is Nicola. En die hoor je zo meteen. Wat zit er dan in? Waar ga je het over hebben?
1: Nou, doe jezelf een plezier en lees je een beetje in de plaatselijke regels. Als je op vakantie gaat, kan je een hoop narigheid schelen.
0: Waarom?
1: Zeg ik niet.
0: Oh.
2: Fans van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Trader Joe's walnoten. 500 gram voor maar 3,89. En voor dat geld hoef je ze niet eens zelf te kraken.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
4: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
5: Oh my god.
4: Zo dus.
5: Wow.
4: Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
2: Fans van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Een stuk jonge goudse kaas, 980 gram voor maar 4,99. Bijna een hele kilo. En dat voor geen geld.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
6: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen.

0: Oh, nieuwe sneakers?
1: Ja, gaaf hè?
0: Oh, wat een mooi merk.
1: Dank je.
0: Oh, wat een goede kwaliteit.
1: Zeker. En ook nog eens met 75% korting gekocht op Otrium.
0: Oh, wat een goede deal. Otrium, zei je?
1: Ja, op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen.
0: Oh.
1: Otrium, jouw online fashion outlet.
2: Vandaag bij Otrium 10% extra korting op New Balance, On Running en Converse. 10% extra korting op New Balance, On Running en Converse.
3: Als ondernemer wil je vooruit. Of je nu een ZZP'er bent die bereikbaar wil zijn, of een grote bouwonderneming met veel dataverbruik. Bij Odido Business is er altijd een mobiel abonnement dat bij je past. Kijk snel op odido.nl/zakelijkmobiel.
4: Wingardium Leviosa. Harry Potter fans, opgelet. Luister deze zomer elke vrijdag naar Gijs op 10. En maak kans op tickets voor de theatersensatie van het jaar. Harry Potter. Bereid je voor op spectaculaire toverspreuken, zwevende objecten en een magische reis door de tijd. Deze zomer maak je kans op tickets van 10 voor Harry Potter. Zweef voor alle info naar radio10.nl.
5: Aanbieding in zicht. Deze week bij Kruidvat alle optiek 2 plus 1 gratis. Van leesbrillen tot lenzenvloeistof. Druppel allemaal binnen bij
6: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
7: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje.
8: Ja, laatste kans.
7: Nog één keer brullende motoren.
8: Ja,
7: dit mag je niet missen.
8: Oh.
7: Daar moet je bij zijn.
8: Naar binnen.
7: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven.
8: Ja.
7: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
9: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
10: Het is sale bij Intratuin. Met kortingen tot wel 50% op onder andere tuinmeubelen, barbecues en potten. Wees er snel bij, want op is op.
11: Verf nodig? Ga naar verfwinkel.nl.

0: Voor de beste zomerdeals. Korting je geld op de meest getoonde prijs.
1: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op binnen- en buitendeuren. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
2: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
3: Hoppa!
2: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
3: 3-sterren slot.
2: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
4: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week paprika mix, 500 gram voor maar 1,29. En ook extra goedkoop, Lipton Iced Tea, 1,5 liter voor maar 1,69. Lidl, je verdient het.
5: Beleef een unieke shopervaring bij Amsterdam De Staal Outlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak. Waaronder Tommy Hilfiger, Calvin Klein en Essex. Kom snel langs, mis niets.
4: En deze week ook extra goedkoop in Lidl Plus. Olijfolie Classico, 1 liter voor maar 5,49. Lidl, je verdient het.
6: Radio Team hier. Het is een zonnige dag vandaag met grote temperatuurverschillen. Aan zee wordt het 22 graden tot 33 graden in het oosten. Maar daar is later vandaag wel kans op een buitje.
7: En dan het Radio Team Verkeer. 5 vertragingen en dit zijn de 3 grootste. Op de A16 Breda-Rotterdam tussen Zevenbergse Hoek en de Moerdijkbrug 11 minuten. De A50 Os-Arnhem voor de Rijnbrug 44 minuten. En op de A325 Nijmegen-Arnhem-Velperbroek tussen Elst en Kronenburg 7 minuten.
6: Sterk als je erin staat. 3 minuten over 6:30. De zomerochtendshow van 10 met de hoofdpunten uit het nieuws. Nicola, goedemorgen.
8: Goedemorgen. In Den Haag is er vandaag topoverleg over de lange droogte die voor steeds meer problemen zorgt. Onder andere ministeries, drinkwaterbedrijven en Rijkswaterstaat schuiven aan, schrijft het AD. Een hoofddocent van de Universiteit Utrecht is in opspraak geraakt. Hij zou zich door bedrijven hebben laten betalen voor onderzoek

0: en wordt nu verdacht van belangenverstrengeling. En pas op als je in Singapore bent. Zelfs een flauwe grap met een rietje kan je daar duur komen te staan. Dat is een 19-jarige Fransman die filmde hoe hij aan een rietje uit een sinaasappelsapautomaat, mooi woord, sinaasappelsapautomaat,
1: ja,
0: daar likte hij aan en dat legde hij gewoon weer terug.
1: Ja, dat vind ik ook best wel vies.
0: Ja, maar wat denk je dat je daarvoor kan krijgen in Singapore?
1: Ik denk 2 maanden voorwaardelijk of een boete van 1500 euro.
2: Nou ja, wat is dat?
1: Singapore, hè? Daar ga je gewoon de gevangenis in als je je kauwgom op straat gooit.
2: Ja, oké, maar aan een rietje likken? En terugleggen?
1: Ja.
0: Hij riskeerde 2 jaar cel. En uiteindelijk is hij ontzettend gematst. Hij kreeg een boete van 400 euro en mocht Singapore niet meer in. En hij moest ook de kosten van de 500 rietjes die vervangen werden in de automaat betalen. Ja. Dus let een beetje op hoe ze daar reageren op je acties.
2: Ja, nergens aan likken.
3: Heel belangrijk. Jan-Paul en Kim.
2: Zometeen Loreen en eerst en hier de Rolling Stones in de zomerochtendshow van Radio 10.

0: Green Bettin Tattoo. De zomer
1: van Zien. We hebben het er al een weekje over inmiddels. Jan Paul.
0: Ja, mijn dilemma.
1: Wel of niet een huisdier moet nemen. De kinderen willen het, de vrouw wil het. Maar jij zet je hakken in het zand.
0: Ja, een beetje wel, ja.
1: En eigenlijk probeert iedereen je er een beetje van te overtuigen dat toch best wel heel erg bijzonder kan zijn. Zo vroegen bijvoorbeeld de eerste luisteraars om tips.
2: Nou, ik denk als je gewoon niet normale opvoeding geeft, dat ze die verantwoording toch wel gaan krijgen, hoor.
1: Lucien die heeft het idee, die zegt, ga wat vaker met ze naar de kinderboerderij. Sandra die stuurt, neem een konijn, want die maken geen geluid en je kan ze dingen leren.
3: Ja, nou, als je nou een Siberische poes neemt, daar is jouw vrouw dan niet allergisch voor.
0: Ja, er waren dus heel wat goede tips inderdaad vanuit luisteraars van wat kun je dan het beste doen in zo'n situatie. Want ja, ik zit daar niet zo op te springen. Ik denk heel praktisch gedoe en zo. Weet je wel, je moet daar toch wel, je moet het wel goed doen, vind ik. Als je een huisdier neemt, moet je er ook volledig voor gaan. De verantwoordelijkheid nemen, maar ook rekening houden met opvang, dierenartskosten. Al dat soort zaken hoort er allemaal bij.
1: Maar de belangrijkste vraag was natuurlijk voor jou vooral, is het goed voor mijn kinderen?
0: Nou, dat zou dan dus inderdaad doorslaggevend kunnen zijn. Als mijn kindjes daar zo mee bezig zijn, ze willen het zo graag, weet je wel, dan, als ik het dan onthoud, als ik dat dan zeg van, dat gaan we niet doen, dan heb ik het gevoel dat ik een beetje het balletje laat vallen als vader.
1: Je wil niet, zeg maar, net als de voetbalschoenen, want ze wilden zo graag op voetbal, dat die na 2 weken weer ongebruikt ergens onder in een kast liggen te verstoffen.
0: Dat natuurlijk ook niet. Dat risico loop je ook, dat uiteindelijk ik met het hondje aan het wandelen ben, elke dag maar weer en zo.
1: Nee, dat waarschijnlijk sowieso wel. Inderdaad, dus we vroegen ons af, hoe belangrijk is het voor de kinderen? En daarvoor hebben we gisteren een gezinscoach Benedicte gebeld.
4: Ik zie heel veel voordelen. Ik denk dat het ontzettend goed is voor de verbinding binnen het gezin. Hè? Want je hebt samen iets waar je voor zorgt. Gezamenlijke momenten met het huisdier. Gesprekken gaan over het huisdier. Dus ik denk dat het in die zin een hele mooie aanvulling kan zijn op het versterken tussen de band. Je gaf zelf al aan dat verantwoordelijkheidsgevoel. Dat is voor mij heel belangrijk. Meer taken, huishoudelijke klusjes je aan de kind kan geven. Hoe beter dat is uiteindelijk voor zijn zelfvertrouwen.
0: Ja, daar komt het dan een beetje op neer. Dus ik zit nog, ik ben er bijna. Ik zit nog lichtelijk te twijfelen, maar ik wil wel zo meteen even een knoop doorhakken.
1: Ja, volgens mij zit je nu een beetje op 90-10, 85-15.
0: Ik moet nog even over die streep, maar ik geef hem nog heel even een paar minuten.
1: Okay.
0: Ik ga het zo meteen gewoon even beslissing maken.
1: Ik wil het.
0: Moet er toch een keer beslissing vallen. Eerst hoor je Supertramp bij Radio 10. Give a little bit.

0: geluid van de zomer bij Radio 10. Daar hoort deze van Tony Esposito zeker bij. Lekker dit, hè? Papa Chico in de zomerochtendshow. Ja, er komt er een appje binnen van Remco. Hij zegt, het is al de derde dag dat jullie het hebben over het huisdier. Is dat niet een keer mooi geweest? Ik ben het helemaal met je eens, Remco.
1: Ja, je hebt gewoon net...
0: Het is ook gewoon een lastige situatie, maar op een gegeven moment moeten we er klaar mee zijn. We moeten even een beslissing nemen.
1: Je had een duwtje nodig,
0: ja,
1: denk ik.
0: Het is een overweging. En dat moet je dan toch ook maar weer goed doen. Wel of geen huisdier. Mijn hele gezin wil het. Ik ben diegene die een beetje koppig is en zo.
1: Ah ja, en wees blij dat hij niet over één nacht ijs gaat.
0: Toch?
1: Juist.
0: Even goed overwegen. Dus ik heb me goed laten adviseren door heel veel luisteraars. We hebben de gezinscoach erbij gehaald. En nou ja, dan moet ik wel toegeven. Er is één ding dat haalt mij nu over de streep. En komt net even een appje binnen via mijn vrouw. En dat was dit.
2: Ik wil een huisdier.
3: Nu.
2: Waarom mag ik er geen een? Oh. Waarom kunnen we er geen eentje hebben?
3: Alsjeblieft.
2: Ik wil een huisdier hebben.
1: Ja. Oh, ik begrijp nu waarom hier altijd nog een uurtje blijft zitten naar de uitzending.
0: Dit is mijn leven dit, ja. Oh. Nee, maar voor die kindjes doen we dat gewoon natuurlijk.
1: Wat? Ja?
0: Ja, ja. Hey. Iets van een klein compact hondje.
1: Oh, die worden het oud. Die heb je nog als je kinderen al het huis uit zijn.
0: Oh, oké. Okay. Nou ja, weet je, laten we daarmee beginnen.
1: Leuk. Hey.
0: Ach ja.
4: Huisdier.
0: Alles voor die kindjes.
1: Noemen we hem Nicola.

0: stomme verhaal uit een getrouwd stel uit het pittoreske Tegelen. Ik weet dat dat pittoresk is, want ik heb daar gewoond. Maar die hebben iets bijzonders, hè?
1: Ja, die gaan al 50 jaar op vakantie naar hetzelfde plaatsje, hetzelfde hotel, dezelfde hotelkamer.
0: Ja?
1: Dat allemaal omdat een bepaalde bekende Nederlander daar vroeger kwam. Maar wij zijn hier even ingedoken.
0: We hebben een schokkende onthulling.
1: We hebben een onthulling.
0: Zometeen.
2: Wacht niet te lang. Direct Lease trakteert nog maar een paar dagen op €25 korting per maand. Voor zakelijk en privé. Ga snel naar directlease.nl.
3: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want in augustus maak je bij de Postcode Loterij kans op €250.000. Om bijvoorbeeld je eigen bed-and-breakfast-droom waar te maken.
4: Jammers, wat een gezelligheid, hè?
5: Nou, hè?
3: Zoals in Griekenland. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18+, speel bewust.
2: Tot en met 2 augustus, €25 korting per maand. directlease.nl.
6: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
7: Odido. Nu met Club Karwei 40% korting op alle Histor Perfect Finish binnenlak. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
8: Zichtbare tekenen van het ouder worden verminderen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Supercollageen 2000 milligram tabletten met hyaluronzuur en vitamine C. Voor het behoud van een stevige huid en sterke botten. Nu alle Lucovitaal 1+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de verpakking.
9: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
10: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focus op de rest.
9: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
10: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
11: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.

0: Gemakkelijk retour.
1: Wat ga jij morgen doen? Chillen in de achtbaan? Aapjes kijken in de dierentuin? Of lekker ontspannen in de sauna? Met Tripper boek je de leukste zomerse uitjes met flinke korting. Bekijk alle deals op tripper.nl. De leukste uitjes voor de beste deal.
2: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten. De eerste 9 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal. Die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
3: Simyo.
4: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer. Kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur. En is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom of op toyota.nl.
5: Ook dat ene schroefje dat we maar één keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project.
4: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto bijtelling.
6: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
7: Je werk, onderweg of vanaf je vakantiebestemming. De zomerrit hoor je bij Radio 10 met de Four Tops en Alanis Morissette. Na nieuws van 8 uur, Nicola Ruijs. Goedemorgen.
8: Goedemorgen. Een hoofddocent van de Universiteit Utrecht ligt onder vuur. Hij zou zich door bedrijven hebben laten betalen voor wetenschappelijk onderzoek dat hij uit naam van de universiteit deed. De uitkomsten waren voor die bedrijven meestal positief, meldt onder andere de krant Trouw. Hij wordt nu verdacht van belangenverstrengeling. De droogte duurt nu al heel lang en zorgt voor steeds meer problemen. Daarom is er vandaag in Den Haag topoverleg. Volgens het AD schuiven onder andere ministeries aan, net als waterbedrijven en Rijkswaterstaat. Er is nog genoeg drinkwater, maar door de droogte hebben boeren en schepen wel te maken met beperkingen. In meerdere straten in de binnenstad van Breda zijn ruiten gesneuveld na een explosie. Die was volgens Brabantse media vannacht bij een Argentijns restaurant. Daar is de gevel zwaar beschadigd en binnen is ook veel schade ontstaan. Mensen in andere delen van Breda zouden wakker zijn geworden door de explosie. En problemen op de snelwegen in Friesland, Groningen, Drenthe en een deel van Overijssel. De matrixborden werken niet door een stroomstoring. Dus mocht er een ongeluk gebeuren en er moet een rijstrook dicht, dan verschijnt er geen rood kruis. Oppassen dus. En ook spitsstroken, die kunnen niet worden bediend. Het Radio 10 weer. Het is een overwegend zonnige dag, maar wel met grote temperatuurverschillen. Aan zee 22 graden, in het oosten 33. Maar daar is later vandaag wel kans op een flinke onweersbui.
9: En dan het Radio 10 verkeer. 8 vertragingen op dit moment en dit zijn de 3 grootste. Op de A2 Eindhoven-Maastricht-Noord tussen Rooster en Urmond 39 minuten. De A50 Os-Arnhem voor de Rijnbrug 55 minuten. En op de A325 Nijmegen-Arnhem-Velperbroek voor de afrit Kronenburg 16 minuten.
10: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.

0: in of doneer.
1: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki, serious about fun.
2: Als ondernemer wil je vooruit. Of je nu een ZZP'er bent die bereikbaar wil zijn, of een grote bouwonderneming met veel dataverbruik. Bij Odido Business is er altijd een mobiel abonnement dat bij je past. Kijk snel op odido.nl/zakelijkmobiel.
3: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke €10 ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AHA-app.
4: Ah, eindelijk. Zomervakantie.
5: En om het nog leuker te maken?
6: Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
7: Praxis.
8: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 5 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jaar abonnement.

0: luister je wel vanaf je vakantiebestemming in Acapulco. In Mexico, hè? Is dat?
1: Dan lig je denk ik nog te slapen.
0: Dat zou ook kunnen.
1: Of je bent knijterdronken en je zit aan je 17e tequila.
0: Ja,

0: Vanavond eigenlijk Europees voetbal voor Ajax en FC Twente. De Amsterdammers die verdedigen in de Conference League een comfortabele 4-1 voorsprong. Hè?
1: Dat heb ik lang niet gezegd, comfortabel. Nee. Ze spelen vanavond tegen Vojvodina. En Twente heeft het iets lastiger. Zij moeten in Hongarije een 2-1 achterstand wegwerken tegen Ferencváros. Om op die manier door te gaan in de Europa League.
0: Alle vertrouwen in Weghorst. Die zal nu moeten gaan shinen. Dit is zijn moment. Ja, gaan we vanuit.
1: Moet een keer gebeuren dit jaar.
0: En de droogte in Nederland wordt steeds ernstiger. Vandaag overleggen ministeries, waterschappen en Rijkswaterstaat opnieuw over extra maatregelen vanwege die droogte. En zometeen gaan we even bellen met Job Dullaert. Hij is droogteonderzoeker bij het KNMI. En die gaan ons even bijpraten over die droogte en hoe erg de situatie op dit moment is.
1: Lijkt me belangrijk. En vandaag een artikel in de Telegraaf, waardoor je toch wel weer een beetje het geloof in het mooie van de wereld terugkrijgt. Theo en Jo uit Tegelen, die gaan al 50 jaar naar hetzelfde hotel in Frankrijk. Hetzelfde hotelkamer. En in dat dorpje Villeneuve-Loubet noemen ze Theo zelfs de moustache. Dat is te verklaren omdat Theo een hele mooie grote snor heeft.
0: Krulsnor, ja.
1: Zij komen daar al jaren omdat Willem Ruis hier jarenlang een huis had in de buurt bij Saint Paul de Vins. Theo, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Kim.
1: Is het echt zo leuk daar?
2: Ja, die omgeving is anders dan ik geen 50 jaar. Gewoon, je hebt op de zee, je hebt de bergen, je hebt mooi weer. Je hebt een goede tafel, een goede fles wijn.
1: Ja. Dupaturin.
2: Ja.
0: Meer heb je niet nodig eigenlijk, hè?
2: Nee, eigenlijk niet, nee.
1: Maar hoe is het nou precies zo gekomen, dat verhaal? Want jullie hebben dus ooit gehoord dat Willem Ruis daar een huis had. Hebben jullie dat wel eens gevonden?
2: Ja, nou, op een gegeven moment ga je met vakantie. En we zijn eigenlijk de wereld in de loop van de jaren rondgereisd. Maar in die tijd, ik had net van de zaak een nieuwe auto.
1: Ja.
2: Mooie auto. Ik had Willem Ruis, die zat in die tijd op de tv met zijn goudvissen. En Frans, een mooie omgeving. Dikke Dijk, die oud-voetballer van Ajax.
1: Ja.
2: Die woonde daar bij een zonneveld. Ik denk,
1: dan moet het daar leuk zijn.
2: Dan moeten we heen.
1: Dat snap ik inderdaad.
3: Mooie plek.
2: Ja, zodoende zijn we dus afgezakt naar de blessure. En uiteindelijk in Villeneuve-Loubet aankomen.
1: Oh, prachtig.
0: Ja.
1: Nou hadden wij even een beetje rondgevraagd. Over Willem Ruis.
0: Ja, want wij hebben hier toevallig natuurlijk de zoon van.
3: Hoi.
1: Dit is Nicola, dus Theo, Nicola. Theo, Nicola.
3: Ja, Theo, Nicola Ruis, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja.
3: Ik heb even een beetje gezocht. Maar ook mijn moeder heb ik gevraagd. Wij hadden geen huis daar. Maar ik heb meteen wel een hele leuke andere. Het was Willem Duis. Die had wel een huis met zijn goudvissen. Mijn vader was van het gouden glitterpak.
2: Ja, Willem Duis. Ja,
3: Duis. Ja. Oh, Duis.
0: Daar was je wel bewust van.
2: Nee, niet Duis.
3: Nee, precies.
2: Nee,
3: we zijn het daarover eens.
1: Hij heeft de krant dat verkeerd opgeschreven.
0: In de Telegraaf staat het ook verkeerd, ja.
1: Ja, daar staat Willem Ruis.
3: Nou, maar dan is het helemaal goed.
2: Dat is Willem Duis.
1: Oh, dus je wist het wel gelukkig.
3: Willem Duis had wel smaak.
1: Gewoon lekker chic aan de Côte d'Azur.
3: Zo is het.
1: Oh, maar hoe lang blijven jullie nog?
0: De komende 50 jaar waarschijnlijk.
1: Ja, deze zomer.
2: Ja, in verband met de ziekte van mijn vrouw, lukt het niet meer om samen te gaan. Ik ben dan nu om die 50 jaar vol te volhouden. En kijk, het volgende jaar, ik wil die contacten daar onderhouden. Maar dat ligt ook een beetje aan de situatie van het vrouw.
1: Ja, dat snap ik.
0: Dat is begrijpelijk.
1: Nou, ik ga jullie een hele fijne zomer wensen. Dat wel.
2: Ja. Dankjewel.
0: En geniet ervan daar.
1: En gezondheid wens ik uiteraard je vrouw ook toe.
0: Ja,
2: dat is hartstikke fijn.
0: Dankjewel, Theo.
1: Dag Theo.
2: Oké.

0: 1973 bij Radio 10. James Blunt was dat. Ja, er is paniek. Daarom groot overleg in Den Haag vandaag. Want op de voorpagina van het AD staat met grote letters alarmfase 2. En dan heeft het alles te maken met het watertekort in Nederland. En daarom gaan ministeries, waterschappen, drinkwaterbedrijven en Rijkswaterstaat in overleg. Ja, hoe serieus is deze droogte in Nederland? Dat weet Job Dullaert. Hij is droogteonderzoeker bij het KNMI. Bijzonder beroep. Goedemorgen, Job.
1: Goedemorgen.
0: Ja, wat betekent de alarmfase 2?
1: Ja, dat gaat denk ik meer over het stukje waar de Rijkswaterstaat zich mee bezighoudt. Het kijken naar de waterbeschikbaarheid in Nederland en proberen dat water wat we dan nog beschikbaar hebben zo goed mogelijk te verdelen over alle watergebruikers.
0: Ja, en dat dus een aanzienlijk tekort is dus.
1: Ja, er is een tekort. Er kan inmiddels niet meer aan alle vragen naar water voldaan worden. Ja. Hoe langer een droogte aan, hoe groter dat tekort is. Dus aan hoeveel, ja, dan moet er steeds meer gebruikers moeten gezegd worden. Ja, jullie kunnen dit water niet meer gebruiken.
2: Nee.
1: Het wordt steeds vervelender hoe langer dat aanhoudt.
2: Want als ik het een beetje als leek op som, denk ik, oké, het is gevaarlijk voor de natuurbranden. Hè? Het is gewoon extreem droog, de grond. Er komt misschien een drinkwatertekort en de rivieren staan heel laag. Wat heeft dan de absolute prioriteit? Wat is het belangrijkste om tegemoet te komen?
1: Kijk, het is misschien wel even goed om te benoemen. Hè. Zo'n droogte die ontstaat in de eerste plaats, zodat er gewoon wat minder neerslag valt dan normaal.
2: Mm-hmm.
1: Dat is nu ook gebeurd, maar dan echt in hele grote delen van Europa. En wat je dan ziet is dat in het veranderende klimaat waar we nu al in zitten, droogt de bodem sneller uit in een situatie. Waardoor zo'n droogte zich sneller ontwikkelt en dus intenser wordt dan bijvoorbeeld voor klimaatverandering. Dus in een 1,5 graden koudere wereld dan waarin we nu leven het geval geweest was. Nou ja, dan die vraag over... Ja, wie heeft er dan nog recht op dat water? Ja, dat is eigenlijk best wel een politieke vraag. Ze zitten waarschijnlijk daar niet voor niks nu in Den Haag. Dat wist ik niet eens, maar dat hoor ik dan zo weer.
2: Hebben ze je niet uitgenodigd?
1: Nee. Wij op het KNMI houden ons bezig met het klimaatonderzoekstukje. Er is een verdringingsreeks, zoals dat zo mooi heet, bestaat er. En aan de hand daarvan kan gekeken worden. Op één staat in ieder geval waterveiligheid. Hè. We willen niet dat de dijken zo droog worden dat ze kunnen gaan scheuren. Want dan dat leidt tot overstromingen, dus dat vinden we echt een prioriteit. Maar daarbij staat ook onherstelbare schade aan de natuur.
2: Mm-hmm.
1: En iets daaronder staat dan inderdaad wat je al noemde drinkwater. Daar willen we natuurlijk ook geen tekort aan hebben. Daar kan voorlopig nog wel allemaal aan voldoen worden.
2: Oké, maar ik vind die van die dijken heel belangrijk. Zoveel Hans Brinkertjes hebben we niet meer in Nederland, denk ik. Dus dat,
1: maar je moet je ook wel, is ook wel belangrijk om je te bedenken. Hè. Kijk, we hebben in Nederland, even Rijkswaterstaat, om bijvoorbeeld zeker manieren om water bepaalde plekken op te sturen.
2: Ja.
1: Maar water stroomt niet zomaar omhoog. Er zijn mogelijkheden, maar die mogelijkheden zijn uiteindelijk ook wel weer beperkt.
0: We willen natuurlijk graag wat meer neerslag, hè? En het heeft de laatste toch wat geregend. Maar hoeveel moet er nou regenen om de boel een beetje recht te trekken?
1: Ja, een mogelijkheid om dat te zeggen is te kijken naar een indicator die de Academie al lang bijhoudt. Dat is het neerslagtekort. Dat is in Nederland een veelgebruikte droogteindicator.
0: Maar laten we zeggen, 3 dagen achter elkaar regenen, dan zijn we er? Of echt een lange periode?
2: Drie weken.
1: Het ligt eraan welke droogte je wilt oplossen. Als je wilt dat het gras weer groen wordt, dan is een paar dagen genoeg. Als je wilt dat de grondwaterstanden aangevuld worden, hebben we denk ik wel een natte winter.
0: Dan moet het gewoon echt gewoon een compleet ander seizoen zijn. En kunnen we zelf iets doen? Is er iets wat wij gewoon nu dadelijk nog kunnen bijdragen aan het watertekort?
1: Ik denk dat het altijd goed is om zuinig om te gaan met drinkwater. Zeker niet alleen in droge tijden, maar gewoon altijd. Mm-hmm. Maar nu een beetje extra. De douche gewoon wat korter, zou ik zeggen. Dat is altijd mooi.
0: Een goed begin.
1: Iedereen in Nederland kan doen.
0: Ja, goede tip hoor. Job Dullaert, droogteonderzoeker van het KNMI. Dankjewel hè. Ja.

0: Dat zomergevoel, dat vakantiegevoel zit in de muziek van Radio 10. Peter Allen hoorde en I Go To Rio. Zometeen jouw kans op €250.
1: Ranking the Hits.
0: In een nieuwe ronde van Ranking the Hits. En nou, het is vandaag Nationale Dag van de Vriendschap. Dat is toch een bijzondere dag om even bij stil te staan. Dat is wat er gebeurt er eigenlijk, Kim. Ik zit even links aan te kijken. Wat ben je aan het doen?
2: Gooi een glas fles water om en die valt in...
0: Maar dat meen je niet.
2: Ik weet niet precies waar die invalt.
0: In een studio vol met apparatuur is het laatste wat je moet doen is een fles water omgooien.
2: Beter water dan koffie met suiker.
0: Dat is ook weer waar natuurlijk. Okay, terwijl er,
2: volgens mij valt het nog mee. Ik heb er geen mengpaneel
0: mensen
2: hier.
0: Mensen in paniek in één keer om me heen. Er worden handdoeken en doekjes.

0: Hè, dat is wel mooi. Hij zingt eigenlijk met zijn beste vriend, wat tegelijkertijd ook gewoon zijn vader is.
1: Oh, mooi.
0: Dat is mooi, hè? Father and Friend, de vraag die hierbij hoort. Was dit een hit voor of na 2012? Voor of na 2012? Laat het even weten. Wat denk jij? Via de app van Radio 10 kun je reageren en op die manier kans maken op €250. Het nieuws zometeen met Nicola, wat zit erin?
2: Ja, heb jij tuinmeubilair, Jan-Paul?
0: En een tuinset heb ik in de tuin staan.
2: Ja, ik zou zeggen, zet ze goed op slot. Ze zijn namelijk erg populair bij anderen.
0: Zometeen meer.
3: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
4: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
5: Hier ben ik, jouw steladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, oeh ja, cozy sfeertje. Of juist strak. Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
6: Nu bij Quantum, steladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl.
7: Hey, even snel. Want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar tv en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!

0: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl. Get ready for the OG. All y'all
1: bitches wanna look like me. Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton. Alle verf super voordelig.
0: Meer podcasts, meer playlists, meer foto's. Beleef meer met je smartphone, want het is Mobile Mania. Inruilen is verdienen. Ruil je oude iPhone in en krijg tot €50 extra bovenop de inruilwaarde. Alleen bij Mediamarkt.
2: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
3: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
4: Zichtbare tekenen van het ouder worden verminderen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Supercollageen 2000 milligram tabletten met hyaluronzuur en vitamine C. Voor het behoud van een stevige huid en sterke botten. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de verpakking.
5: Goedemorgen, het radioteam. Weer een heerlijke zomerse dag vandaag. Maar het kan wel verschillen qua temperatuur. Want als je aan zee bent, dan is het zo 22 graden. En in het oosten kan het wel oplopen tot zo'n 33 graden. Met eventueel kans op een buitje in het oosten van het land.
6: En dan het radioteam verkeersdesvertragingen. Dit zijn de drie grootste. De A2 Eindhoven-Maastricht-Noord tussen Echt en Eurmond 45 minuten. De A12 Arnhem-Utrecht voor Grijsoord 13 minuten. En op de A325 Nijmegen-Arnhem-Velperbroek tussen Elst en Huissen 27 minuten.
5: Het is 3 minuten over 8:30. De zomerochtendshow van Radio 10 en de hoofdpunten uit het nieuws. Die krijg je van Nicola. Goedemorgen.
7: Goedemorgen. In het noordoosten van ons land werken de matrixborden boven de snelweg niet. Dat komt door een stroomstoring bij Rijkswaterstaat. Daardoor kunnen rijstroken niet worden afgekruist bij ongelukken of de spitsstroken kunnen niet worden geopend. In het zuiden van het Griekse eiland Kreta is een bosbrand ontstaan. Een dorpje met 8000 mensen moest vannacht geëvacueerd worden. En door de wind kunnen de blusvliegtuigen niks doen. En een opmerkelijke diefstal in Maastricht. Daar is het café van een museum bestolen van alle 88 dure terrein.

0: terrasstoelen. De bedrijfsleider zegt tegen de regionale omroep dat er camerabeelden van zijn. En daarop is te zien dat de dieven op hun dooie gemakkie de stoelen opstapelen. En er uiteindelijk heel rustig mee weglopen. Dus pas op voor je eigen tuinzetje. Het zijn er misschien geen 88, maar het is toch zonde als ze weg zijn.
1: Nou, als je bedenkt hoeveel moeite het kost om die boel in elkaar te zetten en op zijn plek te zetten. Meenemen is ook niet al te makkelijk, lijkt
0: me. Dus,
1: 88 van die stoelen, en dan moet je inladen in een vrachtwagen en alles. Ja, dan heb je de tijd voor nodig.
0: Dus jij hebt eigenlijk gewoon een beetje bewondering voor de dieven. Nee, nou, duidelijk.
1: Nee, dat... Nee.
2: Geef even je adres, dan weten ze waar ze de volgende lading kunnen halen.
3: Ja. Jan, Paul en Kim.
1: Met zometeen een nieuwe ronde van Ranking the Hits. Teddy Swims ga je ook horen. En hier zijn de Dolly Dots. Love Me Just a Little Bit More.

0: Danny Swims bij Radio 10. Lose Control. Het is 9:10 geweest.
1: Ranking the hits.
0: En dan mogen we het gewoon weer doen. Hopelijk €250 overhandigen aan Sandra over een paar minuten. Goedemorgen, Sandra.
2: Goedemorgen.
0: Je hebt niet veel gepland vandaag, begrijp ik.
2: Nee, dat klopt. Ik heb heel weinig gepland.
0: Lekker, toch? Het is gewoon zo'n dag dat je helemaal niks doet.
3: En heb je dan toch ergens
2: zin in?
3: Niks moet,
2: alles mag. Ik heb zin om het geld uit te geven wat ik straks ga winnen.
0: Ja,
3: vind ik een mooi streven.
0: Een goede invulling van je dag, inderdaad. Als je zo begint met een zak geld en dan lekker uitgeven vandaag.
2: Ja, dan kan mijn dag niet meer stuk.
0: Ja, ik hoop voor je dat het gaat lukken, want je zit in Ranking the Hits. We gaan het spelen en ik liet je net dit liedje horen. Father and Friend, naar aanleiding van de dag van vandaag. Hè, de Nationale Dag van de Vriendschap. Is er een bijzondere vriend of vriendin in jouw leven, Sandra?
2: Dat zijn er een heleboel eigenlijk.
0: Een heleboel heb je er zelfs, kijk.
2: Ja.
0: Nou,
3: geen handvol, maar een landvol.
0: Ja.
2: Drie hele goeie, zeg maar.
0: Ja, dat blijkt ook wel, hè, het onderzoek. Dat we toch wel volwassene mensen toch wel vaak 2-3 goede vrienden overhouden.
2: Ja.
0: Ja.
2: Ja.
0: Nou ja, misschien kun je diegene dan ook even uitnodigen voor een hapje en een drankje vandaag. Als je nog een invulling zoekt en het geld wil uitgeven. Dan speel je ook een beetje voor hun. De vraag die hierbij hoorde was het liedje wat je net hoorde. Father and Friend, voor of na 2012?
2: Ja.
0: En toen zei
2: dat was voor.
0: Ja, dat klopt inderdaad, ja. 2008, Elaine Clark. Nou, de eerste €50 heb je binnen. In totaal dus €250. Maak je ergens een foutje, dan houdt het spelletje meteen op. Krijg je wel de Radio 10 dopper drinkfles.
2: Oké.
0: Die moet je dan delen met al je vrienden.
2: Ja, dan iedereen een slokje.

0: Pink hoor je. En Just Like a Pill voor 2008, denk jij?
1: Oh nee, na.
0: Nou, ja, soms...
2: Dat is de eerste ingeving best, hè?
0: Ja, dat, hè?
1: Ja, dan is het voor.
0: Dan is het toch voor als jou puur dat gevoel dat ingeeft. Ja. Dat is goed, inderdaad. Ja, 2001.
1: Je raakt
0: heel eventjes van je gedachten af.
1: Ja, ik raak even van het padje af.
2: Blijf in jezelf vertrouwen. Je hebt nu 100 euro. En mijn vraag aan jou is stoppen of doorgaan?
1: Doorgaan.
2: Doorgaan.
0: Oké, 150 euro. Was dit een hit voor of na?

0: voor.
1: Anouk,
0: ja, voor.
1: Nobody's wife, jij zegt...
2: Volgens mij denkt ze voor.
1: Ja, ja, voor.
0: Ja. Voor, ja.
1: En, okay. Ja, dat is goed. Ja hoor.
0: Ja.
1: 1997 was dat.
2: Ja. 150 euro. En de laatste vraag is natuurlijk 100 euro waard. Hè? Dus je gaat niet naar 200, maar naar 250. Als je het volgende fragment goed weet. Ga je stoppen of ga je door?
0: Ik ga door.
1: Tot zover.
2: Vrouw naar ons hart.
1: Ja, gaat het goed. Ja. Dus wie weet lukt dit ook wel. Was dit een hit voor of na 1997?
0: Ik krijg een hartverzakking.
2: Oh, is hadden nergens voor nodig.
1: Prince and the most beautiful girl in the world. Zou dat voor of na 1997 zijn geweest? Jij denkt ervoor.
0: Ja.
1: En dat is goed. Ja.
2: Oh. Sandra, 250 euro. Die zijn voor jou.
0: Ja. Ja, top.
1: Wat goed. Nou, daar heb je even doorheen geworsteld. Zo klonk het wel.
0: Nou, echt.
1: Nou, heb je hartstikke goed gedaan. Ik wens je een hele fijne dag. Nou, je kunt ermee doen wat je wil. Alles
2: gewoon
1: staat open.
2: Voor haar eigen mening staan.
1: Voor haar eigen mening, ja. Sandra, dankjewel.
0: Ja, graag gedaan.
1: Hoi.
0: Jullie bedankt.

0: De Bengals en Walk Like an Egyptian. Ik vind dat deze ook gewoon prima eigenlijk zou passen zometeen na 9 uur. De Bengals en Walk Like an Egyptian.
1: Guilty pleasure, ja, al is het maar om dansje.
0: Alleen al daarom inderdaad, ja. Nou, ik mag nog een uurtje langer doorgaan, denk ik. Want Martijn begint ook een uurtje later. Dus daarom de Guilty Pleasure Party met ondergetekende en...

0: Nou, dat gaat volgens mij helemaal lukken. Dus dadelijk vanaf 9 uur, een uur lang, de Guilty Pleasure Party. En morgen, nou, ik mag nog één keer 's ochtends aansluiten voordat mijn vakantie begint.
1: Dat moet gek voelen.
0: Dat is wel gek, ja. Maar ik heb ook wel weer zin in.
1: Ja, we maken er wel wat van.
0: Ik zie jou morgenochtend weer.
1: Zeker.
0: En dit is Alexa Jordan, Happiness bij 10.

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
2: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
3: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een pak Sun vaatwascapsules van 18 stuks... bij besteding vanaf 35 euro. Op is op. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis, dat is de ja van Jumbo.
4: Het is raam 14-daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
5: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar 2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
6: Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen en symptomen zoals roodheid, prikken en branden. A-Vogel. Ervaar pure plantkracht.
7: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij

0: De beste zomerdeals. Korten je geld op de meest getoonde prijs.
1: Hey jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan betaalbare producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
2: Als je Vodafone mobiel
3: met een nieuw Ziggo internetpakket

0: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn de nieuwe Kruidvat babydoekjes vrij van plastic. En maar 99 cent per pak. Ja, daar word je vrolijk van, hè? Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
1: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Ariel Plus wasmiddel en Lenore 1 plus 2 gratis. En de mega meevaller van de week. Plus maaltijd en lichte salade. 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
2: We gaan zo weer los. Een uur lang de lekkerste Guilty Pleasures in de Guilty Pleasure Party van Radio 10 met Boni M en Splitsing. Maar eerst het nieuws van 9 uur. Nicola Ruijs, goedemorgen.
3: Goedemorgen. KLM heeft de afgelopen maanden niet alleen last gehad van de Iran-oorlog, maar er ook flink van geprofiteerd. Door de onrust in die regio werd er minder gevlogen door concurrenten als Qatar Airways en Emirates. Daarom kon KLM voor vluchten van en naar Azië hogere prijzen vragen en ging de winst omhoog. Automobilisten en andere weggebruikers moeten in een groot deel van ons land extra alert zijn. Door een stroomstoring werken de matrixborden boven de snelweg niet. Dus bij ongelukken kunnen rijstroken niet worden afgekruist. Ook geven de borden geen aangepaste snelheid meer aan. In het zuiden en westen van het land zijn er geen problemen. De droogte duurt nu al heel lang en zorgt voor steeds meer problemen. Daarom is er vandaag in Den Haag topoverleg. Volgens AD schuiven onder andere ministeries aan, net als waterbedrijven en Rijkswaterstaat. Er is nog wel genoeg drinkwater, maar door de droogte hebben boeren en schepen wel te maken met beperkingen. En de brandweer op het Griekse eiland Kreta kan weinig doen tegen de bosbranden in het zuiden. Door de harde wind kunnen blusvliegtuigen niet vliegen en wordt de brand aangewakkerd. Een dorpje met zo'n 8000 inwoners moest in zijn geheel geëvacueerd worden. Er zijn ook 3 brandweermannen overleden bij de bestrijding van de bosbranden op Kreta. Het Radio 10 weer, zonnige dag, wel grote temperatuurverschillen. Aan zee namelijk 22 graden, in het oosten 33. Maar daar is dan weer kans op een flinke onweersbui.
2: Ja, even rekening mee houden. Nicola, dankjewel. Ja.
4: Joe.
2: En dan het verkeer van Radio 10. Er zijn 5 files gemeld op de A-wegen. De 3 die opvallen op de A2 Eindhoven-Maastricht-Noord tussen Echt en Urmond. Daar voorwerpen op de weg, 43 minuten vertraging. A9 Alkmaar-Amstelveen tussen Heemskerk en Beverwijk, 10 minuten. En op de A325, dat is Nijmegen-Arnhem-Velperbroek, voor Huis 29 minuten.
5: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
6: Voor wie zijn we ook alweer?
5: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
7: Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach-assortiment. Met 120.000 artikelen. Echt alles voor jouw project.
5: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
8: Het nieuwe Ajax Uitenu is nu verkrijgbaar. Kom nu langs in een van de officiële fanshops of bestel hem snel via ajax.nl/shop.
9: Deze week in de bonus.

0: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
1: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar.

is zomer in Nederland. Ja, en dan hoor je splitsing en wind en zeilen. Nou, over wind en zeilen gesproken. We zijn natuurlijk echt een waterland. Hè? En uit onderzoek blijkt ook dat ruim 25% van ons wel eens in aanraking komt met een bootje of een sloepje. Het vaste bezit van boten, dat is wel iets afgenomen de laatste jaren. Meer jongeren kiezen ervoor om te gaan suppen bijvoorbeeld. Of gezamenlijk huren van een zeilboot met vrienden. Ook gezellig. Dus wat dat betreft, het zeilen gaat voor de wind, zou je kunnen zeggen. Hey, welkom. Het is de Guilty Pleasure Party van Radio 10. En die is vandaag net zo zomers heet als een portie bitterballen net uit de frituur. Zometeen Garland Jeffries, Santa Esmeralda komt er ook aan. En eerst een gratis tip van Louis Fonsi. Doe het gewoon even iets langzamer aan, want dat betekent namelijk Despacito. Nu op 10.

Guilty Pleasure Party van Radio 10. Ja, je kunt met dit weer eigenlijk ook beter voor een harp gaan zitten. Want dan krijg je nog iets van luchtverplaatsing tegen je aan door de snaren. Het is Radio 10 op deze zwoele zomerse donderdag met heerlijke zomerse temperaturen. Zometeen de bekendste Sar na Outkeeper Edwin van der Sar, namelijk MC Sar. Samen met The Real McCoy ga je horen. It's on You komt eraan. En nu eerst Wakefield. Ja, over de avond die nog wel geteld 2 dagen, 8 uur en zo'n 40 minuten bij ons vandaan is. Dan heb ik het over de zaterdagavond. Nou, we nemen alvast een klein voorschot erop met Wakefield. Hier is Saturday Night in de Guilty Pleasure Party van 10.

0: Didi-na-na-na.
1: Zoveel voor zo weinig bij Trekpleister. Nu alle producten van Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Grijp niet mis en ga deze week naar de winkel. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
2: Wat ga jij morgen doen? Een dagje pretpark, dierentuin of wellness? Boek voor deze.

0: Kemper maakt van jouw zomer de leukste. De leukste uitjes voor de beste deal.
1: Fans van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Trader Joe's walnoten. 500 gram voor maar 3,89. En voor dat geld hoef je ze niet eens zelf te kraken.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
4: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
3: De marketingmanager. Ja, ben ik ook.
4: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
1: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Platte perziken, 1,5 kilo voor maar 2,59. En ook nergens goedkoper, rode puntpaprika's. En de prijs? Geen punt. 500 gram, maar 1,79.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
5: Wacht niet te lang. Direct Lease trakteert nog maar een paar dagen op €25 korting per maand. Voor zakelijk en privé. Ga snel naar directlease.nl.
6: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Coca-Cola, Fanta en Sprite, een liter fles, 1 plus 1 gratis. En alle zuivelhoeven, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
5: Tot en met 2 augustus €25 korting per maand. directlease.nl.
7: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
8: Odido. Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen en symptomen zoals roodheid, prikken en branden. Avogel. Ervaar pure plantkracht.
9: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
10: Lease de Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
11: Omdat we nog lang van elkaar willen genieten.
12: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
13: Omdat we nog zoveel plannen samen hebben.
14: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
15: Ah, eindelijk. Zomervakantie.
16: En om het nog leuker te maken,
17: deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
18: Praxis.
19: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen. Beter Leven.
20: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
21: Goedemorgen, het is Radio 10 met het weerbericht. Het is een zonnige dag vandaag met grote temperatuurverschillen. Aan zee 22 graden, in het oosten 33 graden met kans op een bui. En dan de verkeersinformatie. Op dit moment 5 vertragingen. De 3 grootste op de A2 Eindhoven-Maastricht-Noord. Voor Urmond, daar 52 minuten. Voorwerpen liggen er op de weg, wordt hierbij vermeld. Op de A12 Arnhem-Oberhausen voor de grens met Duitsland 9 minuten. En op de A325 Nijmegen-Arnhem-Velperbroek voor Kronenburg. Daar kom je terecht in 14 minuten.
22: Jan-Paul Grotendraast.
21: Ja, hoe fouter, hoe leuker. Vooral als je ze lekker meezingt. De Guilty Pleasure Party met Samantha Fox. En eerst MC Sun.

0: was dat, ja. En de vos, dat is een dier die je misschien wel tegen zou kunnen komen als je deze zomer gewoon lekker op vakantie gaat in eigen land. Je moet wel een beetje opletten, want de meeste vossen die leven in de duinen. Flevoland herbergt ook heel wat. En natuurlijk struinen ze over de Veluwe. Je moet dan dus net daar toevallig zijn. Groot is de kans dus niet dat je er eentje tegenkomt. Ze zijn vooral nachtactief en laten zich overdag zelden zien. En ja, het zijn net rocksterren, zou je kunnen zeggen. En over rocksterren gesproken, zometeen een internationale grootheid uit Nederland. Smeer de stembanden maar alvast voor George Baker. Little Green Bag komt eraan. En eerst muziek from Down Under. Yolanda Be Cool komt namelijk uit Australië. En nou, daar hebben ze heel wat engere dingen dan vossen. We No Speak Americano in de Guilty Pleasure Party.
1: Oh my

Dit is mijn radioteam en I'm specialized in you. The Guilty Pleasure Party. Nederland viert de zomervakantie. De kans is dik dat jij ook even naar het buitenland gaat deze periode. Of je bent er op dit moment op je vakantiebestemming. Nog even een spoedcursus tot 3 tellen in een vreemde taal. Komt altijd goed voor passen, hè? Als de rij bij de campingwinkel oneindig lang is. Ein, zwei, drei. Hè? Dat is Duits natuurlijk, hè. Uno, due, tre. Dat is Italiaans. Un, deux, trois. Dat is Frans. En hoe zat het ook alweer in het Spaans, Ricky Martin?

0: thuisvakantie? Neem het ervan met de zomerdeals van Lidl. Deze week paprika mix, 500 gram voor maar 1,29. En ook extra goedkoop, Lipton Iced Tea, 1,5 liter voor maar 1,69. Lidl, je verdient het.
1: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
0: En deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Olijfolie Classico, 1 liter voor maar 5,49. Lidl, je verdient het.
2: Wingardium Leviosa. Harry Potter fans, opgelet. Luister deze zomer elke vrijdag naar Gijs op 10. En maak kans op tickets voor de theatersensatie van het jaar. Harry Potter. Bereid je voor op spectaculaire toverspreuken, zwevende objecten en een magische reis door de tijd. Deze zomer maak je kans op tickets van 10 voor Harry Potter. Zweef voor alle info naar radio10.nl.
3: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
4: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
5: Het is sale bij Intratuin. Met kortingen tot wel 50% op onder andere tuinmeubelen, barbecues en potten. Wees er snel bij, want op is op.
6: Get ready for the OG.
7: All y'all bitches wanna look like me.
8: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
9: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
10: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
11: Gevoelige tanden? Niet voor deze prijs bij Trekpleister. Nu heel veel Sensodyne mondverzorging. 3 stuks voor maar 10 euro. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
12: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
13: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
14: Ja, en hierbij is de donderdagochtend officieel
15: geopend.
14: Met zometeen twee hele slechte ideeën op een warme dag zoals vandaag. Maar eerst het Radio 10 Nieuws. Nicola Ruijs, goedemorgen.
16: Goedemorgen. De gevolgen van de Iran-oorlog op onze economie lijken mee te vallen, zegt het CBS. De afgelopen 3 maanden is de Nederlandse economie harder gegroeid dan in de maanden ervoor, met 0,4% om precies te zijn. De groei is vooral te danken aan consumenten, die hebben de afgelopen tijd veel meer geld uitgegeven. De storing aan matrixborden boven de snelweg is voorbij, zegt Rijkswaterstaat. Door de storing zag je bijvoorbeeld niet wanneer de maximumsnelheid was aangepast. En ook konden geen rijstroken worden afgekruist. Vooral in het noorden en oosten moesten automobilisten daar rekening mee houden. Maar voor zover bekend zijn er geen ongelukken gebeurd. De grote bosbranden bij Madrid zijn bijna helemaal geblust. Hier en daar zijn nog een paar rookpluimpjes te zien. Nog altijd wachten honderden mensen tot ze na de branden weer terug mogen naar huis. En op het Griekse eiland Kreta is ook een grote natuurbrand. In het zuiden zijn duizenden inwoners en toeristen geëvacueerd. En er is ook goed nieuws over de warmte. De ijsjes van Magnum die zijn het afgelopen half jaar goed verkocht. En dat komt dus door die warme tijd in Europa. Vooral in Frankrijk en Groot-Brittannië gingen de ijsjes erg hard. Maar ook in andere delen van Europa werd er nog genoeg ijs gegeven. Een deel van het succes komt doordat ze met de hittegolf snel konden leveren aan winkels. Is het een dag voor ijs vandaag? Nou, zonnige dag, grote temperatuurverschillen, dat wel. Aan zee 22 graden, in het oosten kan het 33 graden worden. Maar oppassen, daar is later vandaag kans op een flinke onweersbui.
14: Flitsmeister met 4 vertragingen. Dit zijn de 3 langste. De A2 Eindhoven richting Maastricht-Noord voor Urmond, 16 minuten. Dan onze dagelijkse knuffelfile. A12 voor Arnhem-Oberhausen voor Duitsland, 13. En de A325 Nijmegen richting Arnhem-Velperbroek voor Kronenburg, een vertraging van 11 minuten.
15: Als je Vodafone mobiel
17: met een nieuw Ziggo internetpakket

0: Het is raam 14-daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
1: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
2: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki, serious about fun.
3: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
4: Praxis.
5: Hey ondernemer. Hallo? Kan je me Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
6: Radio

ga ik ook niet inwilligen. Let's Dance van David Bowie. Op deze donderdagmorgen, 11 minuten over 10. Een bloedverzengende dag. Martijn hier vanuit de studio van Radio 10, waar dankzij de wonderen van de techniek een poolwind doorheen blaast. En die poolwind brengt ons richting de lunch op deze donderdagmiddag. Met lekkere meezingers, zometeen Nena en Kim Wild voor je. Any place, anywhere, anytime.

Radio 10. Je bent hier altijd welkom. Any place, anywhere, anytime. Dat waren Nena en Kim Wilde. Vandaag weer een bloedhete dag. Op sommige plekken zelfs temperaturen boven de 30 graden. Dus mijn collega Rick heeft aan ChatGPT gevraagd wat je eventueel zou kunnen doen, wat handige tips kunnen zijn om het hoofd een beetje koel te houden. Dus Rick GPT, moet het maar even noemen, komt met de volgende adviezen. Kleine tips, hè. Zo zou je bijvoorbeeld 2 komkommers in de vriezer kunnen leggen, na een tijdje eruit te halen en onder je broekspijp kunnen drukken, zodat je benen lekker fris blijven. Tipje. Loop als een pinguïn. Dus hou je armen iets van je lichaam, zodat de wind ook een beetje ruimte heeft. En ga niet flink doorstappen, maar ga heel langzaam van schaduw naar schaduw. En een goede tip voor kinderen: stop hun favoriete knuffel even in de vriezer, zodat ze iets koels hebben als ze dan in bed gaan liggen en proberen in slaap te vallen. Nou, kijk, doe je voor de gratis tips op deze donderdagmorgen bij Radio 10. Zometeen reizen we af naar Frankrijk met het geluid van Michel Vugain. Maar eerst, Break My Stride, dit is Mel.

0: zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
1: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
2: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
3: Oh, nieuwe sneakers? Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
4: Ja, met een supergoeie deal, gekocht op Otrium.
3: Oh, Otrium?
4: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
5: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Magnum ijs, 1 plus 1 gratis. En Plus frambozen, bessen, aardbeien en bramen, 2 schalen, €5,99. We doen met je mee. Plus.
6: Vandaag bij Otrium, 10% extra korting op New Balance, On Running en Converse.
7: Deze week in de bonus, Ahagalia en Cantaloupe Meloen 2 stuks, 50% korting. Dr. Oetker Restaurante 3 stuks, €5,99. En alle AH Barbecue kiptij en speklapjes, 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
8: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
9: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free.
10: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij... Ping, ping, ping, ping, ping. Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
11: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Sla deze week je slag met een Lijfheid droogrek voor maar €39,99. Karwei, maak het mooier.
12: Meer streamen, meer gamen, meer lezen. Beleef meer met je tablet, want het is Mobile Mania. Nu de Samsung Galaxy Tab S10 Lite tablet met S Pen voor €269 voor mijn MediaMarkt members.
13: Alleen bij MediaMarkt. Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn de nieuwe Kruidvat babydoekjes vrij van plastic. En maar 99 cent per pak. Ja, daar word je vrolijk van, hè? Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
14: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
15: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
16: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig.

0: je de lekkerste tomaat groeit? Het kan echt. Onderzoekers in Venlo selecteren de beste zaadjes voordat ze de grond ingaan. Meer opbrengst, minder verspilling. Kijk op brightlands.com.
1: Op een heerlijke zomerse donderdag. Zometeen Radio Tina Turner. Sam Veld komt eraan, maar eerst de Twilight Zone. Dit is de Golden Earring voor je.

0: Radio 10 met Good Times. En daarvoor midden in de zomer Summer on You van Sam Veld en Lucas en Steve. Ja, het is zomer en vanaf maandag draait het Radio 10 Zomerrad weer. Maak je kans op toffe prijzen, bijvoorbeeld een dagje wellness, een dagje pretpark of een musical. Dus schrijf het alvast op, vergeet het niet, vanaf aankomende maandag. En over zomerse muziek gesproken, zometeen deze gast.
1: Ik ben geadopteerd. Toen ik 18 werd, toen ben ik naar Colombia gegaan. Biologische familie ontmoet. En op de terugweg op Bogota kreeg ik een cd'tje van een tante. Daar stond Kissy Cano op. En ik zei, zullen we dit nummer opnemen? En toen zei ze, ja, dit is een hit. Dit moeten we doen. Dus zo geschieden.
0: Geluid van Jody Benal zometeen met Kissy Cano. Maar eerst ruimbaan voor Radio Tina Turner. Dit is We Don't Need Another Hero.

0: Esther Dijkstra, een hele goede morgen.
1: Goedemorgen.
0: Wat heb je zo meteen om 11 uur voor de hele natie in petto?
1: Nou, er was een klopnacht naar twee ouderen met dementie en je raadt nooit waar ze gevonden zijn.
0: Nee, dat ga je zo meteen vertellen natuurlijk.
1: Ja.
0: Trouwens, jij drinkt je koffie met melk en...

0: week bij Kruidvat alle optiek 2 plus 1 gratis. Van leesbrillen tot lenzenvloeistof. Druppel allemaal binnen bij
1: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
3: Met Swiss Sense vlieg je elke dag naar je droombestemming. Wacht, want dit wil je niet missen. Hot deal. Nu tijdelijk €200 extra korting bovenop de zomersale. Joehoe! Swiss Sense.
4: Chris?
5: Ja?
4: Hoef jij niet te werken vandaag?
5: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
4: Dus, heb je nu...
5: Een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
4: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
6: Bij Lucardi wordt het een schitterende zomer. Met kortingen tot wel 50% op de mooiste sieraden. Voor een bijzonder aandenken. Aan die dag dat je 9 jaar en 12 dagen getrouwd bent. Lucardi vindt dat elk moment een beetje glans verdient. Dus kom gewoon eens langs. Lucardi Juwelier. Gewoon schitterend.
7: Zomer, zon, Hollywood. Beleef nu het ultieme plezier in Movie Park Germany met de nieuwe Paramount-attractie Journey to the Forbidden Chamber. Ontmoet nog meer Paw Patrol-helden, vier samen met ons de grote Movie Parks Parade of Celebration en word onderdeel van de nieuwe era Hollywood in Germany. Koop nu tickets vanaf €34,90 op MoviePark.nl.

0: ook die. En voor dat ene ding dat je vergeten was.
1: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 50% korting op Flexa strak in de lak. Ook op mengwerf. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
2: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
3: Hoppa!
2: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
3: Drie sterren slot.
2: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
4: Auw, muggensteek of insectenbeet? Gelukkig is er Afterbite, de handige pen die je snel helpt na de steek. Afterbite, verkrijgbaar bij Ethos en Kruidvat.
5: Fans van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Trader Joe's walnoten, 500 gram voor maar 3,89. En voor dat geld hoef je ze niet eens zelf te kraken.
6: Fans van voordeel,
5: Aldi.
7: Hey, even snel, want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar tv en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
5: Fans van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Een stuk jonge goudse kaas, 980 gram voor maar 4,99. Bijna een hele kilo. En dat voor geen geld.
6: Fans van voordeel.
5: Aldi.
8: Hey, ondernemer. Heb jij je btw-aangifte al gedaan?
9: Hè? Nu alweer?
8: Ja, doe het uiterlijk 31 juli.
9: Oké, maar ik heb deze periode helemaal geen omzet gedraaid.
8: Ook dan moet je aangifte doen.
9: Nou, goed dat je het zegt.
8: En kun je nog wat hulp gebruiken? Je vindt alles over btw-aangifte op belastingdienst.nl/btw.
9: Handig?
8: Ja, van de Belastingdienst.
10: Zometeen hoor je in 4x1 een disco-act die helemaal klaar was met disco. En ook Phil Collins komt eraan, maar eerst het laatste nieuws. Esther Dijkstra, een hele goede morgen.
11: Goedemorgen. In België is 14 jaar cel opgelegd aan de Nederlander Bolle Jos, een van de meest gezochte criminelen van Europa. Volgens de rechter heeft hij meegeholpen bij de invoer van duizenden kilo's cocaïne via de haven van Antwerpen. Bolle Jos houdt zich al een tijdje schuil in Sierra Leone. Reisorganisatie Sunweb heeft ruim 250 vakantiegangers op Kreta naar een veilige plek gebracht. Corendon heeft enkele tientallen reizigers naar een ander hotel verplaatst. Die zaten in het zuiden van het Griekse eiland, waar een grote bosbrand is uitgebroken. En door de harde wind kunnen blusvliegtuigen niet vliegen om de brand te blussen. In NAVO-land Polen is vannacht een raket neergestort en die kwam waarschijnlijk uit Rusland. De Poolse premier is naar het gebied geweest waar die neerkwam, niet ver van de grens van Oekraïne. Vannacht werd Oekraïne opnieuw zwaar onder vuur genomen. Er zijn door de raket geen slachtoffers gevallen. En in een woonzorgcentrum in Amersfoort waren ineens twee vrouwen met dementie verdwenen. Ze waren zonder iets te zeggen naar buiten gegaan. Nou, het personeel sloeg alarm en ging op zoek. Wat bleek, de vrouwen zaten even verderop bij de McDonald's rustig van een burger te genieten. Het woonzorgcentrum werkt met een open deurenbeleid. Bewoners krijgen zoveel mogelijk vrijheid. Maar daarbij is het soms wel even zoeken naar de juiste balans. Het weer, een mix van wolken en zon en grote verschillen in temperatuur. Aan zee worden 22 graden en in het oosten maximaal 33 graden. En later vanmiddag kan in het oosten en zuidoosten een bui vallen.
10: Flitsmeister met 4 vertragingen. Dit zijn de 3 langste. De A2 Eindhoven richting Maastricht-Noord voor de Hocht, 12 minuten. A12 Arnhem-Oberhausen voor Duitsland, ook 12 minuten. En de A16 Breda-Rotterdam voor de Moerdijkbrug, een vertraging van 9 minuten.
12: Als ondernemer wil je vooruit. Of je nu een ZZP'er bent die bereikbaar wil zijn, of een grote bouwonderneming met veel dataverbruik. Bij Odido Business is er altijd een mobiel abonnement dat bij je past. Kijk snel op odido.nl/zakelijkmobiel.
13: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
14: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
13: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
14: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou.
15: Check werken.belastingdienst.nl.
16: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
17: Voor wie zijn we ook alweer?
16: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
18: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke 10 euro ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AHF.
19: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
20: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B Vol Liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
21: Radio 10.

10 voor de timing vandaag. Het is exact 11 minuten over 11. Dat betekent 4 enen in de klok. Dus ook 4 nummer 1 is achter elkaar in 4 keer 1. Met zometeen een nummer dat de dikke lul bent een boze brief heeft opgeleverd. Hoe het zit, hoor je zometeen. Maar eerst een disco-act die helemaal klaar was met disco. Harry Wayne Casey vond het genre wel een beetje geweest. Hij wilde een keer de andere kant op. Weg met die uptempo rommel. Als je elke dag friet eet, dan wil je op een gegeven moment ook een keer patat hebben, om het zo maar te zeggen. Zo gezegd, zo gedaan. Casey en de Sunshine Band, maar dan wel met kalmeringsmiddelen op. Het leverde een nummer 1 hit op in 1979. Please Don't Go is vandaag de eerste in 4x1 op

Dikke Lul Band maakte ooit een parodie op dit nummer. Krekkeding, krekkeding, lekkeding, lekkeding, stoep. Precies. Guus Meeuwis vond het wat grof en er kwam dus een gepeperde brief van oma Guus. En ze zeiden dat ze dat lekker dingnummer direct uit de handel moesten halen. Nou, de Dikke Lul Band was de lulligste niet, dus ze begrepen ergens Guus ook wel weer. Het was een klein relletje en het maakte de nummer 1 hit van Guus eigenlijk nog interessanter. Je hoorde Per Spoor nummer 1 in 1996 en vandaag de tweede in 4x1 op Radio 10. Met zometeen de vrouw die tegenwoordig rondloopt met een ring om haar vinger die meer waard is dan je huis. Maar eerst, uit de jaren 80, Jan Hammer, Crockett's Theme.

0: Zeker één op Radio 10. Ze is laatst getrouwd en daar heeft ze een ring aan overgehouden om haar vinger van 745.000 euro. Kan je een huis verkopen, misschien wel twee. En in Amsterdam één parkeerplek. Taylor Swift. Zometeen alles mag op donderdag. En Esther, dat betekent één ding.
1: Elke hap verdient een hit.
0: Precies. En er is nog helemaal niks binnengekomen. Dat is niet gek ook, want ik heb het er nog helemaal niet over gehad. Zometeen om 12 uur namelijk een lege playlist. En jij bepaalt, ja, jij bepaalt wat er te horen is op Radio 10. Geef het door, zou ik zeggen. Laat het niet schieten. Pak de app van Radio 10 erbij. Typ het in of spreek het in. En de eerste zometeen na 12 uur is de Bammerammer. Een liedje met extra veel pit, gezelligheid, et cetera. En als je die aanvraagt, krijg je daarvoor terug de Bammerammer broodtrommel.
2: Deze week in de bonus. Aha, run.

0: Het nieuwe Ajax Uitenu is nu verkrijgbaar. Kom nu langs in een van de officiële fanshops of bestel hem snel via ajax.nl/shop.
1: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
2: Zijn we al.
1: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
3: Oh ja, verzekering.
1: En weer door met de Ora autoverzekering.
4: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
1: De Ora autoverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
5: Hey ondernemer, hallo? Kan je me hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
6: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki, serious about fun.

0: of doneer.
1: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want in augustus maak je bij de Postcode Loterij kans op 250.000 euro. Om bijvoorbeeld je eigen bed and breakfast droom waar te maken.
2: Jammers, wat een gezelligheid, hè? Nou, hè?
1: Zoals in Griekenland. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18+, speelbewust.
3: Het is sale bij Intratuin. Met kortingen tot wel 50% op onder andere tuinmeubelen, barbecues en potten. Wees er snel bij, want op is op.
4: Met Swiss Sense vlieg je elke dag naar je droombestemming. Wacht, want dit wil je niet missen. Hot deal. Nu tijdelijk €200 extra korting bovenop de zomersale. Joehoe! Swiss Sense.
5: Tadaa, hier ben ik, jouw steladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, oeh ja, cozy sfeertje. Of juist strak? Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
6: Nu bij Quantum, steladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl.
7: Aanbieding in zicht! Deze week bij Kruidvat alle optiek 2+1 gratis. Van leesbrillen tot lenzenvloeistof. Druppel allemaal binnen bij
8: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Gisteren lag je lang uit bij de beauty salon. Maar nu zit je krap bij

0: anders doet.
1: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
2: Fans van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi.

0: focussen op de rest.
1: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
0: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
2: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Platte perziken, 1,5 kilo voor maar 2,59. En ook nergens goedkoper, rode puntpaprika's. En de prijs? Geen punt. 500 gram, maar 1,79. Aldi.
3: Martijn Koopman.
4: Op een bloedhete zomerdag, vandaag maximaal 33 graden. Hoor je zo meteen Elton John, maar eerst Rock Your Body. Dit is Justin Timberlake.

0: Gerda Smit het zou omschrijven.
1: Alles is weg.
0: Inderdaad, een leeg blaadje zonder muziek. Nou, jij gaat zo meteen de invulling geven aan Alles Mag op donderdag. Wat zou je willen horen? Waar heb je zin in vandaag? Misschien zit je er lekker in, maar denk je, nou, ik heb nog een beetje dat pepertje, dat beetje zout nodig, muzikaal gezien, om het einde van de middag op een positieve manier te halen. Kijk even op radio10.nl. Er staat de top 4000 met 4000 fantastische suggesties. Pik er eentje uit en stuur vervolgens jouw aanvraag via de gratis app van Radio 10. Typ het in of spreek het in. Altijd leuk om je stem te horen. En de eerste na 12 uur is de Bammerammer. En je voelt hem aankomen, dat is een liedje. Bijvoorbeeld zoals dit met extra veel pit, waar je lekker vrolijk van wordt. En als je die aanvraagt, krijg je daarvoor terug de Bammerammer broodtrommel, waar minimaal 2 bammetjes in passen. Dus pak de app erbij van Radio 10. Typ in of spreek in wat je zo meteen wil horen na 12 uur. Dit is Beast of Burden van Bette Midler.

0: Snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
1: Zichtbare tekenen van het ouder worden verminderen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Supercollageen 2000 mg tabletten met hyaluronzuur en vitamine C. Voor het behoud van een stevige huid en sterke botten. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de verpakking.
2: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Alleen deze week tot wel 40% stapelkorting op bijna alle verlichting. Wees er snel bij. Karwei, maak het mooier.
3: Kom op avontuur in Apenheul. Ontdek het vernieuwde Doodshoofdapengebied. En beklim de nieuwe 11 meter hoge uitkijktoren voor een spectaculair uitzicht op de gorilla's. Apenheul, het leukste dagje uit tussen de apen.
4: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Lucovitaal, Davitamon en Imea, 1 plus 1 gratis. Dus maak je klaar voor een mooie zomer en vind nog meer mooie zomerdeals in de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
5: Nu alle kaartjes 21,50. Alleen op apenhulp.nl.
6: Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Alping tot 20% zomervoordeel. Kom naar de winkel of kijk op alping.nl.
7: Beleef een unieke shopervaring bij Amsterdam De Staal Outlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak. Waaronder Nike, Adidas en Levi's. Kom snel langs, mis niets.
8: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar 2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
9: Ook dat ene schroefje dat we maar één keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach-assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project.
10: Het is raam 14-daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
11: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
12: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
13: Als je Vodafone mobiel
14: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,

0: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.
1: Gevoelige tanden? Niet voor deze prijs bij Trekpleister. Nu heel veel sensorine mondverzorging. 3 stuks voor maar 10 euro. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
2: Een Müller Milkflesje kopen was nog nooit zo spannend. Want als je één van de 4 Müller Milkflesjes met het moe-geluid vindt, win je 25.000 euro. Dus ga snel naar de winkel en hou je oren open.
3: Müller Milk, the moo you can't resist.
4: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
5: Bespaar geen tijd en vraag je favoriete liedjes aan. Doe dat via de gratis app van Radio 10 voor Alles Mag op Donderdag. Met zometeen de Bammerammer, maar eerst het laatste nieuws. Esther Dijkstra, een hele goede middag.
6: Goedemiddag. Door de droogte is het fruit in de supermarkt binnenkort kleiner dan we gewend zijn en ook een stuk duurder. Er was weinig regen om de vruchten te laten groeien en door hagelbuien is er ook veel van de oogst mislukt. Met de smaak is dan weer niks mis, want doordat de zon zoveel heeft geschenen, is er wel heel veel suiker aangemaakt in het fruit. Een gevangenismedewerker in Nieuwegein is op staande voet ontslagen, meldt de regionale omroep. Rond een incident met een van de gevangenen gebruikt hij overdreven veel geweld. Wat er precies is gebeurd is niet bekend. Het geweldincident was vorige maand, maar is nu pas naar buiten gebracht. Op het Griekse eiland Kreta zijn honderden Nederlandse vakantiegangers geëvacueerd. Ze zaten in hotels dichtbij een grote natuurbrand en hadden een reis geboekt bij Sunweb en Corendon. En die heeft ze overgebracht naar veilige plekken op Kreta. En iets meer dan de helft van Nederland heeft bij de NOS iets van de Tour de France gezien, blijkt uit de kijkcijfers. De slotetappe naar de Champs-Élysées werd het beste bekeken. Bijna 2 miljoen Nederlanders zagen Mathieu van der Poel daar als eerste finishen. En naar de gemiddelde etappe keken 500.000 Nederlanders. Het weer, zon en wolken vandaag met aan zee 22 graden. In het oosten maximaal 33 graden. En later vanmiddag en vanavond kan er in het oosten en zuidoosten een bui vallen. Vannacht koelt het af naar gemiddeld 17 graden.
5: 5 vertragingen, gemeld door Flitsmeister. Dit zijn de 3 langste. A1 Hengelo-Osnabroek tussen Oldenzaal-Zuid en de Nederlandse grens, 10 minuten. A12 Arnhem-Oberhausen voor Duitsland, 12. En de A16 Breda-Rotterdam voor de Moerdijkbrug. Die is afgesloten, de afrit is afgesloten. Vertraging 17 minuten.
7: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Wee-hoo! 1 jaar internet en tv voor maar 20 euro per maand. Nog maar 5 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
8: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke 10 euro ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AHA-app.
0: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.
9: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op
10: vakantie.
9: ANWB en gaan.
11: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
12: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar 26 euro per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
13: Radio

0: Amsterdam, de stad waar alles kan. Bianca, goedemiddag.
1: Hoi, goedemiddag Martijn.
0: Hi, hallo. Dit weekend, deze twee weken eigenlijk, World Pride in Amsterdam. Zaterdag de knelparade. Heb jij je outfit al klaar liggen?
1: Ja.
0: Oh, wat wordt het?
1: Ja, heel saai. Ik moet me houden aan de dresscode waar ik naartoe ga. En dat is zwart. En ik hou helemaal niet van zwart, maar ik heb speciaal een topje gekocht in het zwart. En ik heb zwarte boots aan, dus dat moet lukken.
0: Nou, jij wordt herkend het komende weekend. Dat kan niet anders, hoor.
1: Dat denk ik.
0: We gaan de lunch wat kleur geven met jouw bammerammer, maar eerst...

0: Nou, Bianca, wat zit erop vandaag?
1: Nou, ik heb geen brood vanwege de warmte. Ik heb fruit, dus als het mag, een bakje fruit.
0: Wat lekker zeg. Nou, als je dat tot zaterdag laat staan, wordt het ook zwart.
1: Ja, denk het wel.
0: En welk nummer wil jij vandaag horen als Bammerammer?
1: Als het kan, Rishanel met Dance Around the World.
0: Nou, dan gaan we dat doen. En we sturen de Bammerammer...

0: dankzij Ria. Ze vroeg om aan vandaag Marco Borsato met Vrij zijn en Alles mag op donderdag. En daarvoor Bianca uit Amsterdam. Proost voor Richanel en Dance Around the World. Goedemiddag, 12 minuten over 12. Het is de 30ste van juli. Ja, had je dit al gehoord? We zitten nog altijd in een schurftepidemie. Dat laat de GGD weten. De aandoening wordt veroorzaakt door een mijt. Een klein beestje dat met het blote oog niet te zien is. En dan zo onder je huid kruipt en dan eitjes legt. Gadverdamme.
1: Ja,
0: het komt vooral voor, vooral bij studenten. Je krijgt er jeuk van, hè?
1: Ja, jeuk. En je moet, volgens mij moet je ook kleding in zakken stoppen en dan een week laten liggen of alles heel warm wassen. Want anders blijf je hier gewoon last van houden.
0: Jezus, ik heb echt een schurftekel aan. Ja, maar echt hoor. Potverdikke me.
1: Ja.
0: Er komt een mooi eerbetoon aan Ozzy Osbourne, ook wel bekend als de Prince of Darkness. In twee pretparken van Universal in Amerika gaat ze namelijk spookhuizen bouwen die in het teken staan van zijn muziek. Ze wordt samen ontwikkeld met de familie Osbourne, om het zo maar te zeggen. Nou, dat zal een hele duistere bedoeling worden, om het zo maar te zeggen. Ja, echt hoor. En het WK voetbal was een groot succes voor de bierindustrie. In totaal zijn er in de stadions, wat denk je, 5,5 miljoen biertjes verkocht.
1: Nou, daar kan je toch niet gokken gewoon.
0: Nee, 5,5 miljoen. Cijfers die de FIFA hebben gedeeld. En ook de Amerikaanse hotdog was populair. In totaal vloog er, nu komt het, 100 kilometer aan worst over de toonbank.
1: Godverdorie.
0: Ja, en zoals Anouk zou zeggen, gemeten vanaf de stam, hè? Om jouw favoriete liedjes binnen te krijgen, stuur ze in via de gratis app van Radio 10, zoals Koert.
2: Ik heb Edward Maya met Stereo Love. Groetjes, Koert.

0: Dick hier. Ik heb wel een keer weer zin in Go Like Elijah van Shy Coltrane. Jij ook?
1: Ja, ik zet hem net af. Je bent net te laat. Ah, doen we nog een keer. Nee, dat is een grappie. Elke middag tussen 12 en 1, alles mag. Vandaag op donderdag met jouw favoriete muziek. En ik kan je vertellen, er is nog ruimte. Dus ik zou zeggen, pak die ruimte. Pak de app van Radio 10 erbij, type in, spreek in wat je wil horen voor 12 uur. Misschien voor jezelf of voor een collega. Jip, die gaat voor zichzelf, die wil namelijk zo meteen horen Wet met Sweet Little Mystery. Maar eerst gaan we naar Manon, lieve schat. Zij gaat voor deze track van Wes, dit is Alané.

0: 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
1: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
2: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
3: Wingardium Leviosa. Harry Potter fans, opgelet. Luister deze zomer elke vrijdag naar Gijs op 10. En maak kans op tickets voor de theatersensatie van het jaar. Harry Potter. Bereid je voor op spectaculaire toverspreuken, zwevende objecten en een magische reis door de tijd. Deze zomer maak je kans op tickets van 10 voor Harry Potter. Zweef voor alle info naar radio10.nl.
4: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
5: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
4: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
5: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
6: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
7: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
8: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Jazeker, de hypotheker.
9: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
10: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
11: Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach-assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project.
12: Hey, even snel, want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar TV en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
13: Het is Summer Savings bij Domino's. Met, raad eens, een tweede pizza gratis. Af te halen bij zowat alle winkels. Dus bestel snel op domino's.nl. Honor the
14: craving! Zoveel voor zo weinig bij Trekpleister. Nu alle producten van Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Grijp niet mis en ga deze week naar de winkel. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
15: Lars, hij komt eraan, jouw favoriet. Zometeen Chumba Bamba en Tum Tum Wing. Maar eerst gaan we naar Jip toe. Die wil namelijk graag horen: wet, wet, wet.

0: Als je dit hoort, voelt het toch een beetje alsof je in een pub staat. Volle bak, met al je vrienden. 6:56 op donderdagmiddag. Favorietje van Lars hoorde je. Tjoemba, wamba, mentum, tumping in Alles Mag op donderdag. Aanvragen blijven binnenkomen. Blijf ze gewoon lekker sturen via de app van Radio 10. Bijvoorbeeld Wieberen is hier.
1: Goedemiddag Martijn.
0: Goedemiddag. Wieberen hier. Ja, goedemiddag jongen.
1: Voor deze hele mooie zomerse dag wil ik eigenlijk wel heel graag horen Maywood met Rio. Bijna dag nog.
0: Nou, daar gaan we geen ruzie over maken hoor. Hier is hij voor je op Radio 10. Dit is Maywood.

0: Dan ben je dus met vakantie in Frankrijk. Heb je de Radio 10 app op je telefoon gedownload, dan zit je gewoon lekker naar je favoriete muziek te luisteren. In dit geval Axel is erbij vanuit Frankrijk. Hij heeft weer een gaatje gevuld in Alles Mag op Donderdag met Seal en Crazy.
1: Hey, goedemiddag. Paul Stalling A20. Ja, de aanhoudende wind, zeggen ze. Io Ferriero, Chaplin Band. Zou ik helemaal geweldig vinden.

moeite die je hebt genomen voor Christina Aguilera en Come On Over Baby. Vandaag in Alles Mag op donderdag bij Radio 10. Hij is onderweg, de enige echte Edwin Diergaarde. Zometeen na 1 uur. En dit nummer is maar liefst 3 keer aangevraagd vandaag. Hans Vroegemaan, Angela en Marieke. Een goede reden om te doen in Alles Mag op donderdag. Dit is John Farman en You're the Voice op Radio 10.

0: Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Ariel Plus wasmiddel en Lenor 1 plus 2 gratis. En de mega meevaller van de week. Plus maaltijd en lichte salade. 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
1: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten. De zelfbenoemde experts en de meekijkers.
2: Voor wie zijn we ook alweer?
1: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
4: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
1: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
5: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar €2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
6: Het is sale bij Intratuin. Met kortingen tot wel 50% op onder andere tuinmeubelen, barbecues en potten. Wees er snel bij, want op is op.
7: Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen en symptomen zoals roodheid, prikken en branden. Avogel, ervaar pure plantkracht.
8: Nieuw.

0: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
1: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke 10 euro ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AHF.
2: Meer muziek luisteren, meer foto's maken, meer mama bellen. Beleef meer met je smartphone, want het is Mobile Mania. Nu de Samsung Galaxy Z Fold 8 256 gig met 200 euro My Media Markt korting voor 1799 euro. Media Markt.
3: Fans van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Trader Joe's walnoten. 500 gram voor maar 3,89. En voor dat geld hoef je ze niet eens zelf te kraken.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
5: Als je Vodafone mobiel
6: met een nieuw Ziggo internetpakket komt.

0: van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Een stuk Jonge Goudse kaas, 980 gram voor maar 4,99. Bijna een hele kilo. En dat voor geen geld. Fans van voordeel. Aldi.
1: Wat ga jij morgen doen? Hullen in de achtbaan? Aapjes kijken in de dierentuin? Of lekker ontspannen in de sauna? Met Tripper boek je de leukste zomerse uitjes met flinke korting. Bekijk alle deals op tripper.nl. De leukste uitjes voor de beste deal.
2: Tadaa, hier ben ik, jouw stijladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, oeh ja, cozy sfeertje. Of juist strak? Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
3: Nu bij Quantum, stijladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl.
4: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten, de eerste 9 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
5: Simyo. Dat is 1 uur, lekker lunchen met grote hits van Kool & The Gang en Coldplay. Maar eerst krijg je het nieuws van Esther Dijkstra.
6: Goedemiddag. Een heftig verkeersongeluk in Balkbrug in Overijssel. Daarbij is 1 dode gevallen en raakten 6 mensen zwaar gewond. Een bestelbus en een vrachtwagen botsten op elkaar. Het is nog niet bekend hoe het ongeluk kon gebeuren. Om dat te onderzoeken blijft de provinciale weg waar het gebeurde voorlopig dicht. Het waterpeil in de Rijn is door de lange droogte nog nooit zo laag geweest. Het peil bij Lobith belandde vanochtend op 6,47 meter boven NAP, meldt Omroep Gelderland. Rijkswaterstaat denkt dat het water de komende dagen nog verder zakt. Door de lage waterstanden kunnen schippers minder lading meenemen. Bij de Franse kust is het helemaal misgegaan met migranten die het kanaal probeerden over te steken naar Engeland. Hun bootjes zonken en 4 mensen hebben dat niet overleefd. Sinds een tijdje werken de Britten en Fransen samen om gevaarlijke overtochten zoveel mogelijk tegen te houden. En Berlijn heeft de technoparade van volgende maand afgelast na de aanslag op de Pride. Duizenden mensen lopen tijdens dat evenement achter wagens aan waarop technomuziek wordt gedraaid. De route gaat langs de plek waar dit weekend de aanslag op de Pride was. Die plek is volgens de organisatie niet goed genoeg te beveiligen. Het weer op steeds meer plaatsen bewolkt. Aan zee 22 graden. In het oosten kan het 33 graden worden. Vanmiddag en vanavond kunnen in het zuidoosten ook onweersbuien voorkomen. Morgen wordt het koeler dan vandaag. En dan ook kans op een bui.
5: Dankjewel, Esther. Files.

0: Beverwijk Velsen, tussen Beverwijk en Beverwijk staat hier, dus ik lees het gewoon voor. 14 minuten.
1: Hey ondernemer, hallo? Kan je me horen? Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
2: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer. Kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur. En is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom of op toyota.nl.
3: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
4: Praxis.
2: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto bijtelling.
5: Ook dat ene schroefje dat we maar één keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen. Echt alles voor jouw project.
6: Het nieuwe Ajax uitenu is nu verkrijgbaar. Kom nu langs in een van de officiële fanshops of bestel hem snel via ajax.nl/shop.
7: Als ondernemer wil je vooruit. Of je nu een ZZP'er bent die bereikbaar wil zijn, of een grote bouwonderneming met veel dataverbruik. Bij Odido Business is er altijd een mobiel abonnement dat bij je past. Kijk snel op odido.nl/zakelijkmobiel.
8: Radio

Coldplay. Are Your Power op Radio 10. En daarvoor Cool and the Gang. Die probeerde je aan het dansen te krijgen met Let's Go Dancing. Ik wil je nergens toe verplichten met dit weer. Maar ja, zie je benen maar stil te houden. Dat is best lastig, hè, met de muziek van Radio 10. Goedemiddag, Jeroen zit nog tussen de voedingen en verschoningen. Want hij is net papa geworden. En ik ben Edwin. Ik heb zo corona voor je met Rhythm of the Night. Maar eerst The Love Affair en Everlasting Love.

avondje musical voor wat cultuur. Een dagje wellness voor een massage of een pretpark voor wat pret natuurlijk. Of maar één van de vele andere prijzen. Het kan allemaal vanaf aanstaande maandag hier bij Radio 10. En de zomervibes blijven gewoon. Zo dadelijk hoor je Enrique Iglesias. Maar eerst zijn dit de Tramps. Dat is ook een hele hete hit. Disco Inferno bij Radio 10. Goedemiddag.

0: Nu met Club Karwei 40% korting op alle Histor Perfect Finish binnenlak. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
1: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
2: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn de nieuwe Kruidvat babydoekjes vrij van plastic. En maar 99 cent per pak. Ja, daar word je vrolijk van, hè? Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
3: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
4: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
5: Drie sterren slot.
4: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
6: Chris?
7: Ja?
6: Hoef jij niet te werken vandaag?
7: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
6: Dus, heb je nu...
7: Een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
6: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
8: Gedoe met je dekbed overtrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happybed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
9: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
10: Omdat we nog zoveel plannen samen hebben.
11: Omdat we nog lang van elkaar willen genieten.
10: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
12: Verf nodig? Ga naar verfwinkel.nl.
13: Meer muziek luisteren, meer foto's maken, meer mama bellen. Beleef meer met je wearables, want het is Mobile Mania. Nu de Samsung Galaxy Buds 4 Pro draadloze oordopjes met noise cancelling voor €186 voor mijn MediaMarkt members. MediaMarkt.
14: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want in augustus maak je bij de Postcode Loterij kans op €250.000. Om bijvoorbeeld je eigen bed and breakfast droom waar te maken.
15: Jammers, wat een gezelligheid, hè? Nou, hè?
14: Zoals in Griekenland. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18+, speelbewust.
16: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
17: Zijn we er al?
16: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
18: Oh ja, verzekering.
16: En weer door met de Ora autoverzekering.
19: Als je Vodafone mobiel
20: met een nieuw Ziggo internetpakket komt.

0: Ora Autoverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
1: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen laten je lachen.
2: It's funny, because it's true.
1: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
3: Auw, muggensteek of insectenbeet? Gelukkig is er Afterbite, de handige pen die je snel helpt na de steek. Afterbite, verkrijgbaar bij Ethos en Kruidvat.
4: Hallo, Odido hier. We hebben iets.

En Labouche hoorde je daarvoor. En in het Frans is Labouche de mond. Die naam hadden ze niet voor niks. De zangeres van Labouche was Melanie Thornton. En die stond erom bekend dat ze tijdens het zingen haar mond echt wagenwijd openzette. Die mond was er nogal indrukwekkend, moet ik zeggen. Laat ik het zo zeggen, zij is de enige vrouw die ik ken die een frikandel XL overdwars naar binnen kon werken. Maar wat een geluid. Be My Lover hoorde je. Your

0: even inchecken. Hoe is het met je?
1: Ga je nog op vakantie? Heb je dat gepland? Zoek je misschien nog een leuke bestemming? Ik denk dat ik dan wel wat voor je heb. Een eiland waar 300 dagen per jaar de zon schijnt. Je kunt er onwijs goed uitgaan, maar ook gewoon genieten van de natuur. En dat heeft een grote en een knijteroude stad die op de UNESCO Werelderfgoedlijst staat. Dat is eigenlijk geen wonder dat deze gasten er ook vandaan komen. Welcome aboard Benga Airways. After takeoff, we'll pump up the sound system, 'cause we're going.

0: van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Trader Joe's walnoten. 500 gram voor maar 3,89. En voor dat geld hoef je ze niet eens zelf te kraken.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
2: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
0: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Platte perziken, 1,5 kilo voor maar 2,59. En ook nergens goedkoper, rode puntpaprika's. En de prijs? Geen punt. 500 gram, maar 1,79.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
3: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
4: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
3: De marketing manager. Ja, ben ik ook.
4: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
5: Sale in Bataviastad. Profiteer nu van extra korting bovenop de outletprijzen bij maar liefst 250 merken. Ontdek de winkels van Coach, Nike en Sunglass Hut. We zijn elke dag open tot 8 uur. Kom langs en shop bij Bataviastad.
6: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Kies een mix barbecue. Vlees, vis, vega en salades. 4 voor 10 euro. En alle meloenen met 25% korting. Een voordelige zomer? Dat is de ja van Jumbo.
5: Big Summer Sale in Bataviastad. Shop jouw favoriete merken nu met extra korting.
7: Zomer, zon, Hollywood. Beleef nu het ultieme plezier in Movie Park Germany met de nieuwe Paramount attractie Journey to the Forbidden Chamber. Ontmoet nog meer Paw Patrol helden, vier samen met ons de grote Movie Parks Parade of Celebration en word onderdeel van de nieuwe era Hollywood in Germany. Koop nu tickets vanaf €34,90 op moviepark.nl.
8: Van school de

0: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
1: Yes!
0: Esso, omdat elke rit telt.
2: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
3: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
4: CeraVeestje voor je huid. Nu bij Kruidvat 20% korting op alle CeraVe-artikelen. Als je huid daar niet blij van wordt, joehoe! Dus allemaal op naar
5: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Sla deze week je slag met een Lijfheid droogrek voor maar 39,99. Karwei, maak het mooier.
7: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
8: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Coca-Cola, Fanta en Sprite, een liter fles, 1 plus 1 gratis. En alle zuivelhoeven, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
9: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
10: Hey, ondernemer. Heb jij je btw-aangifte al gedaan?
11: Hè? Nu alweer?
10: Ja. Doe het uiterlijk 31 juli.
11: Oké, maar ik heb deze periode helemaal geen omzet gedraaid.
10: Ook dan moet je aangifte doen.
11: Nou, goed dat je het zegt.
10: En kun je nog wat hulp gebruiken? Je vindt alles over btw-aangifte op belastingdienst.nl/btw.
11: Handig?
10: Ja, van de Belastingdienst.
12: Ga je verwennen, ook het komend uur zit alleen maar vol met de grootste hits voor tijdens het werk of je vakantie, na het nieuws. En dat krijg je van Esther Dijkstra.
13: Goedemiddag, tientallen boeren zijn met hun trekkers de snelweg A35 bij Almelo opgereden. Ze bezetten de rechte rijstrook en zorgen voor een verkeersopstopping. Ook op andere plekken zijn blokkades, waaronder in Friesland op een provinciale weg bij een plaatsje tussen Wolvega en Lemmer. Ze voeren actie tegen de stikstofplannen van het kabinet. Zo'n 84.000 mensen in Frankrijk mogen na evacuaties door bosbranden weer naar huis. Door koeler en natter weer is het vuur beter onder controle, maar de brandweer blijft alert. Ook in Spanje keren veel mensen terug na opgeheven noodtoestanden. En op Kreta is een natuurbrand die vanochtend uitbrak inmiddels onder controle. Ook al gaat het oorlogsgeweld in het Midden-Oosten door, er vaart soms weer een olietanker of een ander schip door de straat van Hormuz. Gisteren zeker 14, blijkt uit gegevens van een databedrijf. Dat zijn heel wat meer dan vorige week. Toen werden in het belangrijkste stukje zee nog amper schepen gezien. En de Brabantse crimineel Bolle Jos is in België veroordeeld in de zoveelste drugszaak. En daarmee stapelen de veroordelingen zich op. Met de straf van vandaag erbij moet hij in totaal nog meer dan 100 jaar cel uitzitten. Dat heeft Omroep Brabant uitgerekend. Bolle Jos is op de vlucht. Hij zou zich schuilhouden in Sierra Leone. Het weer op steeds meer plaatsen bewolking. Aan zee 22 graden, in het oosten kan het 33 graden worden. Vanmiddag en vanavond kunnen in het zuidoosten ook onweersbuien voorkomen. Morgen dan koeler dan vandaag en kans op een bui.
12: Dankjewel Esther. De langste file op dit moment, kijken we even naar. Die staat op de A58, Breda richting Eindhoven. Tussen de Baars en de brug over het Wilhelmina-kanaal kom je door pech onderweg in een vertraging van 23 minuten terecht.
14: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
15: Voor wie zijn we ook alweer?
14: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket.

0: 299 euro. Suzuki, serious about fun.
1: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar 34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
2: Bij Just Dig It weten we dat verandering begint met een schep. Door in Afrika Earthsmiles te graven houden we regenwater vast en wordt uitgedroogd land weer groen. En hoe groener het is, hoe koeler het wordt. Let's change climate change. Doneer nu. Just Dig It.
3: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
4: Deze week in de bonus. Ah, Galia en Cantaloupemeloen, 2 stuks, 50% korting. Dr. Oetker Restaurante, 3 stuks, 5,99. En alle AH Barbecue kiptij en speklapjes, 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
5: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het volcontract. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar 26 euro per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
6: Radio 10.

vakantie naar Amerika gaat, is er iets leuks. Want Universal opent in de komende weken twee spookhuizen die zijn geïnspireerd op Ozzy Osbourne. Volgens Universal is het een niet traditioneel eerbetoon aan de vorig jaar overleden heavy metal zanger. De spookhuizen komen in Universal Studios Hollywood in Californië en Universal Orlando Resort in Florida. Het spookhuis in Californië is vormgegeven als een psychiatrische inrichting. En bezoekers van de attractie in Florida die lopen door kerkers en stappen dan aan het einde in een bijzondere trein.

Fairboy op Radio Team Billy Ocean. Wereldster aan beide kanten van de Atlantische Oceaan. En vanaf daar zit je zo op de Westerschelde of de Oosterschelde. En waan je in Ierseke, Sierikzee, Vlissingen, Terneuzen of een andere plaats aan de Zeeuwse kust. Kom maar door met die mosselen.

0: courage.
1: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op binnen- en buitendeuren.
2: Je zomerklus? Doe het lekker zelf.
1: Dat zeg ik.
3: Als je Vodafone mobiel
4: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
3: krijg je tot wel 20 euro korting.

0: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
1: Oh, Chris, dat zou ik lekker Italiaans gaan doen, of...
0: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
1: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
2: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Nivea, 1 plus 1 gratis. Dat is heel veel zonbescherming en heel veel verzorging voor de hele vakantie. Dus kom naar de winkel of shop op ethos.nl.
3: Hoi van Ethos.
4: Fans van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Trader Joe's walnoten. 500 gram voor maar 3,89. En voor dat geld hoef je ze niet eens zelf te kraken.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.
6: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
7: Oh my god.
6: Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
4: Fans van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Een stuk jonge goudse kaas, 980 gram voor maar 4,99. Bijna een hele kilo. En dat voor geen geld.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.
8: Het is sale bij Intratuin. Met kortingen tot wel 50% op onder andere tuinmeubelen, barbecues en potten. Wees er snel bij, want op is op.
9: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
10: Je shopervaring bij Amsterdam De Staal Outlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak. Waaronder Tommy Hilfiger, Calvin Klein en Essex. Kom snel langs. Mis niets.
11: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week paprika mix. 500 gram voor maar 1,29. En ook extra goedkoop. Lipton Ice Tea. 1,5 liter voor maar 1,69. Lidl, je verdient het.
12: Als ondernemer wil je vooruit. Of je nu een ZZP'er bent die bereikbaar wil zijn, of een grote bouwonderneming met veel dataverbruik. Bij Odido Business is er altijd een mobiel abonnement dat bij je past. Kijk snel op odido.nl/zakelijkmobiel.
13: En deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Olijfolie Classico, 1 liter voor maar 5,49. Lidl, je verdient het.
14: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
15: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
16: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Magnum ijs, 1 plus 1 gratis. En Plus frambozen, bessen, aardbeien en bramen, 2 schalen, 5,99. We doen met je mee. Plus.
17: Zoveel voor zo weinig bij Trekpleister. Nu alle producten van Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Grijp niet mis en ga deze week naar de winkel. Dit is een gezondheidsproduct. Lees

0: spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Hey ondernemer, hallo? Kan je me hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
2: Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen. Echt alles voor jouw project.
3: Edwin Diergaarden.
4: Het is bloedheet buiten. De top 4000 flashback zorgt zo voor ijs. Na Bruno Mars. En dit is

0: deze warme middag. Dus het gaat er wel in, hè? Ook als je geen meisje bent trouwens. En we houden het niet bij een klein raketje of een hoorntje met één bolletje ijs. Maar je krijgt gelijk een huis vol.
1: Ja.
0: Nee, onzin natuurlijk. In Australië, het land waar deze band vandaan komt, heeft een icehouse niets met ijs te maken. Ze spreken daar in sommige gevallen van een icehouse als het om een psychiatrische inrichting gaat. Je verzint het niet. En de eerste woning van de zanger van de band was nogal slecht geïsoleerd, waardoor het er in de winter binnen kon vriezen. Dus ja, toen spraken ze ook altijd over een icehouse. Ze hebben vorig jaar december 2 hits in de top 4000 staan. Crazy op 320 en op 1911. Hey Little Girl.

0: zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
1: Praxis.
2: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar 26 euro per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
3: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn de nieuwe Kruidvat babydoekjes vrij van plastic. En maar 99 cent per pak. Ja, daar word je vrolijk van, hè? Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
4: Auw, muggensteek of insectenbeet? Gelukkig is er Afterbite, de handige pen die je snel helpt na de steek. Afterbite, verkrijgbaar bij Ethos en Kruidvat.
5: Gedoe met je dekbedovertrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happybed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
6: Met Swiss Sense vlieg je elke dag naar je droombestemming. Wacht, want dit wil je niet missen. Hot deal. Nu tijdelijk €200 extra korting bovenop de zomersale. Joehoe! Swiss Sense.
7: Zoveel voor zo weinig bij Trekpleister. Nu alle producten van Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Grijp niet mis en ga deze week naar de winkel. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
8: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.

0: Albert Heijn. Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
1: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu eens rekeningnummer geven.
2: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
3: Get ready for the OG.
4: All y'all bitches on the looking like me.
5: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
6: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
7: En toen was het alweer 3 uur. Radio 10 sleept je ook door de laatste uur van je werkdag. Met zo dadelijk Anastasia. En voor het nieuws zit klaar Laura Osinga.
8: Goedemiddag. Zo'n 80 boeren hebben met hun trekkers een tijdje de A35 bij Almelo geblokkeerd. De meeste zijn nu weer weg en de vertraging neemt af. Er was ook een actie in Friesland ter hoogte van Spanga tussen Lemmer en Wolvega. En ook die is voorbij. De boeren zijn boos omdat het kabinet wil dat ze hun stikstofuitstoot bijna halveren. Een man uit de buurt van Alkmaar is veroordeeld tot poging tot moord op zijn ex. De rechter zegt dat het alle kenmerken had van femicide. Hij stalkte haar en kopieerde stiekem haar sleutel. Toen wachtte hij haar op in haar huis en viel haar aan met een mes. Maar ze beet hem in zijn arm en ontsnapte. Hij moet bijna 13 jaar de cel in. Bij een zwaar ongeluk op de provinciale weg bij Balkbrug in Overijssel is een dode gevallen. Hij zat in een busje dat op een vrachtwagen reed. 6 anderen in het busje raakten zwaar gewond. De truckchauffeur heeft niets. De weg is zeker tot begin van de avond helemaal dicht. Er zijn al bijna 100 boetes uitgedeeld aan chauffeurs van vrachtwagens en touringcars die toch over de Merwedebrug zijn gereden. Zwaar verkeer mag daar niet meer komen, omdat de brug dat helemaal niet meer kan hebben. Sinds dit weekend wordt er gehandhaafd en wie er wordt betrapt krijgt €500 boete. En dan nog het weer. Er is zon, maar vanuit het zuiden neemt de bewolking steeds meer toe. Er is een kleine kans op een bui. En het wordt zo'n 26 tot 33 graden.
7: Dankjewel. Files 10 op dit moment op de Nederlandse wegen. En de langste vind je op de A4 Den Haag richting Rotterdam voor de Keteltunnel. 28 minuten daar. A9 Amstelveen-Alkmaar tussen het Rotterpolderplein en Velsen door wegwerkzaamheden 33. En op de A22 een pechgeval tussen Beverwijk en Velsen. Voor Beverwijk heb je 22 minuten extra reistijd.
9: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
10: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten. De zelfbenoemde experts. En de meekijkers.
11: Voor wie zijn we het alweer?
10: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
12: Geef een draai aan je zomer. Met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke 10 euro ontvang je superhoge korting. Of een gratis product. Altijd prijs. Nu in de AHF.
10: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
13: Als ondernemer wil je vooruit. Of je nu een ZZP'er bent die bereikbaar wil zijn, of een grote bouwonderneming met veel dataverbruik. Bij Odido Business is er altijd een mobiel abonnement dat bij je past. Kijk snel op odido.nl/zakelijkmobiel.

Find op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.

You Can Go Your Own Way. Dat is een muzikale afscheidsbrief, geschreven door Lindsey Buckingham. En de brief gaat over zijn stukgelopen relatie met Stevie Nicks. En wat best pijnlijk is, zij stond gewoon gezellig alsof er niks aan de hand is in de studio mee te zingen op een nummer dat eigenlijk gewoon over haar gaat, hè? Weet je wat?

0: 10. Love will save the day was dat. De zomer van de eeuw wordt deze zomer van 10 al genoemd. En wat wil je met die temperaturen zeg? Prachtige dagen. Af en toe misschien een beetje te warm. Een beetje te zwoel. Maar dat kan geen kwaad. Heb ik deze perfecte plaat bijgevonden voor je. Dit is Exile en Kiss You All Over.
1: When I get home, babe, gonna light your fire. All day I've been thinking about you, baby, my one desire. Gonna wrap my arms around you and hold

0: spreek met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
1: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
0: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
1: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
2: Deze week in de bonus. Ah, Galia en Cantaloupe meloen, 2 stuks, 50% korting. Dr. Oetker Restaurante, 3 stuks, 5,99. En alle AH barbecue kipdij en speklapjes, 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
3: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
4: Zomer, zon, Hollywood. Beleef nu het ultieme plezier in Movie Park Germany met de nieuwe Paramount-attractie Journey to the Forbidden Chamber. Ontmoet nog meer Paw Patrol-helden, vier samen met ons de grote Movie Parks Parade of Celebration en word onderdeel van de nieuwe era Hollywood in Germany. Koop nu tickets vanaf €34,90 op moviepark.nl.
5: Hey jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan betaalbare producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
6: Heerlijk, pap. Deze spaghetti doet me denken aan die vakantie in Italië. Op dat pleintje, onder de warme zon. En met die ober.
7: Nee, niet die ober.
6: Zullen we deze zomer weer?
7: Mwah, ik vind het hier veel lekkerder.
8: Grand Italia.
9: Thuis in Italië.
10: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
11: Ook erg lekker. Pesto alla Genovese. Van Grand Italia.
12: Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Alping tot 20% zomervoordeel. Kom naar de winkel of kijk op alping.nl.
13: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
14: Bij Lucardi wordt het een schitterende zomer. Met kortingen tot wel 50% op de mooiste sieraden. Voor een bijzonder aandenken. Aan die dag dat je 9 jaar en 12 dagen getrouwd bent. Lucardi vindt dat elk moment een beetje glans verdient. Dus kom gewoon eens langs. Lucardi Juwelier. Gewoon schitterend.
15: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor €2. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
16: Alle verf super voordelig.
17: CeraVeesje voor je huid. Nu bij Kruidvat 20% korting op alle CeraVe-artikelen. Als je huid daar niet blij van wordt, joehoe! Dus allemaal op naar...
18: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
19: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten, de eerste 9 maanden voor maar €6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
20: Simyo.
21: Het is raam 14-daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
22: Het nieuwe Ajax uitenu is nu verkrijgbaar. Kom nu langs in een van de officiële fanshops of bestel hem snel via ajax.nl/shop.
23: Je hebt alles gekocht in de koffiebar, maar op je rekening staat nu bar weinig?
24: Huh?

0: hij anders doet.
1: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.

De doorbraak. Het is vaak een lange weg die een artiest, band of groep moet afleggen naar succes. In De Doorbraak hoor je het verhaal van het prille begin tot aan het moment van die allereerste hit. Ze zeggen wel eens, als iedereen nee zegt, is het misschien tijd om te stoppen. Hij doet precies het tegenovergestelde. Al jaren probeert hij door te breken en daarvoor speelt hij in musicals, zingt in bands en werkt samen met een songwriter die groter denkt dan wie dan ook. Hun liedjes zijn ook geen gewone popsongs en platenmaatschappijen weten er totaal geen raad mee. Eén afwijzing, nog één en nog één. Meer dan 20 keer krijgen ze hetzelfde antwoord. Het is allemaal te lang, te vreemd en niemand zit erop te wachten. Toch geven ze niet op. Producer Todd Rundgren hoort juist iets wat anderen missen en besluit het album toch te maken. Als Bad Out of Hell eindelijk verschijnt, lijkt de scepties gelijk te krijgen. De verkoop blijft achter en radiostations weten niet wat ze ermee aan moeten. Maar op een gegeven moment ontdekt het publiek de plaat. Door mond-tot-mond reclame en live optredens. Langzaam verandert een ogenschijnlijke mislukking in een van de best verkochte rockalbums aller tijden. De single van het album groeit uit tot een klassieker die generaties later nog steeds uit volle borst wordt meegezongen. Paradise by the Dashboard Light van Meat Loaf.

0: Radio 10 en Call Me. De uren van lang leven, de grootste hits aller tijden, hebben zich weer bewezen. Tenminste, dat hoop ik maar. En Lex doet er zo dadelijk na vieren nog een stapje bovenop.
1: Nou, stapje bovenop vind ik ook wel mooi.
0: Stapje bovenop. Ja, met de meeste muziek in de middag.
1: Absoluut. Grijzer op 10 is onderweg en je leest veel tegenstrijdige berichten over verschillende dingen. Bijvoorbeeld over de huizenmarkt de laatste tijd. Dan is er weer aan geen woning te komen. Dan zakken de huizenprijzen weer. Hoe zit dat nou? We vragen dat aan de makelaar des vaderlands, Alex van Keulen, die je kent van Kopen zonder Kijken. Het zou namelijk, volgens de kranten vandaag, veel makkelijker worden om een huis te kopen in Nederland. Nou, dat zou goed nieuws zijn, vooral voor starters natuurlijk. En tegenstrijdige berichten lezen wij over ons wijntje. Ben jij een wijndrinker?
0: Nee, inmiddels niet meer. Nee.
1: Inmiddels niet meer. Nou, nee. Misschien word je het weer, want de komende jaren wordt de Nederlandse wijn lekkerder. En waar heeft dat mee te maken? Met deze droge zomer. Ja. Terwijl in Frankrijk worden de wijnen minder lekker. Waar heeft het mee te maken? Deze droge zomer. Hoe zit dat? We vragen het aan de man die zowel alles van Franse wijnen als van Nederlandse wijnen weet. Ilja Gort.
2: Dat en
0: alles.
2: Ja. Gijs op 10.
0: Er valt natuurlijk ook weer het een en het ander te winnen. Dus gewoon lekker luisteren naar vieren. Lex Gaarthuis. En de rest van de crew, Gijs op 10. En hier regent het een beetje.

0: met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
1: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
2: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week paprika mix, 500 gram voor maar 1,29. En ook extra goedkoop, Lipton Iced Tea, 1,5 liter voor maar 1,69. Lidl, je verdient het.
3: Als je Vodafone mobiel
4: met een nieuw Ziggo internetpakket

0: deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Olijfolie Classico, 1 liter voor maar 5,49. Lidl, je verdient het.
1: Hey ondernemer, hallo? Kan je me hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
2: Wingardium Leviosa. Harry Potter fans, opgelet. Luister deze zomer elke vrijdag naar Gijs op 10. En maak kans op tickets voor de theatersensatie van het jaar. Harry Potter. Bereid je voor op spectaculaire toverspreuken, zwevende objecten en een magische reis door de tijd. Deze zomer maak je kans op tickets van 10 voor Harry Potter. Zweef voor alle info naar radio10.nl.
3: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
2: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
4: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Trader Joe's walnoten. 500 gram voor maar 3,89. En voor dat geld hoef je ze niet eens zelf te kraken.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.
6: Ook dat ene schroefje dat we maar één keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach-assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project.
4: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Platte perziken, 1,5 kilo voor maar 2,59. En ook nergens goedkoper, rode puntpaprika's. En de prijs? Geen punt. 500 gram, maar 1,79. Aldi.
7: Lease de Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
8: Het is sale bij Intratuin. Met kortingen tot wel 50% op onder andere tuinmeubelen, barbecues en potten. Wees er snel bij, want op is op.
9: CeraVeetje voor je huid. Nu bij Kruidvat 20% korting op alle CeraVe-artikelen. Als je huid daar niet blij van wordt, joehoe! Dus allemaal op naar
10: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
11: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Ariel Plus wasmiddel en Lenor 1 plus 2 gratis. En de mega meevaller van de week. Plus maaltijd en lichte salade. 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
12: Donderdagmiddag, 4 uur sharp. Dus tijd voor de meeste muziek in de middagshow. Gijs op 10 is hier. En het nieuws van 4 uur krijg je van Laura Ozinga. Laura, goedemiddag.
13: Goedemiddag. In Rotterdam is de herdenking van de Jodendeportatie in de oorlog verstoord door betogers. Ze protesteerden tegen de oorlog in Gaza en schreeuwden leuzen tijdens de toespraak van de Israëlische ambassadeur. Hij stopte even en de betogers zijn weggestuurd. Daarna is de herdenking weer doorgegaan. Een man die maandenlang dreigmailtjes stuurde naar de Arnhemse burgemeester Marcouch heeft TBS met dwangverpleging gekregen. Hij dreigde Marcouch te doden en het gemeentehuis in brand te steken omdat de overheid hem tegen zou werken. Volgens de experts is hij psychotisch en moet hij daarom behandeld worden. Er is een dode gevallen bij een bedrijfsongeluk op het Limburgse industriepark Gemmelot. Een man raakte eind van de ochtend bekneld in een machine en overleefde dat niet. Wat er precies is misgegaan is niet duidelijk. Justitie heeft een onderzoek ingesteld. Bedrijven op het park hebben hun vlaggen half stok gehangen. De NAVO overlegt met Polen over de neergestorte Russische raket. Hij was waarschijnlijk bedoeld voor Oekraïne, maar vloog te ver door. De NAVO zegt dat er F-16's zijn opgestegen om de raket te onderscheppen. En later ook verkenningsvliegtuigen om te kijken waar die was neergekomen. En dan nog het weer. Er is zon, maar vanuit het zuiden neemt de bewolking steeds meer toe. Er is ook een kleine kans op een bui en het is zo'n 26 tot 33 graden.
12: Laura, dankjewel. Radio 10 Verkeer door Flitsmeister Robin van de regie weet precies waar het vaststaat. Robin, goedemiddag.
14: Goedemiddag Lex. Op de A9 richting Alkmaar bijvoorbeeld. Daar heb je 20 minuten vertraging tussen Bad Hoeverdorp en Beverwijk Oost. Door de werkzaamheden. Ook op de A22 richting Beverwijk sta je in de file. Een kwartier vertraging heb je tussen Knopend Velsen en Beverwijk Oost. En op de A73 Maasbracht Nijmegen is de weg tussen Venray Noord en Vierlingsbeek dicht door een ongeluk. Je wordt daarom omgeleid via verkeer richting Nijmegen moet ik zeggen. Wordt daarom omgeleid via de A67, A2 en de A50.
12: Michael Jackson hoor je zo net als een enorme zomerhit van Ed Sheeran. En Theo Maassen die heeft het zo over roken.
9: Aanbieding in zicht. Deze week bij Kruidvat alle optiek 2+1 gratis. Van leesbrillen tot lenzenvloeistof. Druppel allemaal binnen bij
10: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
15: Kom op avontuur in Apenheul. Ontdek het vernieuwde Doodshoofdapengebied. En beklim de nieuwe 11 meter hoge uitkijktoren voor een spectaculair uitzicht op de gorilla's. Apenheul. Het leukste dagje uit. Tussen de apen.
16: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
15: Nu alle kaartjes €21,50. Alleen op apenhulp.nl.
17: Fans van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Trader Joe's walnoten. 500 gram voor maar €3,89. En voor dat geld hoef je ze niet eens zelf te kraken.
18: Fans van voordeel.
17: Aldi.
19: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 50% korting op Flexa strak in de lak. Ook op mengwerf. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
17: Fans van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Een stuk jonge goudse kaas, 980 gram voor maar €4,99. Bijna een hele kilo. En dat voor geen geld.
18: Fans van voordeel.
17: Aldi.
20: Als je Vodafone mobiel
21: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
20: krijg je tot wel €20 korting.
21: Elke maand weer.

0: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.
1: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
2: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
3: Met Swiss Sense vlieg je elke dag naar je droombestemming. Wacht, want dit wil je niet missen. Hot Deal. Nu tijdelijk €200 extra korting bovenop de zomersale. Joehoe! Swiss Sense.
4: Omdat we op elkaar kunnen leunen.
5: Omdat we nog lang van elkaar willen genieten.
6: Omdat we al zoveel hebben meegemaakt.
7: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
8: Jouw steladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, oeh ja, cozy sfeertje. Of juist strak. Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
9: Nu bij Quantum, steladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op Quantum.

0: retour. Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
1: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
2: Radio 10.
3: De zomer van 10.
4: Lex Gaarthuis.

0: zon lukt het inmiddels hier in Hilversum niet meer door de bewolking heen priemen. Maar de muziek wel hoor. Hallo, Ed Sheeran, Camille Cabello en bam bam. Het is 4:15. Daar gaan we van je bam bam bam. Yes! Het is de meeste muziek in de middagshow. Donderdag 30 juli 2026 op je Radio 10 scheurkalender. Met Gijs Staverman keihard op zomervakantie. Martijn Nijhuis erachteraan. Maar wat dacht jij? De show must go on. En die gaat ook door, want zij is bij me vanmiddag. Gezellig, Laura Ozinga.
1: Hallo, hallo.
0: En de volledige middagcrew.
2: Hallo.
0: De zonnetjes in huis, dames en heren. En over zonnetjes gesproken en over zomervakantie gesproken. Misschien blijf je deze zomervakantie wel gewoon thuis. En besteed je je vakantiegeld aan een flinke interieur-upgrade. Kan natuurlijk. Mocht je op zoek zijn naar nieuwe stoelen, heb ik al wat leuks voor je. Toyota maakt namelijk al jarenlang stoelen. Maar ja, die zitten natuurlijk in hun auto's. Ja, tot nu. Je kan namelijk voor een kleine $3100... een Toyota autostoel bemachtigen op wieltjes. Ze gaan namelijk 70 bureaustoelen verkopen die je kan gebruiken op kantoor. Ze zien er precies zo uit zoals je van een autostoel als bureaustoel verwacht. Voor dat geld krijg je namelijk zowel armleuningen en wieltjes als een gordelsluiting. Toch bijzonder dat we in 2026 in een tijd van goede gezondheid en stabureaus ineens een stoel introduceren waarop je heerlijk de hele dag kan blijven zitten. Dat zou toch niet goed voor je moeten zijn, hè?
3: Zitten is het nieuwe roken. Daarom ga ik tegenwoordig na de seks altijd even lekker zitten.
4: Het geluid van de zomer.
5: De zomer van 10.
4: Lex Gaarthuis.
5: Radio 10.

0: Jordan had vast een citroenenboom achter in de tuin. Hij schreef daar een liedje over. Maar ja, vind er maar eens een huisje met een tuintje. Het schijnt volgens de kranten vandaag makkelijker te worden om een huis te kopen in Nederland. En dat is toch lang geleden. Klopt dit nou helemaal of zit hier een addertje onder het gras in diezelfde tuin? Wij vragen dat straks aan makelaar des Vaderlands. Je kent hem van Kopen Zonder Kijken. Alex van Keulen. En er is het nieuws. Met onze eigen Laura Ozinga. Laura, wat zit er zo in?
1: In Rotterdam hebben betogers een holocaustherdenking verstoord. En het is weer hoog tijd voor je dagelijkse portie opvallend, opmerkelijk komkommernieuws.
0: Zometeen een nieuwe editie van Komkommertijd met Laura. En dit hoor je.

0: Als ondernemer wil je vooruit. Of je nu een ZZP'er bent die bereikbaar wil zijn, of een grote bouwonderneming met veel dataverbruik. Bij Odido Business is er altijd een mobiel abonnement dat bij je past. Kijk snel op odido.nl/zakelijkmobiel.
1: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen laten je lachen.
2: It's funny, because it's true.
1: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
3: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
4: Wow!
3: Is binnen 3 minuten geregeld.
4: Dan bespaar ik dus gemiddeld €100 per minuut.
3: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
5: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
6: Voor wie zijn we ook alweer?
5: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
7: Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen. Echt alles voor jouw project.
5: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
8: Je bent bij Gijs op 10, gezellig. Vanmiddag op steeds meer plekken bewolkt en regenachtig. Vanavond overal droog en zonnig. Morgen op de meeste plekken 24 tot 27 graden. Misschien dan een onweersbuitje. Dan de situatie op de weg. Die krijg je van Robin van de regie. Robin, goedemiddag.
9: Goedemiddag. Het is redelijk druk aan het worden op de A2 Maastricht-Noord-Eindhoven. Bijvoorbeeld 20 minuten vertraging door een auto met pech tussen Nederweert en Budel. Op de A5 Hoofddorp Amsterdam een kwartier vertraging voor de Westrandweg. En op de A9 richting Alkmaar ruim een uur tussen Haarlem-Zuid en Velsen.
8: Zometeen dus bellen met makelaar des vaderlands Alex van Keulen. Want wordt het nu eindelijk makkelijker om een huis te kopen? Zou lekker zijn, toch? Eerst het belangrijkste nieuws van dit moment. Het nieuws van 4:30. Krijg je van Laura Ozinga. Laura, goedemiddag.
10: Goedemiddag. In Rotterdam hebben betogers een holocaustherdenking verstoord. Uit protest tegen de oorlog in Gaza schreeuwden ze door de toespraak van de Israëlische ambassadeur heen. De betogers zijn weggestuurd. Een man die de Arnhemse burgemeester Marcoes bedreigde heeft TBS met dwangverpleging gekregen. Maandenlang stuurde hij mailtjes waarin hij dreigde Marcoes een mes in zijn hart te steken. Experts noemen hem psychotisch. Een nieuwe natuurbrand in het westen van Spanje breidt zich snel uit. Honderden mensen zijn geëvacueerd. De brand begon gisteren en is nu ongeveer een kwart van de enorme brand bij Madrid. Die is wel onder controle. En niet alleen de scholen zijn dicht, ook veel redacties draaien op halve kracht. Ja. En daarom halen we de meest opvallende en gekke verhalen. Ja, die halen nu ineens wel het nieuws. Het is hoog tijd voor.
8: Kijk je de hele dag naar uit, weet je?
10: De reddingsbrigade waarschuwt weer voor muisstromen in zee. Ja, wat moet je doen als je in een mui terechtkomt?
8: Nou,
10: niet in paniek raken.
8: Eerste goede tip heb je al binnen voor vandaag, maar er is meer, hè?
10: Zeker, want verkoopplatform Vinted waarschuwt voor advertenties met AI-gegenereerde foto's. Conclusie, deze advertenties komen meestal niet van de meest betrouwbare verkopers.
8: Nog eentje dan.
10: Ja, echt een parel. Want er komen weer plaknachten aan. En een handige tip van de Telegraaf. Ja. Zet je airco aan.

0: Ik zie door de bomen het bos niet meer, maar gelukkig is er een man die dat altijd wel doet. Geen huis heeft geheimen voor de makelaar des vaderlands. Je kent hem van kopen zonder kijken. Al dan niet vanuit zijn casa in Spanje, dat ga ik hem nu vragen. Alex van Keulen. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: In Spanje of in Nederland, Alex?
1: Nou, het scheelt zo'n 10 graden, dus ga maar uit van Spanje.
0: Ja, dat dacht ik wel. Heerlijk, man. Ja, ik volg je op Instagram, dus ik, elke keer denk ik, oh, kijk hem er zitten. Wat doet hij dat goed, die man. Hartstikke goed. Het scheelt 10 graden, zei jij?
1: Ja, volgens mij is het in Nederland nu rond de 30 en hier is het een beetje rond de 40.
0: Oké, en niet in risicogebied?
1: Ja, heel Spanje, waar het droog is, is het risicogebied. Ja. Maar bij ons gaat het nog steeds goed.
0: Oké, heel goed. Ja, Alex, ik zei het al, het is allemaal heel tegenstrijdig wat we lezen. En vandaag dan in het nieuws dat veel woningen hun prijs moeten aanpassen naar beneden. Wat is nou de reële situatie? Wat merk jij?
1: Nou, ik denk dat de makelaars gewoon te enthousiast zijn. Dat is één. En ja, je mag vragen wat je wil voor een woning. Het is wat de gekte vergeeft. Maar inderdaad, de afgelopen maanden zijn er meer woningen aangeboden op de markt dan daarvoor. Waardoor de koper ineens dus meer keuze had. En meer keuze betekent minder concurrentie. Minder concurrentie betekent gewoon minder diep in de portemonnee tasten.
0: Ja, waar zit dat dan in?
1: Nou, de afgelopen maanden zijn er gewoon om meerdere redenen eigenlijk meer woningen op de markt gekomen. Denk even aan beleggers die hun huurwoningen te koop aanbieden. Ik denk, gezien de onzekerheid in de wereld, met alles wat er in de wereld speelt, dat mensen ook een verkoopbeslissing hebben naar voren hebben gehaald. Ze zien ook de hypotheekrente oplopen. Ze zien de ellende in Iran en in Amerika en alles wat er gebeurt.
0: Ja.
1: En die denken waarschijnlijk, nou, nu cash, hè, want straks gaan de prijzen misschien naar beneden. En dan krijg je ineens een toename van het aanbod.
0: Ja,
1: en dan heb je als koper ineens meer keuze.
0: En dus ook meer huizen die niet meteen verkocht worden, misschien te hoog in de markt zijn gezet en hun prijs moeten verlagen. Is dat nou verstandig om te doen?
1: Je prijs verlagen?
0: Ja.
1: Nou, als ze verkocht worden wel.
0: Dat wel, maar je kan...
1: Zo simpel is het.
0: Ja, ik weet nog dat uit de tijd dat ik een huis zocht, dat is al een paar jaar geleden, dat je toch even de historie ging checken van zo'n pand. Ook in prijsontwikkeling.
1: Ja, kijk, een vakbekwame makelaar, die weet gewoon exact wat er in de markt gebeurt. Heel actueel, die heeft de cijfers. En op basis daarvan bepaal je de verkoopstrategie. Maar heel veel verkopers, die zien de gouden regenboog nog. En die willen toch wat hoger starten. En ja, soms te hoog, waardoor je uiteindelijk jezelf uit de markt prijst.
0: En klopt het nou dat ze dan een huis in jouw jargon besmet noemen? Want dat las ik in de Telegraaf vandaag.
1: Ja, je krijgt gewoon minder. Als je wat langer te koop staat, dan gaan de kopers ook wat minder enthousiast reageren. En die denken dan, nou, blijkbaar is er geen belangstelling voor. Dus ga ik ook wat geremderde onderhandelingen in. Dat
0: juist,
1: klopt.
0: Juist. Heb je het ook gemerkt tijdens de opnames van het nieuwe seizoen Kopen zonder kijken? Want die zitten er weer op, begreep ik?
1: Nee, nog niet. Nee.
0: Ik ben nog bezig.
1: Niet open. Okay. Het is nog nooit zo moeilijk geweest.
0: Nog nooit zo moeilijk geweest? Dat is nog wel een uitspraak.
1: Nee, dit seizoen was echt heel erg moeilijk. En het heeft er ook mee te maken dat we ook bewust hebben gekozen voor kandidaten met een wat lager budget. Want kijk, kandidaten met 8 ton of 1 miljoen budget, weet je, die redden zichzelf ook wel. Die hebben mij niet nodig.
0: Ja.
1: We willen juist mensen helpen voor wat gewoon heel erg moeilijk is. En er zijn een aantal kandidaten met een budget, zeg maar eventjes, rond de 4 ton. Ja, als je weet dat de gemiddelde verkoopprijs boven de 5 ton ligt, dan heb je al een uitdaging.
0: Dus dat worden weer concessiegesprekken, Alex?
1: Nee. Je bent niet bij. We hebben tegenwoordig de exitklok.
0: Ja, maar...
1: Geen concessieklok meer.
0: Nee, maar de concessiegesprekken aan de voorkant, bedoel ik. Want dat
1: helemaal,
0: was
1: gelijk, direct.
0: Toch? Ja, direct.
1: Ja.
0: Ja, dus ze komen aan met, ik wil een tuintje, ik wil openslaan de deuren, ik wil 4 slaapkamers en ik wil een open keuken. En na een kwartier moeten ze zeggen, nou, doe maar iets met een dak. Daar komt het zo goed in. Of is het zo echt of niet?
1: Laat ik het zo zeggen dat ze met een hele brede glimlach binnenkomen en ze staan jankend bij de uitgang.
0: Juist. Ja, het blijft ook televisie, hè? We willen wel ergens naar kijken. Wat. Ben je blij met Chantal Jansen als nieuwe presentator?
1: Ja, dat is een topper toch.
0: Ja,
1: heel eerlijk, ik moet eerlijk zeggen, het concept met iedere aflevering een andere presentator vond ik ook heel erg leuk.
0: Ja, ja.
1: En volgens mij het publiek ook, de kijkers ook. Maar Chantal is natuurlijk wel het beste paard van stal, na Martijn.
0: Is ook zo. Ja, zeker na Martijn. Ja, laten we dat in ere houden. Vanaf wanneer gaan we dat zien op televisie, Alex, weet je dat?
1: Het voorjaar.
0: Het voorjaar weer, gezellig. Gaan we weer lekker zitten.
1: We hebben nog even nodig. We moeten nog 3-4 afleveringen. Hebben we nog geen huis, dus we moeten nog even.
0: Nou, ik hoor de stress als je daarover praat.
1: breek me de bek niet open.
0: Nou, pak jij dan een klein cervezaatje in de Spaanse zon, Alex, om even bij te komen van al dit geweld. Ik wens je daar een heerlijke dag verder. Dankjewel voor nu.
1: Yo, fijne dag.
0: Dames en heren. Makelaar des Vaderlands, Alex van Keulen. Jazeker.

Sugar Babes. Radio 10. In de middagshow. Ja, we lezen zoveel tegenstrijdige berichten over de huizenmarkt. De ene dag lees je dat je nu echt geen huis moet kopen. De andere dag lees je dat er nog nooit zoveel huizen zijn verkocht. Vorige week nog in het nieuws. Prijsstijging van koopwoningen vlakt af. En toch blijf je maar overboden worden.

0: Middagshow, dit is Gijs op 10. 7 minuten voor 5. Straks gooi je weer je werkdag in het slot met Kenny Loggins. Foodloose komt eraan en er is het nieuws natuurlijk met onze Laura. Laura, wat zit erin?
1: De Rijn staat op het laagste peil ooit. En in het Canadese dorp St. Mary's kunnen ze na 20 jaar eindelijk opgelucht ademhalen. Want ze zijn verlost van een wel heel hardnekkig probleem. Wat het is, hoor je zo.
0: Dat zo bij Laura in het nieuws. Eerst meezingen. Richting het einde van je werkdag. Met de voor.

0: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Luco Vitaal, David Amon en Imea, 1 plus 1 gratis. Dus maak je klaar voor een mooie zomer en vind nog meer mooie zomerdeals in de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
1: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
2: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
3: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
2: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
3: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
1: Plastic. Maar dan niet gemaakt van olie. Het kan echt. In Sittard Geleen maken ze plastic van planten. En dat is sterker, recyclebaar en schoner. Kijk op brightlands.com.
4: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje.
5: Ja, laatste kans.
4: Nog één keer brullende motoren.
5: Ja, goed.
4: Dit mag je niet missen.
5: Oh.
4: Daar moet je bij zijn.
5: Daar binnen.
4: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven.
5: Ja.
4: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
6: Bij Lucardi wordt het een schitterende zomer. Met kortingen tot wel 50% op de mooiste sieraden. Voor een eeuwige herinnering aan je derde surfles. Lucardi vindt dat elk moment een beetje glans verdient. Dus kom gewoon eens langs. Lucardi juwelier. Gewoon schitterend.
7: Hey jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan betaalbare producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
8: Het nieuwe Ajax uitenu is nu verkrijgbaar. Kom nu langs in een van de officiële fanshops of bestel hem snel via ajax.nl/shop.
9: Verf nodig? Ga naar verfwinkel.nl.
0: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Alleen deze week tot wel 40% stapelkorting op bijna alle verlichting. Wees er snel bij. Karwei, maak het mooier.
10: Hallo, met Peter van Os van de bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
11: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
12: Zoveel voor zo weinig bij Trekpleister. Nu alle producten van Luco Vitaal 2 plus 3 gratis. Luco Vitaal, dat is krachtig en goedkoop. Grijp niet mis en ga deze week naar de winkel. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
13: Het is Summer Savings bij Domino's. Met, raad eens, een tweede pizza gratis. Af te halen bij zowat alle winkels. Dus bestel snel op domino's.nl.
14: Honor the craving.
15: Chris?
16: Ja?
15: Hoef jij niet te werken vandaag?
16: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
15: Dus, heb je nu...
16: Een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
15: Oh, dat is goed geregeld.
17: Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
18: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
19: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
20: De werkdag zometeen in het slot met Kenny Loggins, Footloose in Gijs op 10. Maar eerst het nieuws van 5 uur. Even van Laura Ozinga. Laura, goedemiddag.
21: Goedemiddag. Het water in de Rijn heeft nog nooit zo laag gestaan. Bij Lobith werd een peil gemeten van 6,47 meter boven NAP. Een centimeter minder dan het oude record van 4 jaar terug. En het zakt de komende dagen nog verder, is de verwachting. Want er komt extreem weinig water vanuit Duitsland de Rijn in. Er zijn door de droogte nog geen nieuwe landelijke maatregelen nodig, zeggen overheden en drinkwaterbedrijven na hun wekelijkse overleg. Vorige week gingen in Twente kanalen dicht en werd een stuw in de lek geopend om zout water weg te werken. En dat is voor nu voldoende. Drinkwater is er nog genoeg. Bij het Skoetsje Siele in Friesland is Grauw kampioen geworden. Bij de race in Lemmer zijn ze vijfde geworden en dat is genoeg voor de eindoverwinning. Onderweg ging er nog een man overboord van het team van Langweer. Die werd opgepikt met een motorbootje en is weer aan boord gezet. Morgen is de laatste dag, dan zeilen ze bij Snake. In het Canadese dorp St. Mary's is eindelijk een einde gekomen aan een jarenlange stankoverlast. Een oude visfabriek zorgde daar meer dan 20 jaar voor de geur van rotte vis. In het pand stond nog ruim 1 miljoen liter oude vissaus opgeslagen.
20: Oh.
21: 20 jaar al, hè? Al 20 jaar stond het daar. Nou, nu wordt eindelijk alles opgeruimd en kunnen de inwoners genieten van frisse lucht en letterlijk opgelucht ademhalen.
20: Ja, dat je er blijft wonen ook.
21: Ja.
20: Maar jij zie je huis maar eens kwijt te raken. Ja, we kunnen wel weer Alex van Keulen bellen, hoe moeilijk dat is. Maar dat is ook overdreven misschien. Hè?
21: Ja, nee, dat huis raak je niet kwijt daar. Ik ben wel blij voor ze.
20: Absoluut, dat snap ik.
21: En dan het weer. Het is grotendeels bewolkt. Er kan af en toe een buitje vallen. Vannacht is het weer droog. Morgen is het bewolkt, ook met kans op een bui, vooral in het noorden. En in de middag is er ook zon. Het wordt 24 tot 30 graden.
20: Laura, dankjewel. Dan naar de situatie op Nederlandswegen. Robin van de regie houdt dat als geen ander in de gaten voor je. Robin, goedemiddag.
5: Goedemiddag Lex. Een avondspits zou je niet echt kunnen noemen met maar 66 kilometer file totaal. Op de A5 richting Amsterdam 10 minuten vertraging tussen IJmuiden en de aansluiting met de A10. Op de A9 richting Alkmaar 20 minuten tussen knooppunt Raasdorp en knooppunt Velsen. En de A73 richting Nijmegen, daar is de weg dicht door een ongeluk tussen Horst Noord en Venray. Vanaf Venlo wordt je omgeleid en daardoor ben je een half uur langer onderweg.
20: Wijn euforie bij ons in Nederland. Wijn decepties in Frankrijk. We bellen er straks over met Ilja Gort, wijnboer onder de wijnboeren. En straks onder andere ook Ilse de Lange en Barry Manilow. Ik ga eens op die.
14: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke 10 euro ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AHF.
22: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
23: Voor wie zijn we ook alweer?
22: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
24: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
25: Praxis.
22: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
26: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
27: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
26: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
27: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
28: Als ondernemer wil je vooruit. Of je nu een ZZP'er

stekker van je laptop en die van je elektrische auto. Je kunt ze er weer uittrekken, want het is weer tijd om dat bijna lege kantoor achter je te laten. Het is zover! Ja, ja, ja, ja.

0: Shane Loggins, Radio 10, Jordan Foodlum. 9 over 5.
1: Goedemiddag.
0: Klap maar, stel die laptop dicht. Laptop die dicht wegwezen, jongens. De dag is voorbij. Voor die harde werkers. De avondspits, die komt eraan. Valt mee. Ja, dan ben je lekker vrij. Zeg maar Lex, hè. Bijna goed. Ja. Waar staat het stil? En kun je dat al zien? Nou, de A73 is dicht tussen Horst Noord en Venray door een ongeluk. Dus ja, het is jouw middagshow. Wel wat vertraging daar. Gijs op 10. Ja, de 5 zit in de klok, dus laten we het hebben over wijn. Door alle droogte in ons land zijn wijnboeren door het dolle heen. Het kan een topjaar worden. Hoe anders is dat in wijnland Frankrijk? Wel zo de man die er alles over weet, zowel voor Nederland als Frankrijk. Hij drinkt zijn wijn het liefst gordroog. Ilja Gort. Snap je hem? Je hoort hem zo. Eerst Ilse

0: Ja, kijk vanmiddag eens naar je eigen achtertuin. Een grote kans dat het gazon er gordroog bij ligt. Terwijl de boeren en de moestuintjes snakken naar een flinke plensbui. Vieren ze een paar kilometer verderop juist een feestje. In Twente verwachten de wijnboeren namelijk een absoluut topjaar. De druivenstokken hangen er prachtig bij. En het Franse klimaat lijkt wel naar het oosten van ons land te zijn verhuisd. Ja, hoe anders is dat in Frankrijk zelf? Daar vechten wijnboeren op dit moment tegen extreme hittegolven en verwoestende natuurbranden die de complete oogst bedreigen. Ik ken maar één man die met zijn voeten in de Franse klei staat, maar tegelijkertijd de Nederlandse velden scherp in de gaten houdt. Schrijver, wijnboer, levensgenieter Ilja Gort aan de telefoon. Ilja, goedemiddag.
1: Bonjour.
0: Bonjour, bonjour. Als jij nu uitkijkt over je eigen wijngaard in Frankrijk, hoe spannend is deze zomer voor jou als wijnboer?
1: Nou, daar word ik niet zo heel erg vrolijk van wat ik daar zie.
0: Nee.
1: Die druivenstokken die gaan in de survival modus. Dus dat betekent dat ze geen vocht... Ze nemen wel vocht op, maar dat sturen ze niet meer naar de druiven. En ook niet naar de blaadjes, maar naar de wortels. Zodat ze in leven kunnen blijven. Dus die blaadjes die hangen er slap en futloos bij. En die druiven die blijven klein. Ze rijpen wel, maar ze blijven klein. Dus dat betekent minder sap, minder suiker, minder alcohol en minder wijn.
0: Ja, en dus ook minder smaak?
1: Nee, integendeel, meer smaak.
0: Meer smaak?
1: Wordt heel, wordt geconcentreerd.
0: Ja.
1: Maar ik zei het net verkeerd, de suiker gaat juist door al die zon omhoog. Dus die alcohol, die wijnen worden zwaarder en geconcentreerder. Dus dat worden dikke, rode wijnen. Maar ja, voor een lekkere winteravond is dat heerlijk. Maar voor zomers op het terrasje is dat niet zo fijn, want dan val je meteen in slaap.
0: En daarom ben jij er minder blij mee als wijnboer. Waarom zijn die Nederlandse wijnboeren dan juist zo blij met dit droge en warme weer in ons land?
1: Ja, dat is wat druiven willen. Die willen zon. En daar zijn het wel andere druivenrassen dan wij hebben. Want het zijn meer druivenrassen in Nederland. Die zijn aangepast op het Nederlandse klimaat. Maar dat begint wel steeds beter te worden. En met name de witte wijnen worden steeds lekkerder in Nederland. Dus daar zit toekomst in. Daar zit muziek in.
0: Overweeg jij een terugkeer naar ons land, Julia?
1: Ja, ik ben naar Frankrijk gegaan. Vooral vanwege Frankrijk. Ik kom nog veel in Nederland, hoor. Ik vind het een heerlijk land. En ik ben dol op Nederland en op Nederlanders en alles wat er is. Maar ik vind Frankrijk ook wel heel erg fijn. Ik ben een beetje een halve Fransman geworden. Dus ik zit wel een beetje gebakken aan Frankrijk eigenlijk. In mijn hele leven daar. De manier van doen en alles.
0: Ja, jij
1: dat is toch wel anders.
0: Ja. Zou het kunnen, Ilja, dat sommige druivenrassen over een paar decennia beter in Nederland groeien dan in delen van Frankrijk? Of kunnen we zover nog niet gaan?
1: Nou, ja, sommige druiven, de Pinot Noir bijvoorbeeld, dat zou heel goed kunnen dat die... Dat is nu nog niet zo heel erg goed, maar ik heb toch wel voorbeelden geproefd. En ik denk van, nou, dat gaat behoorlijk de goede kant op. Dus ja, dat zou dan wel een van de positieve kanten zijn van deze verschrikkelijke klimaatcrisis waar we nu in zitten.
0: Ja, absoluut. Jij ondervindt daar, denk ik, tenminste ook de gevolgen van deze zomer daar. Want volgens mij ligt jouw château in de buurt van Bordeaux. Hoeveel last heb jij van de natuurbranden daar?
1: Gelukkig niet. En de laatste berichten zijn dat het is gestabiliseerd, wat ze zeggen. Dus het brandt niet verder. Maar ja, de situatie daar is rampzalig. Maar daar zit toch de Gironde, of de Garonne en de Dordogne zitten ertussen voordat je bij ons bent. Dus wij zien er ook, we ruiken het ook, maar we zijn geen acuut gevaar daarvan.
0: Okay. Nou, houden zo. We willen toch nog even een lekker flesje open klappen.
1: Ja, ik doe mee.
0: Welke wijn moeten we gekoeld in huis hebben deze zomer, wat jou betreft?
1: Nou, ik zou zeggen de Go-Go Zero natuurlijk. Een lekker sappig sprankelend rozeetje.
0: Ja, en nog een andere buiten dat je denkt, nou, dat moet je eens geprobeerd hebben. Dat is niet zo'n gangbare wijn, maar die is wel interessant en die kun je in Nederland goed krijgen.
1: Nou, ik vind een rode Sancerre, die vind ik super lekker.
0: Ja.
1: Die zie je niet veel. En als je die gekoeld drinkt, is dat wel een hele lekkere wijn. Ja, verdorie.
0: Wat vind jij van de opkomst van cocktails met wijn erin?
1: Ik heb nog niet iets gedronken waarvan ik zeg van... jippie, wauw, dat gaan we doen.
0: Nee, onder de jeugd is Tinto de Verano namelijk helemaal hip.
1: Ja, dat klopt.
0: Ja. Maar dat is niet in jou besteed.
1: Ik word er een beetje bezopen van, dus ik doe dat maar liever niet eigenlijk.
0: En wat is daar mis mee, Ilja, precies?
1: Ja.
0: Op zijn tijd, hè? Alles met mate. Op zijn tijd, mensen.
1: Ja, nee, maar het gaat een beetje te hard. En het is te zoet. En het is, maar ik kan me voorstellen dat jongsters dat lekker vinden. Ja,
0: is
1: dat
0: ook zo. Is ook zo.
1: Ja.
0: Ilja, ik wens jou daar alle succes, sterkte en plezier. En we spreken elkaar snel weer.
1: Ja, dankjewel. Jij ook.
0: Ilja Gort.

0: Beste Lionel Richie, Radio 10, Say You, Say Me. Het is bijna 5:30. Zometeen spelen wij natuurlijk een nieuwe ronde. Top 4000 in 40 seconden. Misschien wel met jou. Gaat de afgelopen dagen best wel goed. Laten we die lijn doortrekken. En er is het nieuws met Laura. Laura, wat zit erin?
1: De lage waterstand levert het een heel interessante vondst op. En ik heb de tip voor een bijzondere vorm van relatietherapie die ook nog eens verrassend goed werkt.
0: Hé, hey, let op. Zometeen.
2: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn de nieuwe Kruidvat babydoekjes vrij van plastic. En maar 99 cent per pak. Ja, daar word je vrolijk van, hè? Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer. Meer podcasts, meer playlists, meer foto's. Beleef meer met je smartphone, want het is Mobile Mania. Inruilen is verdienen. Ruil je oude iPhone in en krijg tot €50 extra bovenop de inruilwaarde. Alleen bij Mediamarkt.
3: Fans van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Trader Joe's walnoten. 500 gram voor maar €3,89. En voor dat geld hoef je ze niet eens zelf te kraken.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
5: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen. Beter leven.
3: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Platte perziken, 1,5 kilo voor maar €2,59. En ook nergens goedkoper, rode puntpaprika's. En de prijs? Geen punt. 500 gram, maar €1,79. Aldi.
6: Wacht niet te lang. Directly trakteert nog maar een paar dagen op €25 korting per maand. Voor zakelijk en privé. Ga snel naar directlease.nl.
7: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een pak Sun vaatwascapsules van 18 stuks... bij besteding vanaf €35. Op is op. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis, dat is de ja van Jumbo.
6: Tot en met 2 augustus, €25 korting per maand. Directlease.nl.
8: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
9: Rustig, adem in,
8: ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken.
9: Zenuwleier. Als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
10: Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen en symptomen... zoals roodheid, prikken en branden. Avogel, ervaar pure plantkracht.
11: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
12: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki. Serious about fun.
13: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want in augustus maak je bij de Postcode Loterij kans op €250.000. Om bijvoorbeeld je eigen bed and breakfast droom waar te maken.
14: Jammers, wat een gezelligheid, hè?
13: Zoals in Griekenland. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18+, speel bewust.
15: Nieuw, de Melanzane Pizza.

0: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
1: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Coca-Cola, Fanta en Sprite, een liter fles, 1 plus 1 gratis. En alle zuivelhoeven, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
2: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het volcontract. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
3: Ja, goedemiddag. Je bent bij Gijs op 10. Gezellig. Het klaart vanavond overal op. Dus we gaan zonnig de avond tegemoet. Morgen 24 tot 27 graden. Hier en daar kan het wel gaan onweren morgen. Dan naar de toestand op de weg. Die krijg je van Robin van de regie. Robin, goedemiddag.
4: Goedemiddag Lex. Het is heerlijk lekker doorrijden deze donderdagmiddag. Op de A16 Breda-Rotterdam heb je wel een klein kwartiertje vertraging door werkzaamheden tussen knooppunt Zonzeel en de Moerdijkbrug. Op de A50 Os-Arnhem 10 minuten tussen Renkum en knooppunt Grijshoort. En de A73 Maasbracht richting Nijmegen is dicht tussen Horst Noord en Venray. Wordt omrijden vanaf Venlo.
3: Zometeen weer een bloedstollende editie van de top 4000 in 40 seconden. Misschien speel ik het straks wel met jou, maar eerst het laatste nieuws. Het nieuws van 5:30 krijg je van Laura. Goedemiddag.
5: Goedemiddag. Nederland is niet goed voorbereid op extreme hitte en er moet een nationaal crisisplan voorkomen, zegt Veiligheidsinstituut NIPV. De aanleiding is de hittegolf in juni. Transport en Logistiek Nederland vindt het niet eerlijk dat Nederlandse vrachtwagens die toch over de Merwedebrug wel een boete krijgen en buitenlandse niet. Dat het buiten Europese richtlijnen valt is lastig uit te leggen, vinden ze. De lage waterstand in rivieren zorgt voor bijzondere ontdekkingen. Zo zijn in de bodem van de Donau in Bulgarije resten van een mammoet gevonden. En experts denken dat het daar niet bij blijft. Meer scheidingen na de vakantie? Nou, volgens vrije tijdsexpert Moji Shafali is samen op vakantie gaan juist dé manier om aan je relatie te werken.
3: Oh.
5: Volgens hen doet samen op reis gaan dan ook echt wonderen. Niet alleen omdat je leuke dingen beleeft, maar ook omdat je echt tijd hebt voor elkaar. En die lange autorit, ja, die is juist goud waard. Want 8 uur naast elkaar zonder alle afleiding,
3: ja,
5: zorgt vaak voor de beste gesprekken.
3: Nou, zeker, ja. Wie zegt dit?
4: De AMB.
5: Ja, Moji Shafali.
3: Ja, die heeft geen relatie. Nou, alsjeblieft.
5: Nou ja, nog wel een opvallende tip. Trek ook af en toe even je eigen plan. Want even wat tijd voor jezelf voorkomt irritaties.
3: Ja, ja. Maar dat gaat lastig tijdens een autorit natuurlijk. Ik stap hier even uit. Ja. Kom me maar weer op bij Marseille. Verschrikkelijk. Ja, misschien ben ik de enige hoor die af en toe wat spanning merkt tijdens een te lange autorit. Maar
5: nou ja, ik moet wel zeggen, ik zat vroeger altijd achterin en dat was altijd al wel ellende. Ik kan me nog wel herinneren mijn ouders dan al ellende hadden over, over die kaart.
3: Ja.
5: Waar ze dan naartoe moesten rijden.
3: Mijn ouders hadden heel ruzie voordat de motor startte. Dat was echt, was voor ons geniet hoor, op de achterbank. We zaten dan lekker met z'n drietjes.
5: Ja.
3: De show gaat zo beginnen. We zijn er niet, kom. Hoppalagee.
5: Ja.
3: Of altijd, dan moest mijn moeder de kaart lezen in Frankrijk. En dan moest zij alleen in de gaten houden dat we bij Lyon moesten. Dan links, zeg maar even wat. En dan zagen wij op de achterbank van, nou, 27e bord Lyon, 28e bord Lyon. En mijn moeder. En dan op een gegeven moment de afslag voorbij. En dan, oeh.
5: Je had één taak.
3: Hadden we naar links gevoerd. En dan mijn vader helemaal door het tonnen. Ja, genieten, genieten, genieten. En mijn kinderen hebben waarschijnlijk hetzelfde nu. Alhoewel, we hebben nu Google Maps.
5: Ja.
3: Maar dan nog,
5: ja,
3: zijn er wel wat spanningen onderweg. Hoe is het bij Lisanne van der Lijstjes? Maken jullie?
6: Ja, ik heb gewoon geen tijd. Ik ben gewoon twee kinderen aan het entertainen.
3: Ja, ja, ja. Dat is het.
6: Zijn we er al 5 minuten de straat uit?
3: Ja, ja.
5: Waar gaan jullie dan ook op lange autoreis
6: vakantie? Nou, we gaan nu deze zomer 4 uurtjes rijden. Dat vind ik wel een uitdaging.
5: Ja, hè?
3: Ja, ik rij straks gewoon weer 11 uur naar de Dordogne met tussenstop 12 uur.
4: Maar hoe oud zijn jouw kinderen nu dan?
6: Ja, die oudste is 2,5. Ja, die wil echt niet meer in de auto.
4: En die is al de hele tijd, zijn we er al? Ik heb een vriend van 30 die vraagt het hele rit.

0: 60 seconden.
1: We gaan het zo spelen. 10 nummers in 40 seconden tijd herkennen uit onze top 4000. En 100 euro thuisbezorgd te goed winnen. Wat zou dat lekker zijn? Je kunt je kwalificeren door de volgende vraag goed te beantwoorden. Bruce Springsteen hoorde je net, maar hoe heette zijn begeleidingsband? Hoe heet de begeleidingsband van Bruce Springsteen? Ik zou zeggen die is te doen. Heb je antwoord door via de Radio 10 app? Misschien speel jij straks wel mee voor 100 euro thuisbezorgd te goed. Top 4000 in 40 seconden.

0: Sinclair, Love Generation. Bij Radio 10, het is bijna 17:15. Hoogste tijd om te spelen.
1: De top 4000 in 40 seconden.
0: 40 seconden zuivere speeltijd. 10 liedjes uit de top 4000 herkennen. Ach, het lijkt allemaal zo simpel, maar doe het maar eens. Tietja, goedemiddag.
2: Hey, goedemiddag.
0: Jij mag het gaan proberen vandaag.
2: Nou, ik zal mijn best doen.
0: Tenminste, als je mij weet te vertellen hoe nou die begeleidingsband van Bruce Springsteen ook weet.
2: Was dat niet de
0: E-Street Band? Inderdaad, Tietja, dit is een heel lekker begin van het spel. Het scheelt voor mij een hoop gedoe ook. Ja, ja, helemaal goed. Hey, heb jij een lekkere dag so far?
2: Nou ja, kijk, ik...
0: Ik
2: ben gevallen in de vakantie en ik heb een gecompliceerde enkelbreuk.
0: Ja, waarom doe je dat dan ook? En hoe is dat gebeurd dan?
2: Uitgegleden.
0: Ja. En was dat in Nederland, in het buitenland?
2: Nee, het was 2 dagen waren wij op vakantie in Spanje. Toen is dat gebeurd. En daar ben ik geopereerd. En ik heb daar 9 dagen in het ziekenhuis gelegen.
0: Balen zeg, hé.
2: Dat is het inderdaad. Dus ik heb alle tijd om naar die Radio 10 te luisteren.
0: Ja, kijk, nou ja, elk aandeel heeft zijn voordeel, zei ooit een beroemde voetballer. Maar ja, dit wil je toch liever niet. Misschien resulteert dat wel in een waanzinnig goede prestatie in dit spel. De top 4040 seconden. Hierbij haalt iets. Ja, kom. Op.
2: Ik hou daar niet zoveel rekening mee, maar ik doe mijn best.
0: Ik wel hoor. Ik heb krankzinnig hoge verwachtingen van je, Tietja. Ik voel de druk toch een beetje op.
2: Ik hoop het voor je.
0: Want wij gaan gewoon een hele positieve kers op dat matige schaaltje appelmoes dat jouw zomervakantie tot nu toe heet, gaan wij deponeren vandaag. Let op. 40 seconden dus. 10 platen of artiesten herkennen. Dan ben je €100 thuisbezorgd goed.
2: Ja.
0: Als het niet lukt, krijg je de troostijs. De grijsblokjes is natuurlijk ook schitterend. En je weet het, bij elk fragment zo snel mogelijk de titel of de artiest roepen. Als je het niet weet, gewoon lekker pas roepen. Zetten we de tijd stil. Gaan we door naar het volgende fragment, oké?
2: Helemaal top.
0: Wij zetten 40 seconden voor jou op de klok. Tietja, ben je er klaar voor?
2: Jazeker, ga uw gang.
0: Daar ga je. Tietja?
2: Ja?
0: Ja. Roep maar, hè.
2: Wat zegt u?
0: Roep maar, hè. Wie is dit?
2: Kijk, ik hoor u nu even niet, hoor.
0: Dit is geen lekker begin, Tietja.
2: Lekker begin.
0: Nee. Hoor je wel het fragment?
2: Maar dat is heel vervelend. Ik hoor de telefoon voor eerder als de radio.
0: Oh, ja, maar je moet de radio even uitzetten.
2: Ja, dat zal ik eens even heel goed doen.
0: Doe je dat eventjes?
2: Dat lijkt mij een startplan. Had ik niet zo gauw in de gaten.
0: Nee, geef niks. Misschien kan Laura nog een mop vertellen of zo. Laura, heb jij een mop?
3: Wat is een komkommer in verleden tijd?
2: Kwamkwammer.
3: Heel goed.
0: Dat is wat ik zo. Wat? We eerste te pakken.
3: Ze is scherp.
0: Ja, we hadden een ander spelletje moeten doen. Met raad het raadsel. Dat is misschien leuk. Tietja, is de radio uit inmiddels?
2: Ja hoor.
0: Ja, je hoort mij goed door de telefoon?
2: Ja hoor.
0: Je hebt hem niet op speaker staan?
2: Nee hoor.
0: Nou, dan moet het goed komen. Ik ga gewoon bij hoge uitzondering ga ik de 40 seconden opnieuw starten. Want je hebt al zo'n zomer waarvan je denkt, nou moet het nou allemaal nou. Ik ga opnieuw op de klok zetten. Ik ga je eerste fragment starten en ik wil dan van jou horen de artiest of de titel, oké?
2: Prima.
0: En zo snel mogelijk, hè? Want 40 seconden als ze aflopen, dan...
2: Ja.
0: Oké.
2: Ik doe mijn best.
0: Tietja, daar ga je. Daar is hij. Jouw eerste fragment opnieuw.
2: Ja,
0: Tietja, zie je wel. Het gaat nu helemaal goed komen. Eerste goeie, dit is je tweede fragment. Pas?
2: Ja, toch maar.
0: Jawel, hè? Ja. Als je het echt niet weet, gewoon meteen pas roepen. Anders loop je secondes heel snel af. Dat zou zonde zijn. Oké, dit is je volgende.
2: I was wondering if after all these years you'd like to... Adele,
0: ja, hartstikke goed.
2: Hey.
0: En hello. Ja, je komt op stoom. Dit is je volgende, luister goed. Did you ever stop
2: to notice? Nee hoor, dat hoort niet. Nee, pas.
0: Pas.
2: Ja.
0: Snelle passen, dan komt het allemaal goed. Dit is je volgende.
4: Wat jij me ooit hebt gezegd, blauwe dag.
2: Freek en Suzanne.
0: Ja, Freek en Suzanne. Ja, Suzanne. Ja. Ze zeggen zelf Suzanne Freek, maar Freek mag ook wel eens op de eerste plaats, hoor, vind ik.
2: Ja.
0: Blauwe dag. Titel mag ook, hè? Je mag ook de titel roepen, als je moord. Oké, je staat op 3 goeie, nog 7 te gaan. Dit is je volgende. Sweet
2: dreams are made of
0: this. Eurythmics. Eurythmics, ja, hartstikke goed. Je komt nou op stoom. Nog 14 seconden over. Je moet er nog 6. Het is krap, maar het kan. Het kan.
2: Nou, ik hou geen rekening mee.
0: Kom op. Positief blijven. Daar gaan we. Dit is de volgende.
2: Nee, zomaar.
0: Pas. Was ook een lastige. Fate No More en Easy. Geef niet, we hebben nog meer. Dit is je volgende.
2: Oh, het zegt nog niks. Pas.
0: Bruno Mars. 24K
2: Bruno Mars, ja.
0: Magic. Tietja, we gaan even diep inademen. Met z'n tweeën, komt-ie?
2: Ja.
0: En adem maar weer uit.
2: Ja. Oké.
0: Okay. Ja. Dit is je volgende.
2: Dit is... Dit past.
0: Maar
2: dat hoort hem niet, joh.
0: Prince, 1999. Ik durf inmiddels te zeggen dat ik het met je eens ben. Je hebt nog 1 seconde over, je moet er nog 6. Zullen we toch proberen het iets? Ja, kan ons het schelen.
2: Ja, joh, ja. Ons best.
0: Daar komt ie.
2: Helemaal top.
0: Nee, nou, dat is... Je verwacht het toch helemaal niet.
2: Nou. Hey, en hoeveel heb ik
0: er nu? Jij hebt er 4 goed.
2: Of valt me nog mee?
0: Ik vind het fijn dat je positief blijft. Ja, het levert jou wel de gijsblokjes op.
2: Oh, daar ben ik heel blij
0: mee. Dat is ook fantastisch. Kun je lekker zo in een theedoekje, dan rond je enkel. Zo. Misschien helpt het nog, je weet het niet. Hoe een koe een haas vangt. Ik wens jou alle succes en sterkte bij je herstel. Ik vond het onwijs gezellig dat je meespeelde.
2: Ja.

0: Mr. Mister en Broken Wings. 5 minuten voor 6. Je bent bij Gijs op 10. Wat gezellig. Zometeen trappen we je donderdagavond af. En er is het nieuws met Laura Ozinga. Laura, wat zit daarin?
1: Europese voetbalbonden dreigen het WK te boycotten. En in Brazilië zetten onderzoekers een wel heel bijzonder middel in om vervuilde rivieren schoon te maken.
0: Hoor je zo, net als dit.

0: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
1: Wat ga jij morgen doen? Een dagje pretpark, dierentuin of wellness? Boek voordelig via Tripper en maak van jouw zomer de leukste. Tripper, de leukste uitjes voor de beste deal.
2: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 5 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Tripper maakt van jouw zomer de leukste. De leukste uitjes voor de beste deal.
3: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
4: Bij Lucardi wordt het een schitterende zomer. Met kortingen tot wel 50% op de mooiste sieraden. Voor een eeuwige herinnering. Aan je derde surfles. Lucardi vindt dat elk moment een beetje glans verdient. Dus kom gewoon eens langs. Lucardi juwelier. Gewoon schitterend.
5: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
6: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij... Ping, ping, ping, ping, ping. Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
7: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
8: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 2 weken valt hij zeker weer.
9: Zeker weten.
8: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
10: Tadaa, hier ben ik, jouw steladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, cozy sfeertje. Of juist strak. Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
11: Nu bij Quantum, steladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl.
12: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Ja, zeker! De Hypotheker!
13: Omdat we nog lang van elkaar willen genieten.
14: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
15: Omdat we nog zoveel plannen samen hebben.
16: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.

0: zomerdeals. Korte je geld op de meest getoonde prijs.
1: De Summer Savings bij Domino's. Met, raad eens, een tweede pizza gratis. Af te halen bij zowat alle winkels. Dus bestel snel op domino's.nl. Honor the
2: craving. Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
3: Drie sterren slot.
2: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
4: Hey, even snel. Want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar tv en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
5: Diana Ross, Mary J. Blige en U2. Ze vormen de aftrap van je donderdagavond zometeen in Grijs op 10. Maar eerst het nieuws van 6 uur. Laura Ozinga, goedenavond.
6: Goedenavond. Europese landen doen niet meer mee aan het WK voetbal als de FIFA doorgaat met het plan van voorzitter Infantino. Die wil het toernooi verkopen aan investeerders in de vorm van aandelen. De UEFA is fel tegen. Het eerste boycottmoment zouden de play-offs zijn voor het vrouwen-WK in oktober. Er is een nationaal crisisplan nodig voor extreme hitte, zegt Veiligheidsinstituut NIPV. Nederland is nu niet goed voorbereid. Het instituut keek naar de maatregelen die werden genomen tijdens de hittegolf in juni met code rood. En die verschilden nogal. Zo gingen sommige scholen dicht en andere niet. Transport en Logistiek Nederland vindt het niet eerlijk dat Nederlandse trucks die toch over de Merwedebrug gaan een forse boete kunnen krijgen en buitenlandse niet. Het komt door verschillende Europese regels, maar dat vindt de brancheclub niet uit te leggen aan de leden. In Brazilië zetten onderzoekers mensenhaar in om vervuilde rivieren schoon te maken. En het blijkt verrassend goed olie op te nemen. En het kan daardoor dus helpen om vervuiling uit het water te halen. Een duurzame oplossing voor een groot probleem, want veel Braziliaanse rivieren kampen met ernstige vervuiling door olie en afval.
5: Ik heb niet het idee dat ik word opgeroepen om te helpen.
6: Ik denk niet dat dit helemaal jouw taak gaat zijn.
5: Nee.
6: En het weer? Er kan een buitje vallen. Vannacht is het weer droog. Morgen is het bewolkt met vooral in het noorden ook kans op een bui. In de middag is er meer zon en het wordt 24 tot 30 graden.
5: Laura, dankjewel. Dan nog het radioteam verkeer. Robin van de regie weet waar het nog vast staat. Robin, goedenavond.
7: Goedenavond. Bijna nergens meer. Wel nog 10 minuten vertraging op de A22 richting Velsen tussen knooppunt Beverwijk en knooppunt IJmuiden. Op de A27 Utrecht-Almere 10 minuten tussen Hilversum en Huizen. En de A73 richting Nijmegen. Die blijft nog wel even dicht tussen Horst Noord en Venraai door de nasleep van ongeluk. Vanaf Venlo word je omgeleid. Dus hou vooral rekening met vertraging.
5: Seks, een robot en rock'n'roll. Dat is een beetje wat je het komende uur kan verwachten van Grijs op 10. Geen drugs, jongens?
7: Ik weet niet, heb jij nog iets?
5: Dan moet je even bellen.
8: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle VriendenLoterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
9: Voor wie zijn we ook alweer?
8: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
10: Deze week in de bonus. Ahagalia en Cantaloupemeloen 2 stuks, 50% korting. Dr. Oetker Restaurante 3 stuks, 5,99. En

0: €6,95 per maand bij een tweejarig abonnement? Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
1: Het nieuwe Ajax uittenu is nu verkrijgbaar. Kom nu langs in een van de officiële fanshops of bestel hem snel via ajax.nl/shop.
2: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.
3: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn de nieuwe Kruidvat babydoekjes vrij van plastic. En maar 99 cent per pak. Ja, daar word je vrolijk van, hè? Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
4: Radio 10.
5: De zomer van 10.
4: Lex Gaarthuis.

0: en Mary J. Blige. One hoorde je. Het is 6:13. De donderdagavond is begonnen met Gijs nog op zomervakantie. Over een paar dagen is hij terug. Hè. Dinsdag meldt hij zich weer als alles goed gaat aan het firmament. Martijn Nijhuis ook lekker met vakantie. Maar Gijs op 10 is er gewoon met vanavond aan mijn zijde. Ik ben Lex trouwens. Hoi. Laura Ozinga.
1: Hallo.
0: En de volledige avondcrew.
2: Hallo.
0: Ja, lekker aan de dis. Eet smakelijk ook als jij aan het eten bent op dit moment. Aan het diner zit tijdens deze zomervakantie. Waarin je natuurlijk niet wilt denken aan school. Of je er nou wel of niet nog op zit. Maar in New York is het maar goed dat ze dat wel doen. Er lag namelijk een plan klaar om een robot voor de klas te zetten. Dat gaat uiteindelijk toch niet door. Beetje zonde, want het schoolbestuur had de aankoop van bijna $60.000... bij de robotfabrikant al goedgekeurd. Ze hadden al een naam ook voor de lerares, Sally. Ze heeft lang donker haar en zou studenten robotica en technologie moeten leren. Nou, dat plan gaat dus niet door, omdat het bedrijf achter de robotlerares ook banden heeft met een bedrijf dat realistische sekspoppen produceert. En daarvan dacht het schoolbestuur, misschien maar niet doen. De school zet de bestelling voor de robotische juffrouw even on hold. En dat is maar goed ook, want sommige dingen kun je gewoon beter van een mens leren. Piano spelen bijvoorbeeld.
3: Er zijn mensen die maken nooit een fout met piano spelen. Mijn pianoleraar is ook zo iemand, maakt nooit een fout. Ik zeg, hoe krijgt u dat voor elkaar om nooit een fout te maken met piano spelen? Oh, zegt hij. Oh. Om nooit een fout te maken met piano spelen is... Gewoon een kwestie van wanneer je maar elk moment van de dag dat je vrij bent, zegt hij, consequent oefent en je houdt het maar lang genoeg vol, dan wordt op den duur wordt piano spelen net zo gemakkelijk als praten, zegt hij.
4: Radio 10. Gijs op 10 met Lex Gaarthuis.

0: Even zometeen ruim baan voor die liedjes die bijna zijn vergeten, maar die jij net op tijd van de vergetelheid gaat redden. Door ze aan te vragen in het vergeetminuutje, welk liedje wil je echt weer eens een keer op de radio horen? Laat het me weten via de Radio 10 app. Kun je hem namelijk inspreken of, nog leuker, en daar hebben wij ervaring mee deze weken, inzingen. Kom maar door, jouw vergeetminuutje, de leukste suggestie draai ik straks helemaal. En straks is er het nieuws van 6:30 met Laura. Laura, wat zit er zo in?
1: De Engelse Voetbalbond zet een tandje bij in de aanpak van discriminatie. En voor een vrouw in Enschede kreeg een ontspannen momentje in de tuin een wel heel verrassende wending.
2: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week paprika mix, 500 gram voor maar 1,29. En ook extra goedkoop, Lipton Iced Tea, 1,5 liter voor maar 1,69. Lidl, je verdient het.
3: Als je Vodafone mobiel
1: met een nieuw Ziggo internetpakket komt.

0: deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Olijfolie Classico, 1 liter voor maar 5,49. Lidl, je verdient het.
1: Chris?
2: Ja?
1: Hoef jij niet te werken vandaag?
2: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
1: Dus, heb je nu...
2: Een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
1: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
3: Heerlijk, pap. Deze spaghetti doet me denken aan die vakantie in Italië. Op dat pleintje, onder de warme zon en met die ober.
1: Nee, niet die ober.
3: Zullen we deze zomer weer?
1: Mwah, ik vind hier veel lekkerder. Grand
4: Italia. Thuis in Italië.
5: Als ondernemer wil je vooruit. Of je nu een ZZP'er bent die bereikbaar wil zijn... of een grote bouwonderneming met veel dataverbruik. Bij Odido Business is er altijd een mobiel abonnement dat bij je past. Kijk snel op odido.nl/zakelijkmobiel.
6: Ook erg lekker. Pesto alla Genovese. Van Grand Italia.

0: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
1: Yes!
0: Esso, omdat elke rit telt.
2: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
3: Gedoe met je dekbedovertrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happybed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
4: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
5: Alle verf super voordelig.
6: Het is Summer Savings bij Domino's. Met, raad eens, een tweede pizza gratis. Af te halen bij zowat alle winkels. Dus bestel snel op domino's.nl. Honor the craving.
7: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
8: Wow,
7: kost je maar 3 minuten.
8: Nou, ik heb wel eens harder moeten werken voor €300.
7: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
9: CeraVeesje voor je huid. Nu bij Kruidvat 20% korting op alle CeraVe-artikelen. Als je huid daar niet blij van wordt, joehoe! De

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
2: Goedenavond, je bent bij Gijs op 10, wat gezellig. Vanavond klaart het langzaam op na wat bewolking en buitjes hier en daar. Morgen is het warm, 24 tot 27 graden. En het kan hier en daar gaan onweren morgen. Dan een staartje van iets dat niet eens een avondspits genoemd kon worden, denk ik. Robin van de regie, goedenavond.
3: Goedenavond, Lex.
2: Hoe staat het ervoor nu?
4: Nou ja, precies wat je zegt. Eigenlijk staan er überhaupt geen files meer. Als je dan een file zou willen noemen op de A8 richting Zaanstad. Een kleine 10 minuten vertraging tussen Zaanstad-Zuid en Koog. Op de A16 ook 10 minuten. Richting Rotterdam sta je 10 minuten stil voor de Moerdijkbrug. En de A73 richting Nijmegen, die blijft wel nog even dicht door de nasleep van een ongeluk tussen Horst Noord en Venraai.
2: Jou vergeet me niet, dat liedje dat je echt weer eens een keer op de radio wil horen, wat bijna is vergeten. Spreek het in of zing het in, vind ik leuk. Via de Radio 10 app, leukste suggestie drijven zo. We krijgen nu het laatste en belangrijkste nieuws, het nieuws van 6:30. Met Laura Ozinga. Laura, goedenavond.
5: Goedenavond. De Europese Voetbalbond dreigt met een boycot van het WK. FIFA-voorzitter Infantino wil het toernooi in aandelen gaan verkopen aan investeerders. En UEFA is daar fel tegen. Ze spreekt ook namens de KNVB. Nederland moet een nationaal crisisplan maken voor extreme hitte, dat zeggen experts. Er moet één duidelijk draaiboek zijn, met daarin bijvoorbeeld aangepaste werktijden en aandacht voor kwetsbare groepen. Engelse voetballers en coaches kunnen voortaan op strengere straffen rekenen als ze discrimineren. Voetbalbond FA verscherpt de regels, want wie discrimineert wordt voor minimaal 10 wedstrijden geschorst. Eerder was dat nog 6. En even rustig in de tuin zitten, dat liep voor een vrouw in Enschede net even anders. Want ze zag ineens een vogelspin van zo'n 20 centimeter door haar achtertuin lopen. De dierenambulance die kwam meteen in actie, wist het dier veilig te vangen. Volgens de dierenbescherming komt zo'n vogelspin in de Nederlandse natuur niet voor. Ja, waarschijnlijk is hij dus ontsnapt bij een eigenaar. Ja, zie je zelf nou een keer zo'n opvallende spin, laat hem dan vooral met rust. Bel de dierenambulance, want dat is een stuk veiliger voor jou en voor de spin.
2: Ja, ik heb altijd laten vertellen dat het hele lieve, vredelievende dieren zijn.
5: Ja.
2: Ik heb er ooit 3 in mijn nek gehad tijdens een uitzending. Als een soort test. Ja, maar een luisteraar die zei, durf je dat aan? Zo hadden we het volgens mij ook over zo'n onderwerp. Zeg, nou, kom maar door. Toen had ik er 3 en die deden in principe niks. Dus ja.
5: Oh, nee.
2: En vorig jaar 7 of 8 schorpioenen.
5: Nee. Ja,
2: die filmpjes staan nog online. Ah, nee. Ik had een challenge verloren van Gijs Staverman.
5: Hou op.
2: Ja.
5: Maar dat is wel gevaarlijk, toch?
2: Nou ja, gevaarlijk. De eigenaar van de dierenwinkel, dat was zo'n speciale dierenspeciaalzaak met allemaal dit soort exotische dieren.
5: Ja.
2: Die zei van, nou ja, in principe geen kwaad.
5: Oh, lekker geruststellend
2: ja,
5: ook.
2: En ik moest de top 10 van de top 4000 toen bekendmaken. Terwijl ik die schorpioenen dus over mijn hoofd en in mijn nek. En 1 liter mijn shirt in. Oh. Die op mijn hoofd had. En hij zei, in principe kan het geen kwaad. Tenzij er, en daar wil ik vanaf zijn. Maar kenners zullen mij kunnen bijvallen in de app. Tenzij er 2 mannetjes of 2 vrouwtjes elkaar tegenkomen. En territoriaal worden.
5: Op jouw rug dan?
2: Ja, op mijn hoofd.
5: Oh,
2: op mijn kale hoofd. Ja.
5: Nee.
2: Ja, ja,
4: en dat is nogal een territorium natuurlijk.
2: Het is enorm een territorium. Hè. En een kale vlakte. Hè. Dus zo. Er is ook niks te vreten. Dus, ja, het had zomaar gekund. Gezien werden. Je kunt de beelden nog wel terugvinden. Denk ik als je googelt schorpioenen Radio 10. Dan kom je een heel eind. Maar wat hij me niet had verteld. Dat was dat schorpioenen. En op zich had ik dat kunnen bedenken. Een soort weerhaakjes hebben onder hun poten. Dus die grijpen vast als ze verticaal gaan lopen. Dus er gingen ook een paar langs mijn gezicht omlaag.
4: Nee.
2: Ja, ja, ja. Dat was een gek gevoel.
5: Oh, wat naar.
2: Ja. Ook als je die dus aantreft in het wild. Gewoon eventjes de dierenambulance bellen.
5: Ja.
2: Ja, of mij en dan kan ik er.

0: Pink, get this party started. Gijs, op 10. Nou, we zijn op zich eventjes begonnen.
1: Vergeet me niet.
0: Maar het feestje is nog niet afgelopen. Wat dacht jij ervan? Het feestje gaat straks alleen maar door. Leven na 7 straks met Dennis Verheugd bijvoorbeeld. Hij zit straks weer klaar met een crypto-knijter geknopperd. Maar eerst naar het Vergeet me nietje. Een liedje dat bijna in de vergetelheid dreigt te raken. Maar wat jij daarvan kunt redden. Door hem in te sturen via de Radio 10 app. Inspreken mag ook. Vinden we leuk. Joyce, die deed dat.
2: Zouden jullie Tarkan kunnen draaien? Met Kies Kies, oftewel Kies Je Din. Heerlijk genieten van zo'n nummer.
1: Het Vergeet me nietje.

0: Morgen is er een crypto knijter knoepert klapper. Vandaag wordt hij aan ons, ja, ik zou bijna willen zeggen aangeboden, want zo voelt het wel. Het is een eer. Dennis Verheugd. Ja. Zometeen Leven na Zeven met jou. Je draait heel veel schitterende muziek natuurlijk weer. En één van die platen, één van die grootste hits aller tijden, heb je weer verkryptnotiseerd. Gisteren scoorde Team Luisteraar een punt, hè?
1: Absoluut.
0: Ja, knap. 2-1 voorsprong op Team Gijs, schuine streep, Lex. Maar vandaag kunnen wij gelijk maken. En jongens en meisjes om me heen.
2: Ja.
0: Ik ben erop gebrand.
2: Oh, ik zit er ook helemaal, ik zit er helemaal in.
0: Voorzitter van deze stichting. Tijdelijk voorzitter, maar toch. Dennis, wij zijn ontzettend benieuwd. En tegelijkertijd ook een beetje huiverig. Voor jou, crypto knijter knoepert. Kom maar.
1: Nou, deze valt te doen hoor. Want volgens deze zanger moet je de handdoek nog niet in de ring gooien.
0: Ook deze valt te doen hoor.
1: Volgens deze zanger moet je de handdoek nog niet in de ring gooien.
0: Survivor, Eye of the Tiger.
1: Nee.
3: In End Over Tell It Over van Lenny Kravitz?
1: Ja!
0: Echt? Ja! Oh, het is 2-2, morgen de beslissing en zometeen Leven na Zeven.

0: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn de nieuwe Kruidvat babydoekjes vrij van plastic. En maar 99 cent per pak. Ja, daar word je vrolijk van, hè? Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
1: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
2: Drie sterren slot.
1: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
3: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
4: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
3: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
4: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
5: Wacht niet te lang. Directly starteert nog maar een paar dagen op €25 korting per maand. Voor zakelijk en privé. Ga snel naar directlease.nl.
6: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Magnum ijs, 1 plus 1 gratis. En plus frambozen, bessen, aardbeien en bramen, 2 schalen, €5,99. We doen met je mee. Plus.
5: Tot en met 2 augustus €25 korting per maand. Directlease.nl.
7: Get ready for the OG.
8: All y'all bitches on the look like me.
9: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
10: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar €2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
11: Meer streamen, meer gamen, meer lezen. Beleef meer met je tablet, want het is Mobile Mania. Nu de Samsung Galaxy Tab S10 Lite tablet met S Pen voor €269 voor mijn MediaMarkt members. Alleen bij MediaMarkt. Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontract. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
12: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
13: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
14: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week zalmfilet met huid, 360 gram voor €5,99. En nectarines of wilde perziken, 1 kilo voor maar €1,99. Een voordelige zomer. Dat is de ja van Jumbo.
15: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
16: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
17: Amsterdam maakt zich op voor een bijzonder World Pride weekend. Want Madonna komt eraan, hè? Ja, die komt naar Amsterdam. Maar voordat ze hier is, nemen wij alvast een muzikaal uitstapje naar een zonnig eiland. La Isla Bonita. Hoor je van Madonna na het nieuws van 7 uur. Laura Ozinga, goedenavond.
18: Goedenavond. Er is een nationaal crisisplan nodig voor een hittegolf, zeggen experts. Ze keken naar de maatregelen tijdens Code Rood in juni. Die verschilden sterk per gebied. En daarom pleiten ze voor één duidelijk draaiboek. Dat moet gaan over bijvoorbeeld koelteplekken, aangepaste werktijden en het verkeer. Ook Nederland gaat het WK-voetbal boycotten als de plannen van FIFA-baas Infantino doorgaan. De KNVB staat helemaal achter het verzet van de UEFA. Infantino wil de competitie verkopen aan investeerders, maar het moet gaan om het belang van de sport en niet om commercie, zegt de KNVB. De Engelse Voetbalbond komt met strengere straffen voor discriminatie. Spelers en trainers die de fout ingaan op het gebied van iemands kleur, ras, geaardheid of religie worden voor minimaal 10 duels geschorst. En eerder was dat nog 6. Maar volgens de bond is er een hardere aanpak nodig om discriminatie uit te bannen. Inwoners van Hongarije is gevraagd om extra zuinig om te gaan springen met energie. Door de droogte is er niet genoeg koelwater voor kerncentrales en eentje is zelfs al helemaal uitgevallen. Daarom moeten burgers en bedrijven vooral tussen 5 uur 's middags en 10 uur 's avonds besparen op stroom. En dan het weer. Vanavond valt in het noordoosten plaatselijk nog wat regen. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. Vooral in het noorden en in het oosten van het land is er kans op een onweersbui. Het wordt zo'n 22 tot 30 graden.
17: Lekker hoor. Dankjewel Laura. En heb een fijne avond.
18: Dankjewel. Fijne avond.
17: Flitsmeister, die komt met 4 vertragingen. Dit zijn ze alle 4. De A2 Utrecht-Amsterdam voor Ouderkerk aan de Amstel. 5 minuten. Kwartiertje op de A9. Amstelveen-Alkmaar voor Vels is dat inderdaad. A12 Arnhem-Oberhausen voor de Duitse grens. 10 minuten. En tenslotte de A58. Tilburg, Breda voor Bavel. Daar doe je de 8 minuten langer over.
2: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
19: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
20: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
21: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
22: Voor wie zijn we ook alweer?
21: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
23: Het is raam 14-daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
24: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.

Volkswagen Kever van de band. Meer dan 21 miljoen zijn er gemaakt. En nou, ik denk dat bijna iedereen er wel eentje kent. Al was het maar die van Herbie. Hè? De auto die volgens Hollywood net iets meer kon dan de gemiddelde auto. Zoek hem anders maar eens op, Herbie. En vandaag in het nieuws. Een bibliotheek in Australië heeft deze week een boek teruggekregen dat naar schatting zo'n 150 jaar te laat is ingeleverd. Het boek werd tijdens een verbouwing gevonden. Verstopt in een dichtgemetselde open haard. De oorspronkelijke boete zou omgerekend naar nu zijn opgelopen tot zo'n 28.000 Australische dollar. Dat is ruim 17.000 euro. Nou, wel een originele manier om een boek warm aan te bevelen. Hè? Gewoon dichtmetselen in open haard. Ja, en toch weer even terug naar die Volkswagen. Want dit merk had grootse plannen om in China een vliegende auto op de markt te brengen. Het idee was een luxe elektrisch toestel dat vier mensen over files heen zou kunnen vliegen. Er werden prototypes gebouwd, maar door ruzie met een Chinese partner, juridische problemen en razendsnelle concurrentie werd het project uiteindelijk stopgezet. Ja, ze wilden de lucht veroveren, maar uiteindelijk kwamen ze niet eens van de grond. Zo moet je het eigenlijk zien. Ja, goedenavond, bij de kwart over zeven. Fijn dat je er bent. Dit is Leven aan Zeven op Radio 10. Zo meteen maak je weer kans op ons zomerpakket. Goed gevuld als je meespeelt met Hoor je hem, dan

0: weet niet hoe het met jou zit, maar op avonden als deze klinken sommige liedjes gewoon net even lekkerder. En Tina Turner is daar voor mij een goed voorbeeld van. The Way of the World. Een track die ze begin jaren 90 speciaal opnam voor haar verzamelalbum Simply the Best.
1: Hoor je hem? Dan score je hem.
0: Inmiddels 4 minuten voor 7:30 op deze donderdagavond. Zo'n lekkere zomeravond. En die vraagt eigenlijk om iets leuks. Nou, dat komt mooi uit. Want je kan weer mee gaan spelen. Met hoor je hem, dan score je hem. En kans maken op de Radio 10 zomerpakket. Met een cap, een zonnebril en een thermosbeker erin. Precies wat jij deze zomer kunt gebruiken. Ik laat je 3 hele korte fragmenten horen. Alle 3 zijn ze van dezelfde artiest. Ja, de vraag is simpel. Wie hoor je? Nou, luister goed. Ja, welke artiest is dit? Als je nog niet helemaal zeker bent van je antwoord, komt de opgave nog een keer.
1: Hoor je hem? Dan score je hem.
0: 3 tot 4000 hits, 1 artiest. Weet jij wie het is? Stuur je antwoord dan via de Radio 10 naar de studio. Word je gebeld, kom je live in de uitzending. En heb je het goed, dan gaat dat zomerpakket met jou mee naar huis.

0: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
1: Oh my god.
0: Zo dus.
1: Wow.
0: Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
2: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
3: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Trader Joe's walnoten. 500 gram voor maar 3,89. En voor dat geld hoef je ze niet eens zelf te kraken.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
5: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 5 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
3: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Een stuk jonge goudse kaas, 980 gram voor maar 4,99. Bijna een hele kilo. En dat voor geen geld.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
6: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
7: Omdat we nog zoveel plannen samen hebben.
8: Omdat we nog lang van elkaar willen genieten.
7: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
9: Zoveel voor zo weinig bij Trekpleister. Nu alle producten van Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Grijp niet mis en ga deze week naar de winkel. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
10: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
11: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
12: Het nieuwe Ajax Uitenu is nu verkrijgbaar. Kom nu langs in een van de officiële fanshops of bestel hem snel via ajax.nl/shop.
13: Verheugd. Heb je al een artiest in je hoofd? Nou, hou hem nog heel even vast, want zo meteen hoor je de oplossing van de hoor je hem, dan scoor je hem.

0: Ik heb het idee dat veel mensen stiekem al een beetje met hun hoofd in het weekend zitten. Geeft helemaal niks hoor. Daar is deze track ook wel een beetje voor gemaakt. Chic, Coffin en I Want Your Love.
1: Hoor je hem? Dan score je hem.
0: Ik heb Eelco hangen. Eelco, goedenavond. Hoe was jouw donderdag?
2: Oh, lekker rustig. Ja. Beetje ja, sport en dat soort dingetjes. Ja, ik werk niet meer momenteel, dus ik zit nog lekker thuis.
0: Ja, nou op dit moment niet, hè? Want je zit aan het water, toch?
2: Ja, nee, ik zit nu aan het water. Ik zit even mijn hoofd, dat doe ik elke avond. Een uurtje even je hoofd leeg laten lopen, zeg maar, langs het water.
0: Gewoon even niks.
2: Ja, precies.
0: Ja, en dan hoor je dat slapgouwe hoer van mij ertussendoor. Heerlijk.
2: Oh, altijd lekker.
0: Altijd lekker, ja. Eelco, we waren op zoek naar één artiest. Verstopt hij 3 korte fragmenten uit de top 4000? En het goede antwoord is natuurlijk...
2: Oasis.
0: Yes, het waren inderdaad Liam en Noel Gallagher, oftewel Oasis. Goed gehoord. Ja, van harte met het Radio 10 zomerpakket.
2: Ja, dankjewel. Hartstikke leuk.
0: Met daarin de cap, de zonnebril en ook nog een thermosbeker.
2: Oh, kijk, daar gaan we het om, hè. Dat is makkelijk.
0: Heel veel plezier ermee.
2: Ja, dankjewel, hè.
0: En hopelijk kun je er deze zomer nog vaak van genieten.
2: Zeker, dat gaat zeker goed komen.

ik je wakker te houden. Want dan mag je weer even aan het twijfelen slaan. Uit de krant of uit Fabeltjesland gaat gespeeld worden. Ik lees je een opvallend nieuwsverhaal voor. En aan jou de vraag, ja, is het echt gebeurd? Of heb ik het zelf verzonnen? Nou, ik ben benieuwd of jij erin trapt. Ja, of juist niet. Hè, kan ook. Speel zo meteen gezellig mee via de Radio 10-app. Dit is Eros Ramazzotti.

0: Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Ariel Plus wasmiddel en Lenor 1 plus 2 gratis. En de mega meevaller van de week. Plus maaltijd en lichte salade. 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
1: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een pak Sun vaatwascapsules van 18 stuks. Bij besteding vanaf €35. Op is op. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja van Jumbo.
2: Nu met Club Karwei 40% korting op alle Histor Perfect Finish binnenlak. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
3: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
4: Als ondernemer wil je vooruit. Of je nu een ZZP'er bent die bereikbaar wil zijn, of een grote bouwonderneming met veel dataverbruik. Bij Odido Business is er altijd een mobiel abonnement dat bij je past. Kijk snel op odido.nl/zakelijkmobiel.
5: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
6: Zometeen heb ik weer iets leuks om weg te geven. Ja, en geloof me, ook al is het hartje zomer, deze prijs komt altijd van pas. Eerst het nieuws van 8 uur.
7: Nederland krijgt vaker te maken met een hittecrisis, zegt het Kennisinstituut voor de Veiligheid NIPV. Maar we zijn slecht voorbereid. Er is een nationaal crisisplan nodig met eenduidige maatregelen op allerlei gebied. Zoals de zorg, het onderwijs en het vervoer. Bij de hittegolf in juni gingen de maatregelen alle kanten op. Burgemeester Schouten van Rotterdam heeft er bewust voor gekozen om niks te zeggen over het verstoren van de deportatieherdenking. Demonstranten schreeuwden door een toespraak van de Israëlische ambassadeur heen. Zo'n herdenking is niet het moment om een statement te maken, was het enige dat Schouten daarover kwijt wilde. Het apparaat om iemand te reanimeren, een AED, werkt niet goed als het de hele dag in de volle zon hangt. Daarvoor waarschuwt een hartstichting bij RTV Drenthe. De batterij wordt minder door de hitte en de gel om de elektroden op de huid te plakken droogt uit. Hun advies? Hang ze in de schaduw. In Noord-Holland zijn twee mannen aangehouden voor de handel in illegale geneesmiddelen. Tijdens een doorzoeking in een pand in Westzaan werd een enorme hoeveelheid erectiepillen gevonden. Maar in die loods lagen ook harddrugs en zwaar illegaal vuurwerk. Alles is in beslag genomen en de mannen blijven vastzitten. Het Radio 10 weer van Weer Online. Het blijft droog en vannacht is het 17 graden. Morgen bewolkt met vooral in het noorden kans op een bui. In de middag ook zon en het blijft warm, 24 tot 30 graden.
6: René Bosma, dankjewel. Dan meldt Flitsmeister nog twee vertragingen. Eén grenscontrole hoort daarbij. A12 Arnhem-Oberhausen voor de Duitse grens 8 minuten. En een vertraging op de A58 Tilburg-Breda voor Bavel. Ruim een kwartier.
8: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer. Kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur. En is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend.

0: Netflix, B&B Vol Liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
1: Met de nieuwe Toyota CHR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto bijtelling.
2: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.
3: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
4: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
5: Als ondernemer wil je vooruit. Of je nu een ZZP'er bent die bereikbaar wil zijn, of een grote bouwonderneming met veel dataverbruik. Bij Odido Business is er altijd een mobiel abonnement dat bij je past. Kijk snel op odido.nl/zakelijkmobiel.

Sommige artiesten hoeven maar één regel te zingen en je weet meteen wie het is. Phil Collins is daar een mooi voorbeeld van. Can't Stop Loving You hoorde je. Eigenlijk een liedje van Leo Sayer, maar voor veel mensen is eigenlijk dit gewoon de versie die ze kennen. Hè?

best aan kan wennen. Verder is het Earth Overshoot Day, de dag waarop de mensheid officieel alle natuurlijke grondstoffen heeft opgebruikt die de aarde in 1 jaar kan aanvullen. Dus vanaf vandaag leven we min of meer op de reserves. En het is vandaag Paperback Book Day, de dag van het papieren boek in zakformaat die je zonder schuldgevoel in je strandtas gooit en waar na de vakantie gegarandeerd nog een

0: Mermaid. Zo'n track die je heel even het gevoel geeft dat je op een tropisch eiland bent, hè?
1: Goed,
0: is ook niet zo gek hoor, want de videoclip werd opgenomen op Hawaii. Maar ondertussen is het hier ook nog steeds een heerlijke zomeravond, hè? Ja, dus ik denk dat we het best goed getroffen hebben. Prima!
2: Uit de krant of het fabeltjesland.
0: Ja, het klinkt misschien ongelooflijk, maar dat zegt nog helemaal niks, hè? Want soms is het gekste nieuws gewoon echt gebeurd. Tijd voor Uit de Krant of Uit Fabeltjesland. Ja, ik lees je een opvallend bericht voor en jij hoeft maar één ding te bepalen. Echt of nep? Nou, heb je het goed en kom je in de uitzending, dan zijn die unieke Radio 10 sokken voor jou. Hou jij van kip? Dan is dit misschien wel een bijzonder bericht, want in de Verenigde Staten zijn deze week allerlei persoonlijke spullen van de man achter KFC geveild. Kentucky Fried Chicken. Niet alleen zijn bekende zwarte vlinderdas ging onder de hamer, maar ook zijn oude snelkookpan, serviesfoto's en zelfs zijn voormalige huis. Nou, ik ben benieuwd wat je ervan maakt. Krant of Fabeltjesland? Laat het weten via de Radio 10-app. En misschien zijn die unieke Radio 10-sokken zo dadelijk voor jou. En, nou ja.

0: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
1: Hey, jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan betaalbare producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
2: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
3: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
2: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
3: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
4: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
5: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
6: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 2 weken valt hij zeker weer.
7: Zeker weten.
6: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
8: Gevoelige tanden? Niet voor deze prijs bij Trekpleister. Nu heel veel Sensodyne mondverzorging. 3 stuks voor maar 10 euro. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
9: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido-shop. Tot zo!
10: Het is raam 14-daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
11: Wat ga jij morgen doen?
12: Zwemmen in de achtbaan?
11: Aapjes kijken in de dierentuin?
12: Of lekker ontspannen in de sauna?
11: Met Tripper boek je de leukste zomerse uitjes met flinke korting. Bekijk alle deals op tripper.nl. De leukste uitjes voor de beste deal.
13: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leuksteticket.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leuksteticket.nl.
14: Dennis Verheugd.
15: Goedenavond. Wat hebben een fastfoodlegende, een zwarte vlinderdas en een oud woonhuis met elkaar te maken?

0: En ik ga meteen even naar Olaf. Dag Olaf.
1: Hey, goedenavond.
0: Goedenavond. Ben jij al in de vakantiestand of moet dat gevoel nog een beetje komen?
1: Nou, we hebben de vakantie al gehad.
0: En waar is de reis naartoe gegaan?
1: Een tussenstop in Zuid-Duitsland. Toen zijn we doorgegaan naar Oostenrijk en daarna nog een weekje naar Italië.
0: Heerlijk, dus 3 weken weg geweest?
1: Nou, 2, ietsje maar.
0: Ja, nou ja, goed, met die autoreis erbij, dan kom je al gauw uit op 3, hè?
1: Ja, naar boven af rond, ja.
0: Ja, precies. Nou ja, verder bruinen in Nederland. Nou, wie doet je wat, hè?
1: Ja, zo is het.
0: Nou, het is maar goed dat je nu in Nederland bent. Want ja, misschien in het buitenland had je helemaal geen tijd gehad om naar Radio 10 te luisteren. Nu wel, en jij hoorde dit bericht. Want in de Verenigde Staten zijn deze week allerlei persoonlijke spullen van de man achter KFC geveild. Hè? Je weet wel, Kentucky Fried Chicken. Ja. Niet alleen zijn bekende zwarte vlindertas ging onder de hamer, maar ook zijn oude snelkookpan, serviesfoto's en zelfs zijn voormalige huis. Wat denk jij, krant of fabeltjesland?
1: Dat is gebeurd.
0: Dat is echt gebeurd.
1: Ja.
0: Dus jij zegt krant?
1: Ik zeg krant.
0: Nou, weet je wat, dan zeg ik dat ook.
1: Nou, dat zeg je ook krant. We hebben het altijd gelijk, toch?
0: Ja, ja, het is echt gebeurd. Het gaat om het voormalige huis van kolonel Sanders in Kentucky. Waar anders? Ja, blijkbaar zijn er dus mensen die dolgraag op de bank willen zitten waar de bedenker van de beroemde kip ooit zelf op zat. Dus zou jij dat ook willen?
1: Nou, een bankje in de tuin erbij zou hartstikke leuk zijn. Een stukje kip van de barbecue.
0: Ja, ook lekker inderdaad. Maar goed, ik kan je ook gewoon blij maken met een setje Radio 10 sokken, hè?
1: Hartstikke leuk.
0: Gefeliciteerd, man.
1: Dankjewel.
0: Ja, wel een klein verzoek, hè?
1: Ja.
0: Af en toe even wassen. Anders gaan ze op een gegeven moment misschien ook wel naar kip ruiken.
1: Nou, de eerste paar is er al doorheen gejaagd. Dus het komt goed uit dat we nog eentje winnen.
0: Oké. Okay. Nou, ze komen jouw kant op. Maak er nog een gezellige avond van.
1: Gaat lukken. 10.

0: op een avond als deze eigenlijk niet beter had kunnen passen. Maar opvallend genoeg gaat het liedje niet over zon of regen. Nee, het gaat juist over de gedachte dat je je eigen stemming meeneemt. Al helpt het wel als het buiten gewoon heerlijk weer is. Hè? Dan ben je natuurlijk in een vrolijke stemming.
1: De Top 4000 Tombola.
0: Ja, voordat Wouter Kooijman je vanaf 9 uur mee terugneemt naar de mooiste platen uit de Top 4000 van vorig jaar, duik ik zelf nog één keer in die lijst. En doe ik natuurlijk niet met een dobbelsteen of een dartpijl, je hoort hem al, een bingo-molen. Nou, eens even kijken welk balletje er deze keer uit is komen rollen. Het is nummer
2: 125.
0: Kijk, en daar stond vorig jaar Rolling in the Deep van Adele. Geschreven aan gebroken hart. En uiteindelijk goed voor een van de grootste hits uit haar carrière. Dus ja, we kunnen wel zeggen, soms levert liefdesverdriet toch iets moois op. Geniet van je avond. En van Wouter zo.

0: avontuur in Apenheul. Ontdek het vernieuwde Doodshoofdapengebied. En beklim de nieuwe 11 meter hoge uitkijktoren voor een spectaculair uitzicht op de gorilla's. Apenheul. Het leukste dagje uit. Tussen de apen.
1: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
0: Nu alle kaartjes 21,50. Alleen op apenhulp.nl.
2: Het nieuwe Ajax uitenu is nu verkrijgbaar. Kom nu langs in een van de officiële fanshops of bestel hem snel via ajax.nl/shop.
3: Lease de Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
4: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
5: Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Alping tot 20% zomervoordeel. Kom naar de winkel of kijk op alping.nl.
6: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke 10 euro ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AHF.
7: Tada, hier ben ik, jouw stijladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, oeh ja, cozy sfeertje. Of juist strak? Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
8: Nu bij Quantum, stijladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl.
9: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
10: 3-sterren slot.
9: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
11: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op binnen- en buitendeuren.
12: Je zomerklus? Doe het lekker zelf.
11: Dat zeg ik.
13: Fans van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Trader Joe's walnoten. 500 gram voor maar €3,89. En voor dat geld hoef je ze niet eens zelf te kraken.
14: Fans van voordeel.
13: Aldi.
15: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen. Beter leven.
13: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Platte perziken, 1,5 kilo voor maar €2,59. En ook nergens goedkoper, rode puntpaprika's. En de prijs? Geen punt. 500 gram, maar €1,79.
14: Fans van voordeel.
13: Aldi.
16: Grote ontwikkelingen. Grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
17: Nou, ga er maar eens even lekker voor zitten. Tot middernacht zijn dit de Top 4000 Classics. Met de Koors en Gloria Estefan zo direct. Eerst het nieuws van 9 uur, gelezen door René Postma.
18: Duitsland wil een Nederlander berechten die wordt verdacht van een moord net over de grens in Kleve. Het slachtoffer was ook een Nederlander. Die zat in een rolstoel en werd gewurgd. De verdachte werd opgepakt in Almelo. Duitsland heeft om zijn uitlevering gevraagd. Aan de oostkust van Engeland in Suffolk zijn zo'n 100 tot 150 mensen geëvacueerd vanwege een grote natuurbrand. Het zijn vakantiegangers die op een camping stonden. Er is zo'n 150 hectare natuur verwoest. Een kerncentrale in de buurt loopt voorlopig geen gevaar. In India heeft de politiek geluisterd naar protesterende jongeren die zich de kakkerlakkenbeweging noemen. Ze eisten een betere aanpak van examenfraude. Jongeren waren massaal de dupe toen ze een toets moesten overdoen vanwege fraude. Er is nu een wet goedgekeurd die het aanpakt en de minister van Onderwijs is opgestapt. Twee Zuid-Amerikaanse vrouwen lijken favoriet om de nieuwe baas te worden van de VN. Het zijn oud-ministers uit Costa Rica en Guyana. Ze kregen de meeste stemmen in een eerste verkennende stemronde achter gesloten deuren, zeggen bronnen. Huidig VN-baas Guterres stopt eind dit jaar. Het Radio 10 weer van Weer Online. Het blijft droog en vannacht is het 17 graden. Morgen bewolkt, met vooral in het noorden kans op een bui. In de middag ook zon en het blijft warm, 24 tot 30 graden.
10: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
19: Voor wie zijn we ook alweer?
10: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
20: Verandering. Bij Just Dig It weten we dat dit begint met een schep. Door in Afrika Earthsmaals te graven, houden we regenwater vast. Zo kunnen zaden in de grond ontkiemen en wordt uitgedroogd land weer groen. En hoe groener het is, hoe koeler het wordt. Let's change climate change together. Help mee en doneer. Just Dig It.
10: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
21: Als ondernemer wil je vooruit. Of je nu een ZZP'er bent die bereikbaar wil zijn, of een grote bouwonderneming met veel dataverbruik. Bij Odido Business is er altijd een mobiel abonnement dat bij je past. Kijk snel op odido.nl/zakelijkmobiel.
22: Je wou alle smaken milkshake proberen, maar nu is je rekening helemaal uitgemolken?
23: Maak er

0: anders doet.
1: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.

0: de versie van The Corrs staat ietsje hoger op 1641. Ze namen het destijds op voor MTV Unplugged. Een reeks die in de jaren 90 super populair was. Ja, bij MTV natuurlijk, hè. Eric Clapton en Mariah Carey die wisten daar ook nog hits mee te scoren. Misschien weet je dat nog wel. Goedenavond, je bent bij Radio 10. Ik ben Wouter en de komende 3 uur heb ik weer een ontzettende dikke stapel classics voor je liggen. Uit de top 4000 van afgelopen jaar. Maar mocht je nog een muzikale suggestie hebben, je bent meer dan welkom in de gratis app van Radio 10. De enige voorwaarde is wel als je een verzoekje indient. Het liedje moet ook in de top 4000 gestaan hebben. En dat kun je zelf even controleren door te gaan naar radio10.nl. Zometeen een classic die voor het eerst gespeeld werd op het No Nuke Festival in 1982. Ook heb ik een liedje dat een ode is aan Moeder Aarde zometeen. Eerst een track die eigenlijk ingezongen zou worden door The Temptations. Maar ja, die gasten waren nergens te vinden. Die hadden waarschijnlijk de avond voordat de opname plaatsvond een geweldig feestje gehad. Dus toen mochten de Contours de studio in en proberen met Do You Love Me?
1: Want me around, and now I'm back to let you know I can really shake 'em down.

we allemaal leven. Mother Earth, you're the Michael Jackson. En nou is Michael Jackson al een jaar of 17 niet meer onder ons. Maar vergeten is hij nog lang niet. Dat blijkt wel uit de biopicfilm die momenteel in de bioscoop draait. Meer dan 1 miljard dollar heeft dat opgeleverd. En volgend jaar komt de musical over het leven en het werk van Michael Jackson naar Nederland. De voorstelling was eerder al te zien op Broadway in Londen, Hamburg en Australië. Ja, en als je dus een beetje kunt moonwalken of Michael Jackson na kunt doen, of misschien lijk je er wel ontzettend op, dan zijn ze op zoek naar jou, want de producent van de musical houdt in augustus audities. Ja, wie weet mag je Michael Jackson spelen. In de top 4000 classics hoor je zo de band die een song probeerde te maken met een beat à la Running Up That Hill van Kate Bush. Of dat gelukt is hoor je zo meteen. Eerst een classic die Doe Maar voor het eerst speelde op het No Nuke Festival in 82. Ja, dat liedje sloeg gelijk in als een

Speed of Sound, je hoorde Coldplay. Ja, ze wilden graag een Kate Bush geïnspireerd nummer maken. En ze hebben deze beat proberen na te maken van Running Up That Hill. Dat is aardig gelukt, hè? Het beste uit de Top 4000 hoor je natuurlijk in de Top 4000 Classics. Elke avond vanaf 9 uur, hier op jouw eigen Radio 10. Kick it.

0: je zo helemaal.
1: Ook dat ene schroefje dat we maar één keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project.
2: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want in augustus maak je bij de Postcode Loterij kans op 250.000 euro. Om bijvoorbeeld je eigen bed and breakfast droom waar te maken.
3: Jammers, wat een gezelligheid, hè? Nou, hè?
2: Zoals in Griekenland. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
4: Fans van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Trader Joe's walnoten. 500 gram voor maar 3,89. En voor dat geld hoef je ze niet eens zelf te kraken.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.
6: Ontdek Preston Palace. Het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
4: Fans van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Een stuk jonge goudse kaas, 980 gram voor maar 4,99. Bijna een hele kilo. En dat voor geen geld.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.
7: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer. Kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur. En is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom of op toyota.nl.
8: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij... gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
7: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto bijtelling.
9: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor €5. Ga snel naar ben.nl.
10: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
11: Ja, met een supergoeie deal, gekocht op Otrium.
10: Oh, Otrium?
11: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
12: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
13: Vandaag bij Otrium 10% extra korting op New Balance, On Running en Converse.
14: Wat ga jij morgen doen? Een dagje pretpark, dierentuin of wellness? Boek voordelig via Tripper en maak van jouw zomer de leukste. Tripper, de leukste uitjes voor de beste deal.
15: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Wee! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 5 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
14: Tripper maakt van jouw zomer de leukste. De leukste uitjes voor de beste deal.
16: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
17: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
18: Een Müller Milkflesje kopen was nog nooit zo spannend. Want als je één van de vier Müller Milkflesjes met het moe-geluid vindt, win je €25.000. Dus ga snel naar de winkel en hou je oren open.
19: Müller Milk, the moo you can't resist.
18: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
0: Praxis.
16: De grootste hitlijst aller tijden.
9: Wouter Kooijman.
17: Goedenavond. Een Italiaanse singer-songwriter komt eraan. Ik heb Queen. En deze van de Golden.

En ze klonk altijd een beetje alsof ze chagrijnig was. Hè? Het is een Italiaanse singer-songwriter die tegenwoordig in New York woont. En vooral in de dance scene in de jaren 90 was ze niet weg te denken. En nog steeds is haar muziek populair, al is het nu meer onder voetbalsupporters. Hè? You're the Freed from Desire. Van 4000 classics. Radio 10 heb je aanstaan op donderdagavond. En zo direct een reggae-band uit Engeland die in de jaren 80 één hit scoorde. En daarna hebben we er eigenlijk nooit meer wat van gehoord. Maar is dat nummer waar Freddie Mercury afscheid mee nam van zijn fans. Geschreven door Brian May. Dit is op Radio 10. These are the days of our life. Somebody.

Een band die vooral een begeleidingsband was, maar heel soms dus ook zelf een single opnam. En dit was er een van, je hoorde Amigo. Radio 10, goedenavond, ik ben Wouter. Tot middernacht nog heb ik het beste voor je uit de top 4000 in de top 4000 Classics. En nog meer goed nieuws, want vanaf volgende week gaat het zomerrad weer draaien op Radio 10. Als je het zomeralarm af hoort gaan en je komt in de uitzending, dan geven we een sweeper aan dat zomerrad. Ja, en die wijst dan een prijs aan en die prijs is dan voor jou. En dat kan echt van alles zijn, hè. Ik zou zeker luisteren vanaf komende maandag. En meedoen natuurlijk als je dat alarm af hoort gaan hier op Radio 10. Met nu die drie broers met die hoge stemmetjes, hè, die hun hit zo de hitlijst inzongen. Dit zijn

0: thuisvakantie? Neem het ervan met de zomerdeals van Lidl. Deze week paprika mix, 500 gram voor maar 1,29. En ook extra goedkoop, Lipton Iced Tea, 1,5 liter voor maar 1,69. Lidl, je verdient het.
1: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
0: En deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Olijfolie Classico, 1 liter voor maar 5,49. Lidl, je verdient het.
2: Als ondernemer wil je vooruit. Of je nu een ZZP'er bent die bereikbaar wil zijn, of een grote bouwonderneming met veel dataverbruik. Bij Odido Business is er altijd een mobiel abonnement dat bij je past. Kijk snel op odido.nl/zakelijkmobiel.
3: Get ready for the OG.
4: All y'all bitches wanna look like me.
5: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
6: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint

0: serious about fun.
1: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Sla deze week je slag met een Lijfheid droogrek voor maar 39,99. Karwei, maak het mooier.
2: Gevoelige tanden? Niet voor deze prijs bij Trekpleister. Nu heel veel Sensodyne mondverzorging. 3 stuks voor maar 10 euro. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
3: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
4: Nou, dat lijkt me toch niet helemaal de bedoeling, dit, op de een of andere manier. Maar goed, dit wel, hè? Ja. Goedenavond, incognito, zo meteen voor je. En ik heb ook muziek van Duran Duran. Eerste nieuws om 10 uur, René Postma.
5: In Tinarlo in Drenthe heeft een grote brand een woonboerderij en een schuur ernaast verwoest. De brandweer rukte groot uit en kon er net voorkomen dat ook een huis tegenover de boerderij in vlammen opging. Er is een man aangehouden die misschien iets met die brand te maken heeft. Gewonden zijn er niet. In Amerika is de vader van een schoolschutter veroordeeld tot 15 jaar cel. Hij gaf zijn zoon een wapen als kerstcadeau. Daarmee schoot hij 4 mensen dood. De jongen zelf kreeg gisteren levenslang. De rechter vindt dat de vader had kunnen weten dat er iets ergs zou gebeuren. De zoon had al eens gedreigd met een schietpartij. Door een natuurbrand in het oosten van Engeland, in Suffolk, zijn 100 tot 150 mensen geëvacueerd. Het zijn vooral toeristen die op een caravanpark stonden in een natuurgebied. Het is een heide waar allerlei beschermde vogels leven. Er staat in de buurt ook een kerncentrale, maar die wordt niet bedreigd en draait gewoon door. Ajax heeft de derde voorronde van de Conference League bereikt ten koste van het Servische Vojvodina. Ajax won met 4-1. Vorige week wonnen ze ook de heenwedstrijd en ook toen was de eindstand 4-1. Ajax treft in de derde voorronde het eerste Shelburne FC. Het Radio 10 weer van Weer Online. Het blijft droog en vannacht is het 17 graden. Morgen bewolkt, met vooral in het noorden kans op een bui. In de middag ook zon en het blijft warm, 24 tot 30 graden.
4: Radio 10 verkeer met 1 vertraging voor jullie staat op de A2. Eindhoven-Maastricht-Noord voor Urmond. De vertraging is 8 minuten.
6: Hey, even snel, want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar tv en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
7: Het nieuwe Ajax uitenu is nu verkrijgbaar. Kom nu langs in een van de officiële fanshops of bestel hem snel via ajax.nl/shop.
8: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
9: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Wee-hoo! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 5 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
10: Radio 10.

0: Origineel is deze track van Stevie Wonder, die het liedje al uitbracht in 1973. En natuurlijk is dat nummer terug te vinden in de grootste hitlijst aller tijden, de Top 4000. In 1992 brengt het Britse Incognito deze succesvolle cover uit. Ja, ze maken destijds een beetje jazz dance en niet onsuccesvol, want ze hebben inmiddels al meer dan 13 albums uitgebracht. Goedenavond, 10 uur geweest en wat fijn dat je er nog steeds bij bent. Ik ben Wouter voor Edwin, die lekker op vakantie is. Ik heb de Top 4000 Classics voor je met dit uur een verzoek van Indra. Sterker nog, ik kreeg zelfs een voice-appje erbij.
1: Ik zou graag Total Eclipse of the Heart van Bonnie Tyler willen, omdat het echt het liedje van mijn ouders is.
0: Oh.
1: Fijne avond.
0: Ja, nou, dat ga ik zeker voor je draaien dit uur. Want ook Ronald wil dat liedje graag horen, dus nou, we kunnen er eigenlijk niet omheen. En ik heb zometeen de boyband die een duet wil opnemen met Barbara Streisand. Maar of dat ooit gaat gebeuren, we zullen het misschien ooit weten. Maar eerst de nummer 2970, Fleetwood Mac, Landslide.

Born Human. Je hoorde de Jonas Brothers. Die bestaan uit Kevin, Nick en Joe. En een grote droom van hun is om ooit eens een duet op te nemen met Barbara Streisand. Nou, of dat ooit gaat lukken, ik hou het scherp voor je in de gaten. Want dat zou bijzonder zijn, hè? In de top 4000 Classics hoor je zo direct de zanger die mocht optreden bij de eerste WK-wedstrijd die afgelopen maand in Canada werd gespeeld. Eerst heb ik de derde solo-single van George Michael voor je. Want ja, nadat Wham gestopt was, ging hij natuurlijk solo verder met het maken van muziek. En deze track is afkomstig van zijn eerste solo-album Fate. Dit is Father Figure in de top 4000 Classics.

Hit on Home to Me. Origineel van Sam Cooke. Nou, dat was toch... leuk voor deze Michael Bublé, dat hij dat gewoon even voor elkaar kon brengen. Het zijn de Top 4000 Classics. Goedenavond, ik ben Wouter. En ik heb zometeen een classic voor je van de zanger die op zijn 10e Elvis ontmoette. En toen dacht, hey, mijn speelgoed, dat ruil ik in voor een gitaar. Nou, wie dat is, je hoort het zometeen.

0: Ja, ook die. En voor dat ene ding dat je vergeten was.
1: Het is Raam 14-daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
2: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
3: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
4: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
3: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
4: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
5: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
6: Ben je ook nieuwsgierig? SecondLove.nl.
7: Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Alping tot 20% zomervoordeel. Kom naar de winkel of kijk op Alping.nl.
8: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
9: Beleef een unieke shopervaring bij Amsterdam De Staal Outlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak. Waaronder Nike, Adidas en Levi's. Kom snel langs, mis niets.
10: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het volcontract. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
11: Je hebt niet alleen een gat in je hand, maar nu ook in je schoenen?
12: Ah, nee.
11: Maak er een potje van. Want met de rekening van Buut maak je zelf potjes. Om slim te sparen, betalen en budgetteren. Ga

0: van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
1: Goedenavond.

Je hoorde Tom Petty en Free Falling. Toen hij 10 jaar oud was, mocht hij met zijn oom mee naar de filmset waar Elvis Presley op dat moment aan het filmen was. Nou, hij mocht de King zelfs even een handje schudden en ja, vanaf dat moment ruilde Tom zijn speelgoed in voor een gitaar. Goedenavond, Radio 10 op donderdagavond, de Top 4000 Classics. Ik ben Wouter. Met zometeen muziek van een Amerikaanse zanger die 2 weken geleden nog op een pannenkoekenboot in Rotterdam pannenkoeken zat te eten. Eerst een van de meest ultieme discoplaten van de jaren 70. En een van de grootste hits voor Keezy en de Sunshine Band. Dit is Get Down Tonight.

was John Legend en Ordinary People. 2 weken terug zat hij nog lekker pannenkoeken te eten op een pannenkoekenboot in Rotterdam. Hij was daar samen met zijn vrouw en kind om even lekker te ontspannen nadat hij had opgetreden tijdens het North Sea Jazz Festival. Goedenavond, de top 4000 classics. Ik ben Wouter met Batsman Turner en Overdrive zo direct. Maar eerst nog even mijn belofte inlossen bij Indra en Ronald. Zij vroegen om Total Eclipse op de Heart van Bonnie Tyler.

0: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
1: Voor wie zijn we ook alweer?
0: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket.

0: €34,95 per maand bij een tweejarig abonnement? Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
1: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Trader Joe's walnoten. 500 gram voor maar €3,89. En voor dat geld hoef je ze niet eens zelf te kraken.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: Tadaa, hier ben ik. Jouw steladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, cozy sfeertje. Of juist strak. Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
4: Nu bij Quantum, steladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl.
1: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Platte perziken, 1,5 kilo voor maar €2,59. En ook nergens goedkoper, rode puntpaprika's. En de prijs? Geen punt. 500 gram, maar €1,79.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
4: Met Swiss Sense vlieg je elke dag naar je droombestemming. Wacht, want dit wil je niet missen. Hot deal. Nu tijdelijk €200 extra korting bovenop de zomersale. Joehoe! Swiss Sense. Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
5: Aanbieding in zicht! Deze week bij Kruidvat alle optiek 2 plus 1 gratis. Van leesbrillen tot lenzenvloeistof. Druppel allemaal binnenbij.
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
8: Als ondernemer wil je vooruit. Of je nu een ZZP'er bent die bereikbaar wil zijn, of een grote bouwonderneming met veel dataverbruik. Bij Odido Business is er altijd een mobiel abonnement dat bij je past. Kijk snel op odido.nl/zakelijkmobiel.
9: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want in augustus maak je bij de Postcode Loterij kans op €250.000 euro. Om bijvoorbeeld je eigen bed-and-breakfast-droom waar te maken.
10: Jammers, wat een gezelligheid, hè?
11: Nou, hè?
9: Zoals in Griekenland. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
12: Het laatste uurtje voor deze donderdagavond. Begin ik zo met Pointer Sisters en ook Bluff komt eraan. Eerst het nieuws van 11 uur. Gelezen door Oscar van Oorschot.
13: Op Texel en langs het Noord-Hollandse deel van de Waddenkust mag het vee straks niet meer de wei in. Dat komt door de droogte, zegt het Hoogheemraadschap. De dijken zijn droog en het gras kan nu niet veel hebben. Dat moet op tijd in orde zijn voor het stormseizoen. Ook roepen ze boeren op om alleen 's avonds het land te besproeien. De Almeloer, die wordt verdacht van een moord in Duitsland, was bekend bij de politie. Dat zegt zijn halfzus, meldt RTV Oost. Ze zegt, als hij eerder was gepakt, had de slachtoffer nog geleefd. Die man zat in een rolstoel. Hij was met de verdachte naar een vuurwerkshow geweest en werd doodgevonden in hun hotel. Spanje heeft militairen gestuurd naar de enclave Ceuta bij de grens met Marokko. Er zijn de afgelopen dagen vele honderden migranten aangekomen, zwemmend of ze braken door hekken. Er is geen plek om iedereen op te vangen en er dreigt een humanitaire crisis. In de voorrondes van de Europa League is FC Twente uitgeschakeld. Het werd 2-2 tegen het Hongaarse Ferencváros, maar ze verloren de eerste wedstrijd met 2-1. Ze moeten nu verder in de voorrondes van de Conference League. FC Twente had het zwaar. Al in de eerste helft stonden ze met 10 man na een rode kaart voor Philippe Rommens. Het Radio 10 weer door Weer Online. Het blijft droog en vannacht is het 17 graden. Morgen is het bewolkt met vooral in het noorden kans op een bui. In de middag ook zon, het blijft warm, 24 tot 30 graden.
12: Radio 10 verkeer met 2 vertragingen nog. De A4, Amsterdam-Den Haag, voor Hoogmade. Is een ongeval gebeurd, de vertraging is 23 minuten. En de A59, Ossonzeel, bij de Kruisstraat. De afrit is daar afgesloten. De vertraging daardoor is 12 minuten.
4: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
14: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten. De zelfbenoemde experts en de meekijkers.
11: Voor wie zijn we ook alweer?
14: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
15: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
14: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
16: Radio.

0: Counting Crows brachten dit nummer in 2002 alles uit. Volledig in het Engels natuurlijk. Ja, en 2 jaar later zongen ze het in samen met Bluff. Ja, toen werd het wel een hit. In Nederland natuurlijk, hè. Ja, laten we dat wel even duidelijk stellen. Goedenavond, het is 11 uur geweest. Wat gezellig dat je er nog bij bent vanavond. Het zijn de Top 4000 Classics. En als cadeau krijg je al die mooie tracks ook het komende uur nog van cadeau, zeg maar. Wouter hier trouwens voor Edwin. Die heeft lekker vakantie. En daar krijg ik ook allemaal appjes binnen van hoe gaat het dan met Edwin nou? Ik heb toevallig een voice-appje van hem gehad. Die kan ik je wel even laten horen.
1: Hey Wouter, hey. Edwin hier. Hey. Inmiddels zo'n 2000 kilometer bij jou vandaan. Oh. Via Frankrijk, Spanje.
0: Lekker.
1: Nu in Portugal. Yeah. Ik zit nu in Porto. Ah. En ik vermaak me prima.
0: Ja.
1: Dus draai jij er nog eentje?
0: Ja, dat lijkt me een heel goed idee, Ed. Ik heb zo direct bijvoorbeeld de zangeres die voor $60 per liedje vroeger meezong.

0: de Whitney Houston. Ze is nog een tijdje achtergrondzanger is geweest bij Chaka Khan. Ze kreeg dan $60 per liedje wat ze inzong. Je hoorde I'm Every Woman, dat origineel dan weer van de oude werkgever van Whitney was ze. Maar ik denk dat ze met het inzingen van dit liedje wel even wat meer verdiend heeft dan $60. Hè?
1: De Teletienmachine.
0: Ik neem je mee terug naar het jaar dat de Space Shuttle Challenger explodeert. 73 seconden na de lancering. Oh, ik weet dat nog wel, ja, want volgens mij was even daarvoor Rubber Ockels mee geweest, hè, de ruimte in. Maar het is ook het jaar dat Nederland de 12e provincie erbij krijgt.
2: Er wonen in die hele provincie nog minder mensen dan in een stad als Eindhoven. 170.000 inwoners heeft Flevoland nu. Over 15 jaar moet dat meer dan verdubbeld zijn tot 360.000.
0: En het is het jaar dat Bruce Springsteen in de hitlijsten staat. Met een liedje over zijn hometown, Freehold, New Jersey. Hij neemt het al op in 1983, maar het nummer komt pas de eerste week van 1986 de Nederlandse hitlijst.

0: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen laten je lachen.
1: It's funny, because it's true.
0: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
2: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
3: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Jazeker, de hypotheker.
4: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week paprika mix, 500 gram voor maar 1,29. En ook extra goedkoop, Lipton Iced Tea, 1,5 liter voor maar 1,69. Lidl, je verdient het.
5: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
4: En deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Olijfolie Classico, 1 liter voor maar 5,49. Lidl, je verdient het.
6: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.

0: op Doneer.
1: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
2: Yes!
1: Esso, omdat elke rit telt.

0: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust. 18+.
1: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
2: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
3: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 50% korting op Flexa strak in de lak. Ook op mengwerf.

0: Voor de beste zomerdeals. Korten je geld op de meest getoonde prijs.
1: Gevoelige tanden? Niet voor deze prijs bij Trekpleister. Nu heel veel Sensodyne mondverzorging. 3 stuks voor maar 10 euro. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
2: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
3: 3 sterren slot.
2: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
4: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
5: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar 2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
6: Goedenavond en och, er komt nog zoveel moois aan. Wat dacht je zo direct van U2? Eerst de

Wel echt uit het leven gegrepen. Sometimes you can make it on your own. U2 hoorde je in de top 4000 classics. Ben je een beetje een Harry Potter fan? Dan heb ik leuk nieuws voor je, want vanaf morgen maak je bij Gijs op 10... kans op tickets voor de theatersensatie Harry Potter. Bereid je voor op spectaculaire toverspreuken, zwevende objecten en een magische reis door de tijd. Hoor je vanaf morgen in Gijs op 10 een liedje voorbij komen met het woordje Magic daarin? Ja, dan moet je Magic appen naar de app van Radio 10. Wie weet win jij dan morgen die tickets voor het theaterspectakel Harry

PhD en I Won't Let You Down. Natuurlijk in de top 4000 classics op Radio 10. En dit dan. Het is disco met een beetje rock'n'roll. Donna Summer, je hoort Hot Stuff nu in de top 4000 classics.

0: top 4000 classics op Radio 10. Callum Scott, you're the dancing on my own. Bijna middernacht, zometeen de nacht van 10. En morgenochtend natuurlijk weer vrolijk opstaan met de Radio 10 ochtendshow. Ik heb er nog eentje voor Frankie.
1: Zal ik een nummer van Lois Lane mogen horen van je?
0: Ja, natuurlijk. Wat dacht je van Fortune Fairy Tales?
1: Nee.

0: IT'er, klantenservice en de CEO.
1: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
0: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
1: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
2: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
3: Zijn we al.
2: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
4: Oh ja, verzekering.
2: En weer door met de Ora autoverzekering.
5: Het is raam 14-daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
2: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
6: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
7: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
6: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
7: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
8: Thuisvakantie, neem het ervan met de zomerdeals van Lidl. Deze week paprika mix, 500 gram voor maar 1,29. En ook extra goedkoop, Lipton Iced Tea, 1,5 liter voor maar 1,69. Lidl, je verdient het.
9: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
8: En deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Olijfolie Classico, 1 liter voor maar 5,49. Lidl, je verdient het.
10: Wacht niet te lang. Direct Lease trakteert nog maar een paar dagen op €25 korting per maand. Voor zakelijk en privé. Ga snel naar directlease.nl.

0: €20 korting per maand. Directlease.nl.
1: Gedoe met je dekbedovertrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happy Bed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
2: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
3: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
4: Beleef een unieke shopervaring bij Amsterdam De Staal Outlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak. Waaronder Tommy Hilfiger, Calvin Klein en Essex. Kom snel langs, mis niets.
5: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
6: Meer muziek luisteren, meer foto's maken, meer mama bellen. Beleef meer met je smartphone, want het is Mobile Mania. Nu de Samsung Galaxy Z Fold 8 256 gig met €200 My Media Markt korting voor €1799. Media Markt.
7: Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen. Echt alles voor jouw project.
8: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
9: Omdat we op elkaar kunnen leunen.
10: Omdat we nog lang van elkaar willen genieten.
11: Omdat we al zoveel hebben meegemaakt.
12: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
13: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
14: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
13: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
14: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
15: Zoveel voor zo weinig bij Trekpleister. Nu alle producten van Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Grijp niet mis en ga deze week naar de winkel. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
16: Het ANP-nieuws van 12 uur.
17: Poppodium Tivoli Vredenburg in Utrecht heeft de finale van het EK debatteren voor studenten afgelast, meldt het AD. Er doen namelijk ook studenten uit Israël mee, maar het poppodium steunt een culturele boycott van dat land. De debatfinale stond gepland voor morgen. De Italiaanse premier Meloni wil dat Spanje tijdelijk uit de Schengenzone gaat vanwege de migrantencrisis in Ceuta. Dat zou betekenen dat de grenzen met Spanje dichtgaan. Spanje ziet er niks in. Zij noemen het idee van Meloni ongepast en zeggen dat ze meer hebben aan solidariteit. In het Zuid-Limburgse Vaals is een kind uit de modderpoel gered, meldt L1. Hij was aan het spelen in een drooggevallen vijver toen hij vast kwam te zitten. Omdat het om een vijver ging, waren er ook duikers opgeroepen, maar die waren niet nodig. De jongen is er zonder kleerscheuren van afgekomen. En Arne Slot wordt niet de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. Dat heeft een opvolger nodig voor Ronald Koeman. Die stapte op na de vroege uitschakeling van Oranje op het afgelopen WK. Er zouden gesprekken zijn geweest tussen Slot en de KNVB, maar de trainer heeft volgens verschillende media de voorkeur voor een Europese topclub. Het Radio 10 weer door Weer Online. Het is een zwoele nacht met minima rond de 18 graden. Morgen buien in het noorden bij hooguit een graad of 20. In de rest van het land blijft het droog en stijgt het kwik naar 24 tot 30 graden.
16: Radio 10.

0: Oh, nieuwe sneakers?
1: Ja, gaaf hè?
0: Oh, wat een mooi merk.
1: Dank je.
0: Oh, wat een goede kwaliteit.
1: Zeker. En ook nog eens met 75% korting gekocht op Otrium.
0: Oh, wat een goede deal. Otrium, zei je?
1: Ja, op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen.
0: Oh.
1: Otrium, jouw online fashion outlet.
2: Vandaag bij Otrium 15% extra korting op alle sale.

President Trump en zijn vredesraad hebben een deal bereikt over Gaza. Daarin staat dat Hamas en alle andere gewapende groepen in Gaza hun wapens inleveren. Als dat is gebeurd, trekt het Israëlische leger zich terug. Volgens Trump moet de ontwapening in verschillende fases gaan gebeuren. Spanje heeft nu ook een andere grens met Marokko gesloten, bij Melilla. Ze zijn bang dat daar hetzelfde gebeurt als in Ceuta, waar zo'n 1500 migranten vanuit Marokko Spanje binnenkwamen. Daarbij vielen zeker 18 doden. De Spaanse premier Sanchez brengt later vandaag een bezoek aan Ceuta. Nederland krijgt vaker te maken met een hittecrisis, zegt het Kennisinstituut voor de Veiligheid, NIPV. Maar we zijn slecht voorbereid. Er is een nationaal crisisplan nodig met eenduidige maatregelen op allerlei gebieden, zoals de zorg, het onderwijs en het vervoer. Bij de hittegolf in juni gingen maatregelen alle kanten op. En Ajax heeft in de voorrondes van de Conference League gewonnen van FK Vojvodina uit Servië. Het werd voor de tweede keer 4-1. FC Twente moet van de voorrondes van de Europa League terug naar de Conference League. Zij speelden met 2-2 gelijk tegen Ferencváros uit Hongarije, na de vorige wedstrijd met 2-1 verloren te hebben. Het Radio 10 weer door Weer Online. Het is een zwoele nacht met minima rond de 18 graden. Morgen buien in het noorden bij hooguit een graad of 20. In de rest van het land blijft het droog en stijgt het kwik naar 24 tot 30 graden. Radio 10.

0: Oh, nieuwe sneakers?
1: Ja, gaaf hè?
0: Oh, wat een mooi merk.
1: Dank je.
0: Oh, wat een goede kwaliteit.
1: Zeker. En ook nog eens met 75% korting gekocht op Otrium.
0: Oh, wat een goede deal. Otrium, zei je?
1: Ja, op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen.
0: Oh.
1: Otrium, jouw online fashion outlet.
2: Vandaag bij Otrium 15% extra korting op alle sale.